0: lab uiteindelijk geen onderzoek meer mocht uitvoeren. Volgens de minister is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. 1 man kreeg 10 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst op het Malieveld uit de hand. Vandaag staat er overigens een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer, vannacht in het noordwesten wat lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: Er is maar één NPO Radio 2.
1: Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 3 uur, Stef Banstra met het NWS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de VS voortaan de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou er in dat verslag staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen heeft het nieuws inmiddels bevestigd en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer die huidige verlaging ingaat. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij dat ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door dat ongeval in Flevoland ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland wel 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijd lang afgesloten vanwege sporenonderzoek. En langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. Bij Egmond aan Zee werd eerst een zoekactie opgezet omdat het 2-tal daar niet meer werd gespot. En later werd het 2-tal bij Castricum gered. Volgens een woordvoerder van de kustwacht waren die kitesurfers in de problemen gekomen door het onstuimige weer. Het weer van nu. In het noordwesten valt wat lichte regen. Voor de rest blijft het vannacht overal droog. Het is een graad of 15. Later overdag een mix van zon en bewolking met in het noordwesten kans op wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NWS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. En daar werd de man vervolgens om 1 uur vannacht geschept door de auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis toegebracht. De politie is nog steeds op zoek naar 2 andere verdachten. Die worden verdacht van betrokkenheid bij die brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden is op dit moment afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. En ook zou erin staan dat andere landen er nooit een militaire basis meer mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij dat ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Door dat ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland wel 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urken was gisteravond ook enige tijd afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk 10 keren overtreden, omdat de werknemers helemaal niet als kok aan het werk gingen. En ook zou het personeel veel te veel uren per week hebben gewerkt en kregen ze ook niet het afgesproken salaris. De misstanden bij de arbeidsinspectie kwamen aan het licht bij een controle door de arbeidsinspectie. Het weer, op de meeste plekken droog bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje. Straks overdag veel bewolking met hier en daar kans op wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 5 uur, Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat die man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vannacht om 1 uur geschept door de auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog steeds op zoek naar 2 andere verdachten. Die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden van Maastricht was een tijdje afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit een militaire basis meer mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen heeft het nieuws inmiddels bevestigd en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks hier naar Nederland toe te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week hebben gewerkt, kregen ze ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle door de arbeidsinspectie. Het weer op de meeste plekken droog bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje. Later overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 6 uur, Stef Banstra met het NWS-journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vannacht om 1 uur geschept door de wagen. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie nog wel op zoek naar 2 andere verdachten... die worden verdacht van betrokkenheid bij die brandstichting. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk Truth Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou er in die verklaring staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten in Duitsland zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar door blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer deze nieuwe verlaging ingaat. En 6 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een plein gekregen in zijn geliefde stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam heet nu het J.A. Dilderplein. Volgens de gemeente kon die vernoeming nu pas gebeuren omdat een van de richtlijnen is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het plein ligt dichtbij zijn oude huis en ook zijn oude stamcafé. Jules Dilder overleed in 2019 na een kort ziekbed. Hij was 75 jaar. Het weer, het wordt een grijze dag. Verspreid over het land valt er wat motregen. Tussendoor is er ook nog wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NWS Journaal.
2: Stef Topper, dankjewel. Ster.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
2: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
4: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
5: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
6: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Ontspan. Tel tot 10. 1... Twee.
9: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
10: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
9: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
11: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.

0: Rolling in the Deep. Adele te horen hier op 2. Op het internet kun je tegenwoordig al je frustraties kwijt. De een kiest ervoor om producten te reviewen. De ander legt uit hoe je het beste geslachtsgemeenschap kunt hebben. En je hebt ook mensen die daar dan weer muzikaals iets aan toevoegen.
1: Begin je zaterdag.
2: De thee van Dannas.
0: Hopelijk zonder zorgen, topper. Ja, ik weet niet hoe ik moet uitleggen wat ik net zei. Soms moet je dingen gewoon aan het oor overlaten.

Ja, maker Lucio die postte deze video op TikTok. Iemand in de reactie schreef Hotel California. Iemand anders zei volgens mij kreuntje gitaar. En een heleboel mensen die gaven juist aan dat ze het volume omhoog hadden gedaan in plaats van omlaag, omdat dit soort gekreun toch een stuk minder ongemakkelijk is. Ja, ik moet zeggen, ik hou van het internet. Mijn deeltrack van vandaag is overigens wel gewoon de radiovriendelijke versie van Hotel California. Ja, welke deeltrack wil jij? En waarom juist die deeltrack? Laat het weten via de NPO-lijsten. Hebben ook andere mededelingen of klachten over menselijk gekreun van je buren, zijn via dezelfde weg van harte welkom.

0: McNerrick. Het hoor hier op NPO Radio 2. Via de NPO Luister-app kun je van alles en nog wat vertellen over je dag. Of het leven. Waarom doet niks het? Mijn knopjes doen het niet. Even kijken. Ik ga kijken of de mededeling het wel doet.
1: Goedemorgen, Thanos. Een hele goedemorgen, Youssef. Ik wil je even laten weten dat Thanos mijn beste is voordat ze jullie beste is.
0: Nou, dat komt er binnen van Martinez via de NPO-lijst. Ja, ik heb geen audio verder, niks doet het. Dus we gaan door naar de volgende mededeling.
2: Goedemorgen, Thanos en Youssef. Heerlijk om jullie weer te horen. Ik had best wel twee pittige dagen met afspraken. En nu lekker ontspannen bij jullie gezellige Thee van Thanos ochtendshow. Fijne dag.
0: Kijk, dat is ook een leuk bericht van Marion wat er binnenkomt. En er is ook iets heel erg belangrijks op dit moment gaande. En de knopjes doen het weer. Dankjewel, producer Youssef. En dat is het volgende.
3: Ik ben Mark.
4: Ik ben Michel.
5: En ik ben Marco.
3: En wij beklimmen met 500 andere mensen vandaag de Col de Madeleine voor het kankeronderzoek in het Catharini ziekenhuis in Eindhoven. En wij klimmen tegen kanker. Ja, dat doen wij omdat...
5: Ik mijn moeder ben verloren aan kanker. En ik wil dat die ziekte eindigt en dat mensen niet meer sterven aan kanker.
3: Nou, wij kiezen voor deze ultieme beproeving. Om een lange dag, na de lange dag zijn wij wel hersteld. Maar mensen die kanker hebben, die hebben een voortdurende beproeving. En wij hopen met onze bijdrage een steentje bij te kunnen dragen in een wereld zonder kanker.
0: Wauw, op zulke vroege tijden zoiets moois doen. Ook omdat het natuurlijk dichtbij komt, maar ook omdat je het een ander niet gunt. Dat vind ik zo ontzettend sterk en daar heb ik zoveel respect voor. We hebben natuurlijk bij NPO Radio 2 de KWF-week, waar we in september altijd een weekje stilstaan bij deze ziekte. En ik vind wel dat we los van die week altijd het erover moeten hebben. Want het is een vreselijke ziekte. En iedere movement die er is om een stap dichterbij meer onderzoek te komen of een kans om de ziekte inderdaad te kunnen verhelpen tot waar mogelijk is, zie ik als een reden om het erover te hebben. Dus dank jullie wel, heren, en heel veel succes.
6: De deeltrek.
0: Gaan we over op de muziek, want ook dat mag aangevraagd worden. Een deeltrek, mits je natuurlijk kan vertellen waarom je het wil horen. We krijgen best wel een interessante inzending via de TikTok livestream. En Thanos Hayebi, daar kan je een kijkje nemen achter de schermen. Bereik die zegt, ik wil heel graag Limp Bizkit horen met Dead Vibes. Het is een nummer uit 2022, speciaal voor alle vaders. Ik moet zeggen dat ik dit nummer niet kende van Limp Bizkit. Het is best wel stevig. Maar sowieso voor de mensen die dus nu aan het klimmen zijn, of voor andere mensen die actief bezig zijn, of voor de mensen die een beetje slaperig zijn, maar die laatste loodjes door moeten komen van hun shift. Ik denk dat dit wel aardig daarbij.

0: Ik kwam laatst iets tegen waar ik even van in de war raakte. Ik ben dus allergisch voor keratine. Maar ons haar bestaat juist grotendeels uit keratine. Hoe kan dat dan? Volgens dermatologen bestaat ons haar dus inderdaad voor een groot deel daaruit. Wat dus een eiwit schijnt te zijn. Maar het haar dat uit je hoofd groeit bestaat uit dode cellen. Je lichaam ziet dat dus niet als iets waar het tegen moet vechten. Onderzoekers die kijken ook naar de rol van voeding bij gezond haar. Want omdat haar grotendeels dus uit eiwit bestaat, heeft je lichaam genoeg bouwstoffen nodig om zelf keratine aan te maken. Een paar voorbeelden.
1: Nummer 1.
0: Griekse yoghurt met noten en bessen. Dat levert eiwitten, zink en gezonde vetten op.
1: Nummer 2.
0: Tofu roerbak met groenten en sesam. Die bevat plantaardige eiwitten en mineralen die belangrijk zijn voor je haar.
1: Nummer 3.
0: Linzen of kikkererwtencurry, die zijn weer rijk aan eiwitten en ijzer. Dus volgens wetenschappers begint sterk haar niet alleen bij een duur haarmasker, maar ook bij wat er op je bord ligt. Nou, al blijf ik het toch wel een gek idee vinden, ons haar bestaat dus uit keratine, maar je kunt dus wel reageren op keratineproducten. Dus mijn lichaam zegt eigenlijk, keratine maken uit voeding, dat doe ik wel voor je, maar als je het van buitenaf wil komen smeren, dan ga ik het niet doen. What can I say? Ja, het lichaam blijft gewoon een bijzonder systeem.

Christina Aguilera, Genie in a Bottle. Ik ging de lyrics opzoeken van dit nummer, omdat ik dacht, hoe ging die nou ook alweer? Want Christina Aguilera, top stem, top vrouw, echt gigantisch goed. Alleen het, ze mompelt een beetje. Dus ik moest het echt eventjes erbij pakken. Maar dan is het extra leuk om dan achter de schermen, als je dan meekijkt via onze TikTok live, @TanasHayebi, zie je dus dat we keihard aan het meezingen zijn. En dan kan je ook meedoen met deze karaoke vissa, of feest, shit. Ja, dit is het straatalarm. En het straatalarm gaat altijd af wanneer ik iets zeg wat niet in de dikke vandalen voorkomt. Aan het einde van de maand gaan we kijken hoe vaak die is afgegaan. En dan krijg je een prijs als je het correct raadt. Ik zie een bericht van Ton binnenkomen via de NPO Luister-app. Ik hoorde dat je een leuk programma had met leuke onderwerpen, maar ik hoor al een half muziek. Ik ga verderop. Hè? Sinds wanneer? Sinds wanneer? Normaal zegt iedereen altijd dat ik mijn bek moet houden, maar vandaag dus gewoon niet. Ton, ik praat gewoon. Ik ga zo meteen nog een leuk verhaaltje vertellen. Kom, blijf gewoon hier.

0: spicy. Ik ben lekker op vakantie, maar ik luister lekker altijd naar jouw programma. Rob, fijne vakantie en lekker dat je op reis bent. Mag ook af en toe. Ik wil het over dit serieus hebben. Ik ben er steeds minder bang voor geworden dat iemand mijn hart breekt of mijn tijd verspeelt. Met de jaren is het iets van volwassenheid geworden om te zien dat mensen niet zomaar in je leven komen. Soms zijn ze een les, soms een spiegel, soms een kans om te groeien of om te testen of je weer dezelfde valkuil inloopt. En wat mij vooral rust geeft, is dat het niet altijd iets negatiefs hoeft te zijn. Misschien had diegene op dat moment gewoon mijn liefde nodig. Misschien was ik voor iemand anders precies wat ze even moesten ervaren om door te kunnen. Niet alles hoeft voor altijd te blijven om waarde te hebben. Niet ieder puzzelstukje hoort in het grote geheel te passen. Soms is het al genoeg dat je het hebt geprobeerd, dat je hebt gevoeld, dat je hebt gekeken, dat je hebt ontdekt wat het was. Ik begin wel echt wijs te worden, hoor. Nou, hopelijk beschadigt dit niet mijn imago als grappig persoon, want dat zou ik dan weer niet heel erg leuk vinden. Maar toch, af en toe kan er ook wel gewoon een beetje inhoud zitten tussen die grote tieten.
1: Dit is de Tim van Tijn, NPO Radio 2.
2: You did not sign up for this.

0: Vaak wordt er gezegd over die DJ's van wat doen ze nou eigenlijk? Weet je, waar zijn ze eigenlijk nuttig voor? Ja, ze hebben een computer voor zich, leren hoe je hier en daar een beat in elkaar zet. En met AI kan je tegenwoordig nog meer. Dus hebben ze eigenlijk wel talent? En Sam Smith die heeft toegegeven dat hij er eigenlijk ook zo over dacht als het dan aankomt op Calvin Harris. Die twee die waren dan bij elkaar gezet. En Sam Smith zei, ja, wat kan ik nou verwachten van zo'n gozer? Weet hij wel überhaupt hoe het moet allemaal? Dat heeft hij echt gezegd. Hij heeft namelijk wel met mensen gezeten in de studio van Oké, alles is elektronisch. Maar Calvin Harris bewees wel degelijk het tegendeel. Volgens Sam Smith schijnt hij iemand te zijn die alles zelf doet. Dus ieder instrument bespeelt hij dus zelf om uiteindelijk een groter geheel ervan te maken als beat. En ik heb het wel eens vaker gezegd tijdens dit programma. Ik hou van AI. Dat we ermee vooruit kunnen komen, dat we er degelijk wel dingen mee kunnen maken, vind ik fantastisch. Maar er gaat niks boven menselijke kracht. Het menselijk brein dat erachter zit, dat AI überhaupt bestaat. Dat een Calvin Harris die dingen gewoon instrument voor instrument zelf pakt om vervolgens daar wat van te maken, dat is pas indrukwekkend. Dat een mens dat kan. En zoveel talent heeft om dat überhaupt mogelijk te kunnen maken. Nou, en je hoorde de twee dus samen ook hier op NPO Radio 2 met het nummer Promises. We gaan het zo meteen hebben over wat het meest liefdevolle gebaar is dat jij ooit voor iemand hebt gedaan. Of andersom, iemand anders voor jou heeft gedaan. Het meest liefdevolle gebaar. Je kan je laten horen via de NPO Luister-app. Je kan het inspreken. En als je verlegen bent, je weet wat je te doen staat, dan mag je het gewoon typen.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Ster. Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Echt lekker. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
5: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
8: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? Seniorweb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
11: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
15: Yes, hij doet het.
16: Ja hoor, dat kan zeker.
11: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
17: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
18: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
1: Dit is NPO Radio 2.
19: 7:00, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. De premiers van Denemarken en Groenland bevestigen dat. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt Trump van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de jaarlijkse VN-vergadering. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Op de snelweg A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat hij kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd hij om 1:00 vannacht geschept door een auto. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis overgebracht. De politie is nog op zoek naar twee anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Het is nog niet duidelijk wanneer de verlaging ingaat. Het weer. Vandaag veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Vannacht af en toe regen. Zondag begint in het zuiden en zuidoosten nog met wat regen. Verder schijnt geregeld de zon bij maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Jurjen Topper, dank je wel.
21: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
22: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
23: Begon jouw dag met ruitschade?
24: Opgelost. Autotaalglas.
25: Hey Francis, ben je er klaar voor?
26: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
25: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
26: Ja, magisch.
27: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
28: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
29: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
30: Kia. Movement that inspires.
31: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
32: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
31: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
0: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
5: Zeg het!
4: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
2: Rij veilig. Met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
6: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op friesland.nl.
7: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst. Van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.

Hey Thomas, goedemorgen, met Joost. Onderweg met de vrachtwagen naar Waalwijk gaan we met meer dan 100 andere vrachtwagens gezellig een dagje uitgaan met mensen met een beperking. Die hopen we vandaag echt de dag van hun leven weer te geven. Altijd leuk, altijd gezellig. Toertje rijden door de Langstraat. Hopelijk veel mensen langs de kant die ons even komen begroeten. Hey, ik wens iedereen een heel fijn weekend.

0: zat een optreden. En daaruit konden we eigenlijk al wel opmaken dat ze een kind zou krijgen. Want ze zei dat ze heel dankbaar is voor haar familie en voor haar groeiende familie. Maar niemand die had door dat ze het natuurlijk had over de baby. Waar ze dus nu moeder van is geworden. Ja, echt zo ontzettend leuk om dan achteraf te zien. Er waren wel gewoon signalen. Maar iedereen dacht dat ze het over haar fans had. Haar groeiende familie als fans. Maar nee, ze had het gewoon over een baby. Ja, superleuk. Lady Gaga, net te horen met Pokerface op 2. Iedere week bespreken we een spraakmakend onderwerp in...
1: Goedemorgen, Bakkie Doen.
0: En vandaag hebben we het over een liefdevol gebaar dat jij ooit voor iemand hebt gedaan. Of andersom, iemand voor jou. Want ik las van de week iets over 3 wilde honden in Zambia... die 4000 kilometer hebben gelopen omdat ze op zoek waren naar een vrouw. Ja, ze liepen daar niet in een rechte lijn. Ze waren echt zigzaggend alle kanten op aan het gaan. Nou ja, uiteindelijk vonden ze na die 4000 kilometer... 420 kilometer verderop een natuurgebied met vrouwtjes. Wel weer verdacht dat het 420 moest zijn. Maar goed, 4000 kilometer dus voor de liefde. Dat is nog eens moeite doen. Sommige mannen in Nederland, dat meen ik echt... die willen tegenwoordig niet eens naar Noord-Holland voor een date... als ze in Brabant wonen. Want, dat is te ver. Leer van die roedels, heren. Leer van die roedels. Anyways, daardoor ben ik dus wel benieuwd naar jou. Dus vertel het me. Wat is het meest liefdevolle gebaar dat jij ooit voor iemand hebt gedaan? Of andersom, iemand voor jou? En dat hoeft niet per se romantisch te zijn. Alle vormen van liefdevolle voorbeelden zijn uiteraard gewoon welkom via de NPO-luisterapp. Iemand zegt nu tegen mij, wie heeft jou pijn gedaan dat je zo praat? Zoveel mensen uit Brabant. Altijd uit Brabant. En het erg is, Brabantse mannen zijn wel mijn type. Ze zijn gewoon zo leuk, zo zacht, zo lief. Maar niet lief genoeg om naar Noord-Holland te reizen. Gezeik.

0: ontzettend van balen als ik zie dat zo'n fucking vette band, dat je daar voor 29 euro bij kon zijn bij Tivoli Vredenburg in Utrecht. En dan ook nog eens om 10 uur 's ochtends. De deuren worden dan geopend om 11 uur is de aanvang. Ze hebben geen voorprogramma en zijn om 11:45 weer klaar. Nothing But Thieves, kom hierna door naar de studio en doe dit gewoon live. Fantastisch nummer. Hij is nieuw, redelijk nieuw. Hij is dit jaar uitgekomen, maar hij voelt gewoon zo oud en vertrouwd of zo. Heerlijk, man. Ik kan hier echt van genieten.
1: Goedemorgen, Bakkie Doen.
0: We hebben het vandaag over het volgende. Wat is het meest liefdevolle gebaar dat je ooit voor iemand hebt gedaan, of andersom, iemand voor jou? Ik krijg een mooi bericht binnen van Joost via de NPO Luister app. Die zegt, dat was niet zo lang geleden, Tannas. Mijn zus die heeft een WhatsApp-groep met nieuwe moeders. Er is een vrouw waarbij het baby op dag 1 overleed. En deze vrouw die had geen netwerk of zeer klein. En ze leefde echt op bestellingen. Toen hebben mijn zus en ik gekookt. Een overlevingspakket gemaakt. Met lasagne, wortelsoep, kip, spaghetti, banaanbrood, frambooscake. Met daarbij ook nog wat ontbijt. En hij heeft een foto daarvan gestuurd via de NPO-luister-app. Als je op het video-icoontje klikt, dan kun je het ook zien. En Joost zegt dat hij niet gebeld wilde worden. Vind ik heel jammer. Ik had hem heel graag willen spreken, want zulke mooie mensen. Ik vind dat ze dit verhaal dan echt zelf moeten vertellen. Maar ik ben in ieder geval dankbaar, Joost, dat je het hebt getypt en aan ons hebt laten horen. Dat je er zo kunt zijn voor een ander en dat het nog bestaat, hè, liefde voor een ander. Echt heel mooi. Jan die zegt, mijn meest liefdevolle gebaar gaat nog steeds wekelijks door in 5 jaar tijd als vrijwilliger voor een goed doel voor kinderen. Al 5000 donateurs ingeschreven. Prachtig, ook een heel mooi doel. Susanna die zegt, ik weet niet wat het liefde is wat ik ooit heb gedaan, maar ik ben momenteel een vaas aan het maken voor een collega die weggaat. Ze is gek op dolfijnen, vandaar dit thema. Er komt nog een achtergrondkleur op een verdere decoratie en hopelijk gaat ze het leuk vinden. Nou, is jouw collega Zanna Larsen toevallig? Want ik zie echt allemaal gigantisch grote dolfijnen op die vaas. En het ziet er echt heel kleurrijk en leuk uit. Ik kan me niet voorstellen dat iemand het niet leuk zal vinden als iemand echt iets zelf heeft gemaakt. Daar zit toch nog wat extra liefde in of zo. Ook met een geschreven kaart. Is toch altijd veel mooier dan wanneer iemand het typt. Maar het gaat natuurlijk om het gebaar. Het gaat natuurlijk om het gebaar. Ik ben zelf ook iemand die het altijd typt. Ik schrijf het nooit zo. Maar het gaat om het gebaar. Zometeen hoor je Jack Johnson met Sitting, Waiting and Wishing. Maar nu eerst voor deze. Dit is Killer.

0: Wedding Wishing. Jack Johnson op 2. Het wordt vandaag een grijze dag met af en toe wat motregen. Soms is er ook wel wat zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Gaan we over op de NOS headlines van 7:30... verzorgd door Sydney Dijkers. Goedemorgen.
1: Hey Dannes, goedemorgen. De prijzen aan de pomp blijven maar verder stijgen. Een liter diesel kost bij de duurdere pompstations vandaag €2,82... en een liter benzine €2,71. Die stijgende prijzen komen natuurlijk door de oorlog in het Midden-Oosten die nog steeds voortduurt. In Duitsland heeft de overheid daarom besloten om in te grijpen. Daar wordt de belasting op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. Journalisten van 3 nieuwszenders en bladen mogen niet meer het Witte Huis in. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Volgens president Trump verspreiden ze nepnieuws over hem en zijn ze daarom niet meer welkom. Trump wuift vaker kritische vragen weg als nepnieuws. Krijgt de laatste tijd veel kritische vragen over de stof verlaagd met 17 cent per liter. Journalisten van 3 nieuwszenders en bladen mogen niet meer het Witte Huis in. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Volgens president Trump verspreiden ze nepnieuws over hem en zijn ze daarom niet meer welkom. Trump wuift vaker kritische vragen weg als nepnieuws. Krijgt de laatste tijd veel kritische vragen over de oorlog met Iran die nog steeds speelt.

0: eens gewonnen. In de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle werd het gisteren 3-0. Tom van Bergen maakte de 1-0 zelfs. Hij vierde de winst na afloop in een morspit op het veld. En het publiek die deed mee op de tribune, voor zover dat kan met de stoelen daar.
1: En wij zien nu beelden van een soort morspit achter de goal. Wie heeft dat bedacht?
2: Ja, het is vorig jaar opeens erin gegooid. Dus dan gaan we gewoon als stelletje gekken tekeer met z'n allen. En dat bevalt goed, dus we doen het elke keer als we gewonnen hebben. Ja. Ja,
3: en dat zegt wel iets over de sfeer in de groep, denk ik ook, hè?
2: Met de sfeer is het... Ja, is echt geweldig.
0: Ja, ze gingen eventjes los. In de 65e minuut brachten supporters ook op de Koeman-tribune, zoals die heet, trouwens ook een eerbetoon aan Bartina Koeman met spandoeken.
4: Mooi.
0: Zij overleed aan borstkanker onlangs. Ze was 65 jaar.
4: Ik vind het mooi dat ze dat dan ook op die manier doen.
0: Ja, ja. Zeker.
4: Ja. Sidney Dopper, dankjewel.
3: Yes.
4: Ja, hij ligt er weer, hoor. En Teen van Tan als autogeurhanger. We hebben 3 prachtige nummers die door Google zijn verpest doordat ze vanuit het Engels naar het Nederlands zijn vertaald. En als het jou lukt om daar doorheen te luisteren en toch minimaal 2 van de 3 correct te raden, dan kan die geurhanger jouw kant op komen. Het is de geur van een heerlijke zomerse bries. En tijdens dit nazomerse... Nou ja, tot in hoeverre je het nazomerse kan noemen. Toestand. Het zou er toch best lekker kunnen zijn. Nou, mocht je willen weten waar je zo meteen aan toe bent, dit is een voorproefje.
5: Wat een man, wat een man, wat een geweldige man.
4: Ja, wat een man, wat een man, wat een geweldige man. Ja, Google zegt het, ik niet. Wil je meespelen? Dan kan het door het woord groep in te sturen via de NPO-lijn.

0: Queen, Crazy Little Thing Called Love.
1: Welkom bij Hotel California. Wat een heerlijke plek, wat een heerlijke plek.
2: Even Google vertalen.
0: Goedemorgen, Karin.
3: Goedemorgen, met Karin.
0: Ja, Karin.
3: Hey.
0: Dat was zomaar grappig eigenlijk. Karin, wat is het meest liefdevolle dat jij ooit voor iemand hebt gedaan... of andersom iemand voor jou?

0: Iemand voor mij. Nou, dan vraag je me wat. Mijn man doet heel veel voor mij. Maar het meest liefdevolle. Ik heb eigenlijk geen idee. Hij doet alles wat ik vraag. Als ik zeg, ik wil hier iets moois gemaakt hebben, dan heb ik een idee en hij voert het uit.
1: Oh, ik hou daar wel van. Goed zo.
0: Ja,
1: Ze bestaan dus nog. Ja, ja, ja. Fantastisch. Ja. Maar is het dan niet zo dat... ja, hoe zeg ik dit? Dat het dan ook een beetje saai wordt als hij nooit tegengas geeft?
0: Oh, dan ken je mijn man niet. Die geeft wel tegengas, hoor.
1: Oh, oké. Maar je krijgt wel meestal je zin.
0: Nee, zo werkt het niet.
1: Nee? Oh, nou, dan vind ik het wel saai. Nee, maar een voorbeeld?
0: Waarvan? Van mijn zin krijgen of van niet?
1: Nou, dat je niet je zin krijgt.
0: Oh, nee, joh, mijn man die is heel... het is een echte werker, het is een echte klusser. Hij moet niet te raar gaan doen, want dan zegt hij, doe eens even normaal.
1: Oké. Ja, oké, nou, het klinkt in ieder geval als een goed gebalanceerde relatie.
0: Ja, dat hoop ik wel, want het is al even.
1: Ja, hoe lang zijn jullie al samen?
0: 42 jaar.
1: Wauw, oh, wat leuk. Gefeliciteerd.
0: Ja, dankjewel.
1: Nou, topper. Je speelt mee met Eva Google Vertalen. En hebt vandaag dus één taak. En dat is eigenlijk om minimaal 2 van de 3 fragmenten die Google met haar vertaalkunsten vanuit het Engels naar het Nederlands heeft verpest correct te raden. Nou, als dat je lukt, dan win je een thee van Tannas autogeurhanger. En beslis je ook welk van de 3 tracks we in zijn volledigheid moeten draaien. Als het je niet lukt, dan krijg je alleen de muzikale troostprijs. Ben je er klaar voor?
0: Dat hoop ik.
2: Even Google Vertalen.
3: Ik heb eindelijk iemand gevonden die me aan het lachen kan maken. Je bent zo gek. Ik denk dat ik een kind van je wil. Wat een man. Wat een man. Wat een man. Wat een geweldige man. Ja, dat is hij.
1: Zeg het maar.
0: Ik denk dat dit En Vogue is met What a Man.
1: Correct, Salt en Peppa en En Vogue, inderdaad. Komt de volgende.
3: Gouden krokodillen, OWO. Ze klappen hun tanden dicht rond je sigaret. Buitenlandse types met waterpijpen zeggen, WO, WO. Loop als een Egyptenaar.
0: Dit is Walk Like an Egyptian van de Bengals.

0: hebt, dan hoor je bij de mensen die dat bijna nooit lukt. Sowieso is die geurhanger al van jou. En mag je ook beslissen welk van de drie nummers we gaan draaien. Maar zou leuk zijn als die laatste ook lukt. Komt-ie.
1: Ik ben zo opgewonden en ik kan het gewoon niet verbergen. Ik verlies bijna de controle en ik denk dat ik dat wel fijn vind. Ik ben zo opgewonden en ik kan het gewoon niet verbergen. En ik weet, ik weet, ik weet, ik weet, ik weet dat ik je wil.
2: It is the Pointer Sisters. I'm so excited.
0: Wow!

0: voordat iemand de titel en de artiest weet. Want wij zijn altijd alleen op zoek naar de titel. Dus jij hoort echt bij de mensen die heel speciaal zijn tijdens dit programma.
1: Kijk, dat komt goed uit.
0: Helemaal goed, ja. En vandaag speelthema is groep. Want meidengroepen die hebben door de jaren heen heel wat grote hits op hun naam staan. Dus het is perfect op deze zaterdagochtend om daarmee wakker te worden. Ja, lieve Karin, zeg me maar. Welk van de drie nummers mag ik voor je draaien los van de geurhanger die je hebt gewonnen?
1: Oeh, ik wou eigenlijk zeggen de Bengals. Mm-hmm. Ik zit zelf in een bandje en die spelen wij.
0: Oh, wat leuk!
1: Maar ik ga toch voor de Pointer Sisters.
0: Ja, want
1: die vind ik eigenlijk betere zangeressen. En het is gewoon een leuk nummer, die hoor je niet zo vaak.
0: Ja, nou, jij bent excited. Ik ben excited. Wij zijn excited. Maar misschien een idee om deze dan ook een keer als band mee te nemen?
1: Ja, dit is out of my league, zeg maar.
0: Nou.
1: Nee, dit is.
0: Nou ja, dan gaan we er gewoon naar luisteren, goed?
1: Dat lijkt me goed. Hey, dankjewel.

0: this time.
1: Wie is dit ook alweer? Hij zingt over Forget Me. Je zou bijna denken dat je naar 538 luistert. Maar nee, het is NPO Radio 2. Zometeen hebben we nog meer leuke muziek voor je klaarstaan van Kings of Leon. Dus blijf lekker bij ons hangen. Nu eerst tijd voor Bill Withers. Ain't No Sunshine. Ain't no-

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
4: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
9: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
10: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
11: Ik ben flexibel.
10: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
11: Als we weer met NRV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
10: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
12: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
13: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.

0: Voor elke vloer, gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
1: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
2: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
3: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
4: Zin in koekjes. Dit is het NOS-journaal van 8 uur, verzorgd door Sydney Dijkers. Sydney, door je speakers. Goedemorgen.
5: Hey Thanos, goedemorgen. President Trump zegt dat hij een deal heeft gesloten met Denemarken in Groenland, zodat er meer Amerikaanse militairen naar Groenland komen. Die moeten volgens Trump dan het land gaan beschermen tegen bijvoorbeeld Rusland of China. Maandenlang dreigde Trump Groenland nog met geweld in te nemen, ook al is Denemarken een NAVO-bondgenoot. Zo'n aanval lijkt nu dus van de baan, zegt correspondent Jordan Naas.
6: Oh.
5: Zegt correspondent Jordan Naas, wilde ik zeggen. Daar komt-ie.
7: Nou, die keutel lijkt hij nu toch in te trekken als we zijn post lezen. Het zou gaan om een overeenkomst die mogelijk komende week getekend zou worden als de Verenigde Naties samenkomen voor hun vergadering in New York. Als we dan even verder lezen, dan zien we dat volgens Trump in elk geval Amerika tot in de eeuwigheid de mogelijkheid krijgt om te doen wat noodzakelijk is in Groenland.
5: De premiers van Denemarken en Groenland hebben ook bevestigd dat er een akkoord is met de VS, maar die moet nog wel worden goedgekeurd door de parlementen van Denemarken en Groenland. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren in Wijk aan Zee het water ingegaan en kwamen in de problemen door het onstuimige weer. Toen het donker werd, begon vervolgens een zoekactie. Later werden ze 10 kilometer verderop bij Castricum uit het water gehaald. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. En de politie Amsterdam heeft afgelopen weken meerdere keren drones ingezet bij verkeerscontroles. Het is de eerste politieregio die dat doet. Het ging om een geslaagde proef, schrijft het Parool. En dus worden de drones op meer plekken ingezet. Vooral bij een aantal specifieke controles, zegt de politie.
8: Het zijn eigenlijk de controles die we richten op voertuigen die keren op de autosnelweg. Achteruit rijden op de vluchtstrook of onder een rood kruis doorrijden. Dat zijn wel de overtredingen waar verkeersongevallen bij ontstaan met zwaar lichamelijk letsel en soms zelfs dodelijke afloop. Dus dat is waar we onze speerpunten nu op gelegd hebben.
5: Door de drones hoeven er geen politieauto's stil te staan op de snelweg. En ook kunnen de beelden weer gebruikt worden bij een rechtszaak. Het weer, veel bewolking vandaag, met ook af en toe wat motregen. Tussendoor is er ook wat zon. Het wordt ongeveer 20 graden.
4: Sydney Topper, dankjewel. Ster.
9: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
10: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
9: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
11: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
12: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
11: Oh, en nu niet?
12: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
11: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
13: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
14: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
15: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
14: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
15: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
16: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
17: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
18: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
19: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
20: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
21: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
22: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
23: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
24: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Rij veilig met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.

Wat een mooie keuze, deze twee nummers achter elkaar. Dat zegt Henriette via de NPO Luister-app. Ja, het is altijd goed om Fleetwood Mac en Kings of Leon te horen. Toch op NPO Radio 2.

via de NPO Luister-app. En Valentijn, die was je voor. Waarom liet je zo lang op je wachten? Emma Bunton die schreef het nummer vanuit het idee dat mannen vaak langer nodig hebben om door te hebben dat ze verliefd zijn. Maar uit een Amerikaans onderzoek onder 172 mannen en vrouwen blijkt dus iets anders. Mannen die worden kennelijk gemiddeld eerder verliefd en zeggen ook eerder ik hou van je dan vrouwen. En ik zeg kennelijk, want daar moest ik wel even van opkijken. Want ik dacht eigenlijk, hè? Vrouwen zijn toch vaak meer emotioneel bereikbaar dan mannen? Dan zou je juist verwachten dat zij eerder verliefd worden, toch? Maar volgens de onderzoekers zit het verschil waarschijnlijk niet in hoeveel iemand voelt, maar in hoe snel iemand besluit, ja, dat is de persoon met wie ik verder wil. Nou, vrouwen die nemen daar gemiddeld wat meer tijd voor, terwijl mannen hun gevoelens blijkbaar sneller herkennen en uitspreken. En natuurlijk gaat dit over gemiddelde en zegt het helemaal niks over iedereen. Dat weten we natuurlijk wel. Dus als je iemand heel lang liet wachten, lag het misschien gewoon aan die persoon en niet per se aan het geslacht. Maar goed, ik ga het onderzoek natuurlijk ook niet ondermijnen. Maar kennelijk zijn wij vrouwen, sorry, in de liefde toch wel echt wat ingewikkelder dan mannen. Het voelt bijna alsof ik betaald word door een man om dit te zeggen, maar nee.

0: De thee van Tannas.
1: Hij wil nooit meer tattoos. Het doet naar zijn eigen zeggen pijn. Je moet lang zitten en hij wil zijn tijd liever anders besteden. Hij heeft er zelfs een hoop weg laten lezen. Vond het als 18-jarige wel cool om tattoos te nemen. Maar wil nu niet bekend staan als die ene gozer met heel veel tatoeages. En mocht men zelf wel bekend staan als die ene persoon met al die tatoeages, ja, dan vindt hij dat ook allemaal oké. Hij wil het zelf gewoon niet meer. En ik ben het ermee eens. Ik vind dat het genormaliseerd mag worden dat je soms van mening kunt veranderen over beslissingen die je vroeger hebt gemaakt. En hij is Cameron Whitcomb, net te

0: Lekker genieten. Jill House Rock, Elvis Presley, altijd lekker. De Hollywood Wall of Fame is te zien via de kijkoptie in de NPO Luister app. En daar zie je, als het goed is, al een hoop prachtige namen staan. Op dus jouw naam na. Ja, daar kan verandering in komen als je het verschil kunt horen tussen nieuws en lyric. Nou, onze nieuwslezer die leest een zin op. En jij mag raden of het een zin is die zo voorkomt in diens bulletin van 8:30. Of dus een tekst is uit een lied dat zo direct voor je klaarstaat. Onze nieuwslezer van vandaag is Sydney Dijkers. Goedemorgen.
1: Hey Dennis, goedemorgen.
0: Zeg het maar.
1: Ja, er wordt hier niet de zeilen gehesen.
2: Is het nieuws of lyric?
0: Laat je horen via de NPO Luister app. En wie weet win jij zo meteen wel een shout-out. Terwijl je dat doet, krijg je van mij het weer. Het is een grijze dag met af en toe wat motregen. Soms is er ook wel wat zon. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. NOS-headlines dus van 8:30, verzorgd door Sydney Dijkers.
1: Ja, goedemorgen. President Trump heeft zijn handtekening gezet onder een wet die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 opgepakt. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Twee eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad zijn opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden Aziatische werknemers naar Nederland hebben gehaald door misbruik te maken van een regeling. Ook lieten ze personeel te lang werken en gaven hen ook te weinig loon. En sinds vanochtend is een groot nagebouwd 17e eeuws schip vertrokken vanuit Lelystad naar Amsterdam. Het gaat om de Batavia. Het is de grootste reconstructie van zo'n oud schip ter wereld. Verslaggever Onno Burgers die zag zojuist hoe die vertrok.
3: En dan horen we het geluid ook op de achtergrond, hè, van de scheepshoorn. En er zit hier een boot voor, want ja, de Batavia kan... Terwijl er allerlei geluid om mij heen gebeurt, kan niet. Hij vaart wel, hè, maar er worden nu niet de zeilen gehesen. Hij wordt gewoon gesleept met een sleepboot dus naar Amsterdam. En hij gaat nu op weg.
1: De Batavia gaat naar de NDSM-werf. Daar krijgt het een grote opknapbeurt, want dat is hoog nodig, zeggen ze daar. En daarna gaat het weer terug naar Lelystad. Grote kans is dat je hem vandaag tegenkomt op het Markermeer of het IJ.
0: Was de schipper een Turk?
1: Van die sleepboot, ja.
0: En de zin die je net oplas, is dat nieuws of lyric?
1: Ja, het was toch echt nieuws, want ja, de zeilen werden niet gehesen. Want hij wordt dus gesleept door iemand die graag toetert.
0: Ja, ja. Tutert.
1: Ja, tutert. Ja.
0: De mensen die het onder andere goed hadden zijn Matthijs, Ben, Louise, Paul, Ruud en een heleboel andere mensen. Bij deze een shout-out en dank voor het meespelen. En Sydney, jij bedankt voor het nieuws.
1: Ja, alsjeblieft.
0: Zo direct kun je een thee van Tannas theepakket winnen als je meespeelt met het geheel. En dat spel werkt als volgt. Ik heb een aantal vragen voor je klaarstaan. Aan jou de taak om correct antwoord te geven op die vragen. Als je dat doet, dan kun je het geheel met die antwoorden raden. Meespelen kan alleen als je antwoord geeft op de kwalificatievraag. En die luidt... Welk lichaamsdeel blijft over als je alle ledematen wegdenkt? Welk lichaamsdeel blijft over als je alle

0: Ik heb hem hier niet voor me. Meestal heb ik hem ook altijd digitaal voor me. Maar Ingrid heeft hem wel voor haar. Goedemorgen, Ingrid.
1: Goedemorgen, Tamer.
0: Je bent een krant aan het lezen. Wat ben je aan het lezen?
1: Nou, ik ben het stuk aan het lezen over de reactie van Angela de Jong over de Gen Z-generatie. Dat die lui en liever lui zijn dan moe.
0: Oké, en wat vind je daarvan?
1: Ja, daar was ik net aan het over gaan nadenken. Er waren een aantal mensen van die generatie die dan vertellen waarom zij part-time werken. En eigenlijk hebben ze allemaal wel een goede reden. En ik vind eigenlijk dat we daar gewoon niet over oordelen. Iedereen heeft zijn eigen reden.
0: Ja.
1: En de een is vrijwilligerswerk aan het doen, las ik. En de ander die dacht van ja, ik hoef niet zoveel geld te verdienen. Ik vind het prima zo. Die vond het anders zo kapitalistisch. Mm-hmm. Ik denk, nou ja, ze hebben allemaal hun eigen reden. Ja. En als we daarnaar luisteren, ik denk dat de wereld dan een stukje mooier is. Dan
0: dat denk ik ook, ja. Ik zag onlangs van de week, ik denk dat dat ook misschien de aanleiding kan zijn van het artikel, dat het kabinet wil dat jongeren nog meer gaan werken. Ik denk, dan denk ik, maar wie ben jij om te beslissen wat iemand doet? Als iemand genoeg binnenkrijgt en zijn belastingen gewoon netjes betaalt, wat is er dan aan de hand? Toch?
1: Ja. Ja, en de een vindt het wel fijn om 5 dagen te werken. En de ander die zegt, nou, laat me maar 3 dagen werken. Ja. Je kan niet in iemands portemonnee kijken en ook niet achter iemands voordeur.
0: En sommige mensen willen wel meer genieten van hun leven dan continu alleen maar werken. Dat kan het ook zijn, hè?
1: Ja, precies. Ja. Dat staat hier ook. Ik leef niet om te werken, ik werk om te leven.
0: Juist, nou. Amen to that. Ja, ik zit hier wel zeggen amen dit dat, maar ik werk zelf wel heel veel. Maar goed, supergoed. Nou, leuk dat we een beetje de krant ook hebben meegekregen via jou, lieve Ingrid. Je speelt mee met het geheel. Het werkt als volgt. Ik heb een aantal vragen voor jou klaarstaan en jou de taak om correct antwoord te geven op die vragen. Als het jou lukt, dan kun je met die antwoorden het geheel raden, want het zijn soort puzzelstukjes tot het geheel. Ja, tussendoor, als je dan toch een vraag fout hebt, ben ik genoodzaakt om de lijnen open te gooien en dan mag iemand anders verder spelen. Gaan we niet vanuit. Op een schaal van 1 tot 5, hoe goed denk je dat je het gaat doen vandaag?
1: 3, denk ik.
2: Het geheel. Het geheel.
0: Welk lichaamsdeel blijft over als je alle ledematen wegdenkt?
1: De romp.
0: Welk Engels woord kan zowel een pasgeboren kind als een koosnaam voor je geliefde betekenen?
1: Een baby.
0: Dit is een raadsel. Herenoverhemden zitten we aan de rechterkant en op damesoverhemden aan de linkerkant. Wat zijn we?
1: Knopen.
0: Wat hangt er in je kledingkast?
1: Kleding.
0: Wat is figuurlijk vol als je iets niet meer tolereert en er genoeg van hebt?
1: De maag.
0: Wauw. Je hebt er 5 goed. De antwoorden die jij hebt zijn romp, baby, knopen, kleding en maat. Wat zou het geheel kunnen zijn?
1: Rompetjes van de HEMA, die ze laten vergroten. Ik zag het en dat...
0: Dat is heel specifiek.
1: Knopjes vergroten, kom. En dat is het Maxima, of Maxima is daar geweest, met de opening van de HEMA.
0: Ja, inderdaad. Ja, dat ik moet wel heel eerlijk bekennen dat wij helemaal niet dat als aanleiding hebben gebruikt. Ik heb dat wel op mijn Instagram gepost, dus dat is dan wel weer heel scherp van jou. Maar het is inderdaad romper, maar de reclame laten we achterwege. Zij heeft het gezegd met mensen van de commissie van de commissarissariaten, bla bla bla.

0: Zij heeft het gezegd, niet ik. Oké. In de nazomer, oftewel nu, worden in Nederland relatief best wel veel baby's geboren. Dat is onze aanleiding, aldus het CBS. Als je nog een kraamcadeau nodig hebt, dan zit je vaak met rompergoed. Kies dan wel een ruime maat. Het liefst ook eentje met knopen, want baby's die groeien razendsnel. Mijn beste vriendin die is nu ook net bevallen. En ik heb alvast iets gekocht dat pas in de zomer gaat passen. En tegen die tijd komt deze kleding gelukkig goed van pas. Jij gaat er vandoor met een Thee van Tannas theepakket. Ben je er blij mee?
1: Nou, heel blij. Ik zit er al zo lang op te wachten. En ik denk, ik moet een keer mee. Dus
0: wat leuk.
1: Ik durf het nooit. Maar ik denk, oh, dat komt zo leuk. Ik ben dol op thee namelijk.
0: En je bent nog zo'n goede kandidaat ook. Je behoort tot de mensen die het in één keer goed hebben geraden. En dat is ook wel echt heel waardevol en leuk. En dank je wel voor je leuke woorden ook.
1: Nou, dank je wel hoor.

Hij kan het lekker in de zien, lekker rijden, appen zijn, loppa, loppa.

0: samen Max. Dit is NPO Radio 2.
1: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
2: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
3: Interessant. Wat verdien jij dan?
2: Zo open bedoelen ze vast niet.
4: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
1: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.

0: Doneer.
1: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
3: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: De Beter Pickabillies.
5: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
11: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
12: En zo is het 9 uur geworden in het prachtig mooie Nederland. Vrienden, vriendinnen, een hartelijk goedemorgen. Het is tijd voor het NOS Journaal. Cindy Duikers, goedemorgen.
13: Goedemorgen Jeroen. De VS, Denemarken en Groenland zeggen dat ze een deal hebben gesloten over de veiligheid van Groenland. President Trump heeft afgesproken dat er meer Amerikaanse militairen naar Groenland gaan om de veiligheid van het land te bewaken. Trump dreigde maandenlang nog om Groenland zelf in te nemen, desnoods met geweld. Naar eigen zeggen om te voorkomen dat het eiland in handen zou vallen van Rusland of China. Maar deskundigen denken dat hij ook toen uit was op zeldzame grondstoffen die bij Groenland in de grond zitten. Eerder op de avond heeft president Trump ook besloten dat 3 nieuwsmedia niet meer het Witte Huis in mogen. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem, zoals hij wel vaker claimt over kritische berichtgeving. De afgelopen maanden werd hij bijvoorbeeld aan de tand gevoeld over de slechte peilingen en de oorlog in Iran. Het is nog niet echt duidelijk hoe de president overigens dat verbod voor zich ziet, zegt correspondent Sjoerd den Daas.
14: Nou ja, er werden ook wel vragen gesteld dan, hoe ziet die band er dan uit? Er kwam eigenlijk geen goed antwoord op. Gaat het dan om de Oval Office? Gaat het om het hele terrein? De briefing room, zeg maar, van het Witte Huis? Nou ja, goed, dat is allemaal vrij onduidelijk. Maar echt uitsluiten van het terrein van het Witte Huis, ja, dat mag niet van de rechter tot nu toe, simpelweg omdat dat wel heel erg indruist tegen de grondwet hier.
13: Er zullen nog meer nieuwsmerken overigens geweerd worden, waarschuwde Trump, maar welke zei hij niet. Het dodental van een aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31. Een auto met een bom erin reed een moskee toen binnen in het noorden van het land. De moskee staat op het terrein van een politiecomplex. Er waren daarbinnen agenten aan het bidden. En een kleine 6 jaar na zijn dood is dichter en nachtburgemeester Jules Deelder nog meer vereeuwigd in Rotterdam. Een pleintje midden in het centrum heet sinds gisteren het J.A. Deelderplein. Burgemeester Schouten vindt het natuurlijk helemaal terecht dat hij nu zijn eigen plein heeft.
15: Nou, Jules is Rotterdam en Rotterdam is Jules. Dat is nog steeds zo. Er zijn zoveel teksten van hem bekend natuurlijk over Rotterdam.
16: Het is heel erg mooi dat dit plein er eigenlijk al heel lang lag. En alsof het gewacht heeft tot Jules doodging om het een naam te geven, weet je wel. Het gaat er gewoon vooral om dat dit een bruisende plek blijft in de stad.
13: Ja, en zijn dochter Arie vindt het ook prachtig dus. Jules Deelder woonde vlakbij het plein en het is dicht bij zijn stamcafé. Dat café ging 3 jaar geleden helaas failliet en dat heette Arie.
12: Het heelal. Hoe verder men keek, hoe groter het leek. Jules, wat
13: dat? Precies.
12: Simpel, maar boom, hè?
13: Inderdaad.
12: Prachtig.
13: Dat, je hoort het, je ziet het ook overal nog terug in de stad, hè? Ja. Als je loopt op de gevels die dat ze ook geschreven zijn.
12: Ja, mooi man.
13: Het weer een grijze dag met af en toe wat motregen. Soms ook wel wat zon hoor. Het wordt in de middag ongeveer 20 graden.
0: Ster.
17: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Granditalia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
19: Nu bij DA. Alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
20: De vriendelijke specialist. DA.
21: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
22: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions. Het voorraad leverbaar met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
23: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
24: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
25: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
24: Dus waar moet je zijn voor de magic?
26: Jojo.
27: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar €1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
28: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
29: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
28: Wissel eens grillworst voor gegilde groenten. Wissel mee op wisselenswat.nl.
30: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
31: Fans van Voodoo.
30: Aldi.
32: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
33: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
30: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
31: Fans van voordeel.
30: Aldi.

0: zo voldaan glimlachte. Hij koestert de klanken uit de eter in zijn luidspreker. En langzaam begint hij te trillen. En te glimmen. Langzaam begint hij te leven. Het is zaterdagochtend. De radio is tevreden.
1: Dames en heren, vanaf dit punt, in tijd en dimensie, zal het radioprogramma van Jeroen van Inkel gaan beginnen. Maakt u zich geen zorgen.
2: Rinkel de Kinkel.
3: Hey, goedemorgen. Grote smile op mijn gezicht. Ik mag weer beginnen met de show op de radio. Hartelijk welkom. We beginnen met Janet.

0: muziek is altijd herinnering. Onwillekeurig ga ik terug naar een vakantie van 3 weken op Samos aan de kust. Een huisje bij de zee. En Genesis, die wist dat ook weer zo voortreffelijk in elkaar te zingen en in elkaar te hangen met die prachtige mooie stem van Mr. Phil Collins himself. Oké, dames en heren, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in zaterdag 19 september, de officiële Rinkel de Kinkel Show. Papa Aldi zegt, godsamme, Home by the Sea, wauw, gaaf. Lekker om mee wakker te worden, thanks. En ook Ferry zegt, thanks for Home by the Sea. Ja, het begin van de officiële Rinkel de Kinkel uitzending. Ik zit altijd snor. Probeer altijd even een lekkere binnenkomen daar te energizen. Zaterdag 19 september. En doen we even het show via de NPO Luisterapp. Zit je met je hele gezin aan de ontbijttafel? Ben je aan het uitbrakken van gisteravond? Of ben je hulpverlener en vandaag gewoon keihard aan het werk? We horen graag van je wat je plannen zijn vandaag. En een drukke dag voor de band Nothing But Thieves. Ze geven vandaag optredens in, let op, 3 landen. Eerst 45 minuten in Utrecht. Dat gaat straks gebeuren, daarna Brussel. En later nog in Londen. En dat doen ze om hun nieuwe album Stray Dogs te presenteren. Gave actie dat ze dit doen. Daarbij spelen ze zichzelf in de kijker. En veel plezier als je er straks bij bent in Tivoli Vredenburg, straks om 11:30. Laat even weten als je daar naartoe gaat via de digitale doorgeefluik, de luisterapp. En dan kunnen we misschien heel eventjes contact met elkaar hebben om een sfeerbeeldje van jou te krijgen later in de uitzending. Word je gewoon onze verslaggever, hoor je dan even. En een hulphond, hè? Een hulphond is mooi. Het is een fenomeen, we kennen het natuurlijk allemaal. Een hulphond is getraind om mensen met een beperking te helpen bij dagelijkse taken. Maar deze week gebeurde er iets bijzonders. Een bezoeker van de Efteling die nam een hulppapagaai mee. De grijze roodstaartpapagaai is verhaal veel meer dan een huisdier. De vrouw heeft autisme en kan in drukke situaties overprikkeld raken. En de vogel die helpt haar op zulke momenten rustig te blijven. Dat is wel een mooi ding. Als je dus hulp hebt eraan, ja. Als de papegaai zorgt dat je rustig blijft, dat is mooi. Zelf zou ik wel een beetje bang zijn dat dan die papegaai de hele dag dit loopt te herhalen.
1: Papier,
0: dat hier. Wil je niet, nee. Papegaaien spreken natuurlijk alles na, hè? Ja. Hey vrienden, welkom. Dit is Rinkel de Kinkel.
2: De volgende keer als iemand mij de weg vraagt, dan ga ik denk ik eerlijk bekennen dat ik ook al jaren de weg kwijt ben.

Dat is jouw officiële niet door intro's heen praten radiostation. Met de radioshow. Die gewoon Bittersweet Symphony. Daar de Verve. Hey, nog 96 dagen tot kerst, dames en heren. En het weer, veel bewolkingen. Verspreid over het hele land, motregen. Samen met de zon komt het een beetje voor, bij ongeveer 20 graden. En dit is wat er allemaal binnenkomt op de NPO-luisterapp. Sandra die schetst. Oh, dat is haar naam, sorry. Sandra schetst, neem ik kwalijk. Op de planning, feestje, want 30 jaar getrouwd. Hey, Sandra, dat is een mooie prestatie, 30 jaar getrouwd. Ik weet, het gaat allemaal niet vanzelf. Je moet er hard voor werken. Maar goed dat jullie dit gehaald hebben. Yvonne zegt, we zijn onderweg naar de Paradroppings in Ginkelse Heide, of op de Ginkelse Heide, Market Garden. Wauw, dat is volgens mij de Market Garden. Dat is een van de militaire operatie was dat. Die gaan ze waarschijnlijk herbeleven of zo. Nou, veel succes ermee. Yvonne wens iedereen een mooie tijd. Ko, die fietst door de motregen, zegt hij, om de museumbunker in Leusden te openen. Zo, een museumbunker. Bunkers zijn spannende dingen. Je ziet het nog wel eens ergens in het landschap, en zijn ze vaak verwaarloosd, maar deze is blijkbaar opgeknapt. Riette zegt, het is de World Cleaning Up Day. Ik ga zo afval prikken in de wijk, samen met een buurvrouw. Geel hesje aan, prikstok en gaan. Ik zeg, Riette, dat gele hesje staat je als een bijzonder iets, als een modestatement. Petra, die is onderweg naar IJmuiden om de nieuwe boot van de KNRM Wijk aan Zee te bekijken. Ja, dat is heel erg bijzonder. De namen van de donateurs staan erop. En ik zeg, Petra, goed dat jullie het ondersteunen, want die mensen moeten het hebben van giften. Krijgen niks van de overheid, de KNRM. Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij, Tom. Tom is net terug van wandeling met onze Groenendaler, zegt hij. Nu krant lezen met een bak koffie. En de rest van de dag, dat komt wel, na de krant en de koffie. Goede instelling. Hé, hey, Suzanne, die stuurt ons nog. Ik ben op weg naar de Dam tot Damloop. Ah, lichaamsbeweging op zaterdag. Goed idee. Ik ga het vanmiddag ook weer doen, Suzanne. Regen of zon, ik ga. Ben gesponsord, zo zegt ze, door veel mensen voor Pink Ribbon. En ben er klaar voor. Met jou in mijn oren moet het goed komen. Ik zal echt staan zachtjes praten voor je, Suzanne. Voor de juiste motivatie en de juiste manier van hardlopen. Nou, ik zeg heel veel succes.

Die man zong. Hoe klonk dat ook alweer? Oh, zo klonk dat. Ja. Prachtige ode daar van ABC aan het adres van de legendarische zanger Smokey Robinson. Goedemorgen. Ik wil even iets laten horen van Beck. Gast komt uit L.A. Ik ben beïnvloed op het nieuwe album door de jaren 70. Moet je eens horen hoe hij aan elkaar zingt. This

0: het nieuwe album Ride Lonesome. Echt wel een lekker album. Kan hem je van harte aanbevelen. 9.32. Mijn vraag aan jou is... Are you ready? Voor de rest van de show, we hebben straks nog vliegende auto's die komen overvliegen. En we hebben ook nog de rinkels kopen. Maar eerst horen we van Sydney Dijkers wat er allemaal in de wereld gebeurt.
1: Ja, goedemorgen Jeroen. President Trump heeft zijn handtekening gezet onder een wet die het mogelijk maakt om sancties tegen Rusland op te leggen. Zo kan Trump importheffingen invoeren tegen landen die veel Russische olie inkopen. De wet is de grootste vorm van Amerikaanse steun sinds Trump weer president is. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. Die 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. En toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop weer uit zee gehaald. Op de snelweg A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat hij kort daarvoor een auto in brand had gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. En daar werd hij om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was wel aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. En dit weekend kun je je ogen uitkijken in de kasteeltuinen in Arsen. Bezoekers lopen daar rond in allerlei prachtige kostuums. Want daar is namelijk het Fantasy Festival Elvia. Ook Jaapkop is daarbij. Hij loopt er rond als Captain Jack Sparrow uit Pirates of the Caribbean. Hij legt uit wat cosplay nou eigenlijk precies is.
2: Het heet cosplay, kostuums spelen. Carnaval is dat eigenlijk ook wel. Maar het is niet om 5 dagen eventjes helemaal lam te zuipen en te feesten. Dit gaat wel verder. Dit gaat echt verder in dat het jouw passie is. Dat je gewoon een fan bent van een character. En daar gewoon in de kleinste details een kostuum van wilt maken.
1: Hij lijkt echt als 2 druppels water op Johnny Depp. En niet alleen door zijn kostuum. Hij lijkt er echt zelf ook een beetje op. Dus allemaal te zien bij L1. Alleen zijn stem verraadt hem dus wel een beetje.
0: Als jij zou gaan als een bepaald type, Sinti, als wie zou jij gaan dan?
1: Doe maar een van de karakters uit de SpongeBob-reeks. Vind ik prima.
0: Octopus, of hoe heet die?
1: Ja, inderdaad. Kan okay. Ik zag zagrijnig lopen doen, inderdaad.
0: Ja, de hele tijd zagrijnig doen. Dat is de grappige.
1: Het weer, veel bewolking met wat botregen. Het wordt vanmiddag uiteindelijk ongeveer 20 graden.
0: Ik denk dat ik als Indiana Jones ga.
1: Indiana Jones.
0: Ja, ja, toch wel iets stoers met een pistool.
1: Ja, beter.
0: Hoort erbij.
3: De jaren 80. Hij was erbij.
4: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
5: De jaren 90. Hij was erbij.
6: Guys over Baghdad have been aluminum.
7: 2026.
8: The United States military began major combat operations in Iran.
3: 2026.
9: Hij is erbij.
3: Nog altijd.
9: Altijd.
10: Our clock is still going strong. Jeroen van Inkel.
0: De wereld instappen met een grote glimlach op je gezicht. Lekker wakker worden met heerlijke muziek.
8: Operations in Iran.
3: 2026.
9: Hij is erbij.
3: Nog altijd.
9: Altijd.
10: Our clock is still going strong. Jeroen van Inkel.
0: De wereld instappen met een grote glimlach op je gezicht. Lekker wakker worden met heerlijke muziek. Vanessa Carlton nu voor je.

een sfeertje. Wat een sfeer, inderdaad. Dit is Nederland, die langzaam aan het begin is van de zaterdagochtend. En het leuke is, die radio kan je gewoon overal bij aanhouden. Bij alles wat je aan het doen bent. Hardlopen, wandelen in het bos. Het ontbijten eventueel thuis. De muziek die blijft er maar uitkomen. En ik dacht, het is wel weer eens tijd geworden voor die legendarische band uit het verleden. Steel.

Geert zit nog op de een of andere manier. Zonnestralen zitten daarin. Die track van Jonas Blue, featuring My Leaf. Op zaterdag 19 september. Doe mee met de show via de NPO Luisterapp. Misschien loop je net de sportschool uit. Of zit je bij je heel gezin aan de ontbijttafel. Of misschien ben je gewoon aan het werk. We horen heel graag wat je plannen zijn vandaag. Michel, die laat ons weten. Ik heb net een nieuwe track van Beck toegevoegd aan mijn playlist. Dat doe je goed, Michel. Er is een heel album beschikbaar, wat ik al zei. Ride Lonesome heet het album. Ik heb gewoon een albumtrack gekozen. Ik weet helemaal niet of dit de track is waar ze mee gaan lopen, Michel. Maar ik vond het gewoon een heel mooi nummer. En Sander zegt vandaag de Big Draw in Arnhem. Grootste tekenfestival van de wereld. Doen we toch wel leuke dingen allemaal in ons land. Wordt door tekenaars op de winkelramen getekend. En Sander staat daar als cultuurmakelaar in de wijk, zegt ze. Elderveld met tekenactiviteiten. Veel succes daar, Sander. En ik vroeg me ook af, misschien kun je iets van je laten horen als je vandaag meedoet aan Paaltjescheckdag. Paaltjescheckdag. Als ik nou Eddie Keur was geweest, had ik daar natuurlijk een schuine opmerking over gemaakt. Maar dat doen we niet. Goedemorgen Eddie, ik weet dat je luistert. De Fietserbond organiseert deze landelijke dag. Fietsers worden opgeroepen om op een speciale webpagina door te geven waar paaltjes staan die slecht zichtbaar zijn of niet voldoen aan de richtlijnen. Dus kun je aan meedoen. Een soort burgerlijke feedback. Hartstikke fijn. Vanaf de fiets. Wees wel voorzichtig als je met de telefoon in je hand een verslag daar doet. En dan Lenny Kravitz. Dat is toch ook wel heel gaaf. Je weet, Lenny Kravitz is natuurlijk strak afgetrainde man waar menige man van boven de 60, want dat is Lenny, met jaloerse ogen naar kijkt. Hij krijgt als tweede man ter wereld zijn eigen Ken-pop. Dus in de serie Barbie komt dus een Ken-pop uit, helemaal zoals Lenny Kravitz is. En vooral natuurlijk zijn body. De eerste was basketbalspeler LeBron James. En Lenny wordt hiermee toegevoegd aan de Ken-bassadors-collectie. Lenny is trots op de pop en verrast door de details, zoals de tattoo van zijn moeder op de onderarm. En voor ons mannen is dat ook wel geruststellende gedachte. Want als je dan die pop koopt, dan heb je natuurlijk dat sixpack en al die spieren. Maar als je dan zijn broek naar beneden trekt, heeft hij één ding niet, wat wij wel allemaal hebben. Dat vind ik dan een geruststellende gedachte. Ja. Oké, vrienden. Muziek passend bij het moment en het weertype. Wat dacht je van...

0: Goedemorgen, Jacinta. Stuur het ons. Ik ga zo meteen kijken naar de voetbalwedstrijd van een van mijn kleinzonen. Eén van je kleinzonen ook. Je hebt er meerdere, Jacinta. Nou, veel plezier. Altijd leuk om te kijken naar die kleine gasten als ze aan het voetballen zijn. Emiel die stuurt nog vandaag de 80ste verjaardag van mijn vader Emiel. Van harte gefeliciteerd. Een speciale dag voor jullie.
1: En Jeroen,
0: ja?
1: Waar ga je ons vandaag mee vermaken?
0: Ik ben vannacht speciaal voor jou opgebleven om in de sterren te kijken, naar de rinkels kopen en ik neem ze zo met jou door.

0: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
0: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
3: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja? Echt serieus?
8: 7, 7, 7, 7.
7: Oh, wat een geld!
9: 18.000, godverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
12: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
13: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n Fries. Ontdek het op friesland.nl.
14: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
13: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
15: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
16: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
17: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
18: Wil je met me trouwen?
17: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
16: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
19: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
20: Tien uur geworden. Skank en Nancy onderweg op deze mega radiozender. Tijd voor het NOS-journaal. Cindy Dijkers, goedemorgen.
21: Goedemorgen Jeroen. De prijs voor een liter diesel is vandaag opnieuw gestegen naar een nieuw record. Bij de grotere pompstations langs de snelweg betaal je nu €2,82 per liter. Het vorige record kwam uit april. Een liter benzine kost nu ook meer, dat is nu €2,71. De prijzen blijven stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. Over 25 jaar zal het Twentekanaal elke 2 jaar dicht moeten voor de scheepvaart door de lage waterstand. En daar houdt Rijkswaterstaat al langere tijd rekening mee, blijkt uit onderzoek van de NOS. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen eigenlijk moeten oplossen, maar die renovatie is niet helemaal gelukt, zegt verslaggever Thomas Pekschoor.
8: Daar zitten pompen bij die eigenlijk te hoog in het gemaal zijn geplaatst voor de waterstanden die we afgelopen zomer hebben gezien. Dus op het moment dat die nu water gaan pompen, ja, dan komen ze niet bij het water en pompen ze alleen maar lucht. En dus zijn er noodpompen neergezet, maar die noodpompen, ja, die kunnen niet zoveel water het Twentekanaal inkrijgen als eigenlijk de bedoeling is. Ja, en daar zit eigenlijk de samenvatting van het probleem.
21: Deze zomer sloot het Twentekanaal voor het eerst helemaal en het kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Ook de AI-software van Google, Gemini, heeft ingebroken in de systemen van andere bedrijven. Het gebeurde maanden geleden al, maar maakt Google nu pas bekend na een verzoek van de Wall Street Journal die erover schrijft. Het AI-systeem raadde onder meer een wachtwoord van een beveiligd systeem van een bedrijf. Eerder waren er vergelijkbare incidenten met de AI-systemen van OpenAI, de maker van ChatGPT. Door deze incidenten is een debat ontstaan nu over de gevaren van AI en eventuele maatregelen. En het beroemde schip de Batavia is begonnen aan zijn laatste reis. Het is een reconstructie van het gelijknamige VOC-schip en de grootste reconstructie ter wereld van zo'n oud schip. Vanochtend vroeg vertrok hij van Lelystad naar Amsterdam voor onderhoud. Deze scheepsbouwer die vaart mee. 40 jaar geleden was hij ook al bij de bouw.
9: Ik was net 15, dus zoveel boot had ik niet gebouwd. Nee, het was super. Je doet gewoon mee, een groot avontuur.
18: Konden we het ook gewoon laten vergaan? Een schip wat te maken heeft met veel kolonisatie, met slavernij?
22: Ja, dat zijn allemaal keuzes. En als ik gewoon puur kijk vanuit mijn bouwhart en scheepshart en houthart, dan zeg ik, nou, dan moet je nooit laten vergaan. Dat staat even los van allerlei politieke dingen die er spelen en andere inzichten. Als houten constructie is het gewoon waanzinnig mooi.
21: En de bedoeling is ook dat het schip begin oktober op een ponton weer terug wordt gebracht naar Flevoland.
20: Daar moet natuurlijk wel muziek bij dit soort dingen. Hè? Ja. Vind je niet?
21: Ja. Nou,
20: ben je er wel eens op geweest op het schip?
21: Nee, ik heb hem nog nooit gezien.
20: Ja, ik wel. Lelystad, inderdaad.
21: Maar gigantisch ding is het natuurlijk.
20: Ja, ja. Het is enorm werk. Ja. Gewoon één op één alles nagebouwd met de hand. Echt fantastisch.
21: Ja, je baantje weer even terug naar die tijd.
20: Naar die tijd, ja.
21: Het weer, een grijze dag met af en toe wat motregen. Soms ook wel wat zon. Het wordt in de middag daarbij ongeveer 20 graden.
20: ANWB, daar zit Erwin de Hart. Wat kun je ons melden, Erwin?
23: Goedemorgen, ik meld de files, heb ik gekozen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. De Airborne-herdenking op de Ginkelshei is vandaag weer. En daarom tussen Amersfoort Noord en Barneveld 4 kilometer file. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en Duitsland 3 kilometer file. Een kwartier vertraging. En bij vliegveld Gilserij is de demontage van de vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. De N282 Breda Tilburg. Die is in beide richtingen dicht. Daarom tot het middaguur tussen Geelse en Rijen.
20: Goed gedaan, Erwin.
23: Ja, dankjewel.
20: Applausje krijg je van ons. Zo, is wel weer genoeg, hè?
23: Ja, vind ik ook.
20: Oké.
23: Okay.
24: Ster. Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
25: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
26: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
27: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
28: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
27: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
29: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
30: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
29: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
30: De olifanten van Botswana. NRV.
29: Of luipaarden in Sri Lanka.
30: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee.
0: Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter Leven.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
12: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
31: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
32: Rinkel de Kinkel.
33: Ja.
20: Goedemorgen. Vliegende auto's en rinkels kopen. Allemaal in deze radioshow. Goedemorgen. Trap af de show dit uur met Skunk.

0: De eerste liefde is een beetje dwaasheid en veel nieuwsgierigheid. George Bernard Shaw zei het, Iers-Engelse schrijver, die veel nadacht over het leven. 19 september, doe mee met de show via de NPO. Luister, hebben digitale doorgeefluik. Daar is binnengekomen een bericht van Bonne. Op dit moment koffie en thee serveren in de kantine De Biening in Arnhem, Friesland. Hey Bonne, succes daarmee en dank voor het luisteren. Tino zegt, fitness gedaan met radio aan, nu ontbijten. En Mariska stuurt, wij zijn op weg naar Gent. Mijn nichtje krijgt morgen haar boel na haar studie diergeneeskunde. En wij zijn mega trots op haar. Ja, het is goed om hier bij Radio 2 te zijn.
1: Ik ben veel dichter bij mezelf gekomen, veel dichter bij mijn gevoel.
0: Bijvoorbeeld?
1: Ja, het heeft mij als mens echt enorm veel gebracht. Nou ja,
0: dat vind ik fijn om te horen en leuk dat je het ook even met ons deelt. Ooit maakten we dankzij Giel Beelen en zijn tv-programma De Beste Singer-Songwriters kennis met Nielson, Maaike Ouboter, Lucas Hamming en Douwe Bob. En goed nieuws voor muziekliefhebbers, want Douwe Bob en Giel zijn van plan om de talentenjacht nieuw leven in te blazen. En of dat ook op televisie zal zijn, dat is nog niet bekend. Maar Giel kennende en zijn netwerk zal daar ongetwijfeld over geluld gaan worden. En dan moeten we maar afwachten of er een zender is om bereid daar geld in te stoppen. Misschien de publieke, je weet het niet. Nou wel, er wordt natuurlijk mega bezuinigd. Wordt een lastige wedstrijd. In 2028, vrienden, krijgen we dan te maken met vliegende auto's in de lucht. En dan ook nog gemaakt door een Nederlands bedrijf. Dat is een interessante vraag, hè? Straks hoor je hoe groot die kans is. Dat doen we in de rubriek Wereld op Wielen met Mark van Domburg, Scipio. En dan wel leuk nieuws over zangeres Maan. Die gaat binnenkort liedjes zingen van de in 2023 overleden Huub Oosterhuis. Theoloog, dichter. Hij schreef onder meer Ken je mij en De Steppen zal bloeien. En als je die achternaam hoort, denk je Oosterhuis. Ja, dat is de vader van Tjeerd en Treintje, inderdaad. En die concertreeks van Maan die begint op 19 oktober in Apeldoorn. En die zal daarna gaan langs verschillende Nederlandse steden. En dat is leuk, want het is al een beetje een tijdje stil rondom Maan. We hebben haar nog in Doorn tijdens de KWF-week mee mogen maken. Maar het was een beetje stil. Het is leuk dat zij weer binnenkort liedjes gaat zingen. Hier is ze, samen met Snelle.

0: Martin Garrix samen met Ed Sheeran. Ed heeft een beetje een lastige tijd momenteel, want ze proberen hem te cancelen vanwege het feit dat hij dat er besloten is, volgens mij niet eens door Ed Sheeran, ik heb begrepen dat de concertorganisatie dat heeft gedaan, om Macklemore uit het voorprogramma te halen, omdat hij allerlei pro-Palestina opmerkingen had gemaakt en dergelijke. Is hij uit het voorprogramma geschrapt? Nou, dat is een heel soort sneeuwbal geworden waar Ed best wel veel last van heeft. En Ed doet geen vlieg kwaad, hè? Dat is een super aardige gast, maar het is heel relaxed. Ed is natuurlijk iemand die gewoon helemaal alleen een enorme venue kan entertainen, omdat hij alle instrumenten zelf opbouwt met zo'n multitrack systeem. En dus hij heeft nu zoiets van, weet je, ik ga gewoon die optredens doen en als de band of anderen niet mee willen doen, prima, dan doe ik het gewoon in Murphy. Dat is Ed Sheeran. En wij draaien hem, dat is duidelijk. Eventueel even checken. Mark, ben je zover eventueel?
1: Zeker weten. Okay. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik zet er even galm op jouw stem. Kun je even wat zeggen?
1: Ja zeker. Okay.
0: Gaan we dan beginnen. Dames en heren, het is tijd voor
1: Wereld.
0: Op
1: wielen.
0: Wielen. Is het bijzonder dat...
1: Ik mis die Yvette.
0: Sorry, wat zei
1: je? Ik mis die Yvette, die had... Iets
0: hoog gezet, je kan die vet dicht. Ja, oh, sorry.
2: Moet hij even opnieuw?
0: Ja, oh, shit. Moet hij laten? Ja, dan moeten we nog even... Ofwel, komt hij dan? Wereld.
1: Op.
0: Wielen.
2: Wielen.
0: Wielen.
1: Het
0: is mooi, hè? Dat is, ik vind het leuk om dit gewoon elke keer live te doen. Ik hoef helemaal niet in te laten spreken door Stefan Stas of zo. Goedemorgen, Mark van Dommerskipio. Ja, dat geeft een beetje Star Trek-vibes. Auto's die boven de weg vliegen. Maar over een paar jaar kan het misschien wel werkelijkheid zijn. En vandaar dat we jou aan de telefoon hebben. Mark, ik bedoel, als er straks echt vliegende auto's voor staan, moeten we dan onze rubriek omdopen. Wereld met vleugels. Of hoe zit dat?
1: Ja. Ja, ze landen natuurlijk nog steeds op wielen.
0: Ja, oh, dat wel. Dus ja, het kan wel.
1: Eigenlijk. Ja. dus we kunnen de naam nog wel even aanhouden. Het is wel een evergreen. Ja.
0: Hey, we hebben het hier al eens een keer over gehad in 2021. Is er sinds die tijd eigenlijk veel veranderd?
1: Ja, niet extreem veel. De Paul V is nog steeds een soort gyrocopter. Hè?
0: Wat is dat? Gyrocopter? Dus
1: dat betekent dat hij een startbaan nodig heeft om op te stijgen.
0: Oh,
1: een helikopter kan gewoon meteen omhoog.
0: Oh ja.
1: En een gyrocopter, net als James Bond hadden we het erover. Little Nelly.
0: Oh ja, dus dat ding.
1: Ja. Dus een gyrocopter, dus hij heeft nog steeds een startbaan nodig. Hij is nog steeds te koop. Dat is ook niet onbelangrijk. Nou ja, de productieplekken zijn nu wel vol. Er zijn veel bestellingen geweest door overheidsdiensten en enkele gefortuneerde particulieren.
0: Oh ja.
1: Maar ja, dingen zijn ook niet goedkoop.
0: Nee.
1: Vanaf 3 ton.
0: 3 ton. Nou, het is een Nederlands bedrijf doet dat, hè, toch?
1: Nederlands bedrijf. Ja. Ja, helemaal Nederlands. Dus dat is wel iets om trots op te zijn.
0: Zeker.
1: Wat minder handig is, is dat je hebt een brevet nodig.
0: Ah,
1: speciaal voor een helikopter. Je hebt een airstrip nodig. Een kleine startbaan. En er zijn er ongeveer 20 van. Dus ja... Dat is allemaal onveranderd.
0: Hey, 5 jaar geleden was je best sceptisch over de vliegende auto.
1: Ja.
0: Jij verwacht niet dat we er over 10 jaar allemaal gewoon met z'n allen mee door het land vliegen?
1: Ja, ik had op deze vraag geanticipeerd en ik heb er even over nagedacht.
0: Ja, goed voor jou.
1: Maar als ik op de A10 rijd en zie hoe sommige mensen nog rijden, denk ik dat het geen goed idee is dat die mensen de lucht ingaan.
0: Ja,
1: je bent natuurlijk zelf altijd de beste chauffeur. Hè?
0: Uiteraard.
1: Dat is al wezen.
0: Dat is altijd
1: jij bent ook de beste chauffeur.
0: Ik ben ook, zeker.
1: Uiteraard. Maar ja, als je dat voor je ziet. Kijk, het luchtruim is ook gewoon hartstikke vol in Nederland.
0: Ja.
1: Klein landje, veel vliegverkeer, ook drones.
0: Ja.
1: Lijkt me niet een heel handig idee. En ik zei toen al, dat ding is voor hele rijke mensen. En die zitten doorgaans best wel vroeg al aan de Chardonnay. Dus is dat handig?
0: Generaliserend even gewoon, boom. Maar ik zat te denken, als je bepaalde hoogte afspreekt, hè, zeg dat je zegt, je spreekt af op 100 meter hoogte, dat wordt de hoogte voor de vliegende auto's. Als je dat afspreekt, dan kunnen ze daar gewoon lekker vliegen zonder dat anderen in hun spoor komen of in hun koers.
1: Ja, alleen als je dan zeg maar rondom bijvoorbeeld Amsterdam vliegt, vlieg je dan nog steeds tegen de Rembrandt-toren aan.
0: Ja, oké. Okay, dus Ja, ik snap wat je bedoelt.
1: Daar okay.
0: Goed, de muziek is afgelopen. Dat houdt in dat we afscheid moeten gaan nemen. Dus nog een laatste vraag. Wanneer denk je dat ik gewoon in mijn vliegende auto stap om naar werk te gaan? Dat denk je?
1: Nou ja, dat ligt eraan welke loonsverhoging jij mag doen.
0: Nou, voorlopig niet dus.
1: Maar ik denk, als het aan jou ligt, Jeroen, zo gauw als je het kunt proberen, zou ik het gewoon doen.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk gewoon een super gaaf ding.
0: Ja, dat is natuurlijk super. Ja. Dat lijkt me heel gaaf om daarin mijn mobiliteit extra te onderstrepen.
1: Ja, moet je er wel een Audi-logo op plakken.
0: Mark van Domburg-Scupio, dankjewel voor Wereld.
2: Op
0: wielen.

Polity. Polity heette die. Had een hele eigen sound toen deze platen veel op de radio te horen waren. The Word Girl. Even kijken wat het universum voor jou in petto heeft. Dit zijn de Rinkelscopen. We beginnen met de Waterman, een 9. Deze week word je erop aangesproken door iemand die je nog niet kent. Het gesprek is kort, maar zorg de rest van de dag voor een glimlach. Beste Waterman, vissen, een 5. Je hebt deze week behoefte aan rust, maar iedereen lijkt iets van je te willen. Zet gewoon je telefoon een uurtje uit en doe alsof je op een onbewoond eiland zit. Ram, een 7. Deze week geef je onverwacht geld uit aan iets waarvan je eigenlijk niet wist dat je het nodig had. Maar achteraf ben je er wel ontzettend blij mee. Stier, een 8. Stieren zien een etentje met iemand die je al een tijdje niet hebt gesproken. Pas wel op met alcohol, want voor je het weet verklap je een groot geheim. Ja, dat is altijd de link met alcohol, beste stier. Houd in de gaten, tweelingen, 6. Beste tweelingen, je hebt deze week opvallend veel haast. Terwijl daar eigenlijk helemaal geen reden voor is, ga eens rustig zitten en sta even 10 minuten gewoon voor je uit. Komen we bij de kreeft, een 5. Beste kreeft, de telefoon gaat deze week vaker over dat je lief is. En het vervelende is, iedere keer is het iemand die iets van je nodig heeft. Pas op, geef geen geld weg. Leeuw, een 8. Deze week word je verrast door een mooi compliment. Onthoud het goed, want de komende dagen krijg je veel tegenwind op werkgebied. En maagd, een 7. Vol enthousiasme begin je aan een klusje in huis, maar halverwege vraag je af waarom je hieraan bent begonnen. Advies van de sterren, maak het wel af. Weegschaal, een 8. Je krijgt deze week een berichtje van iemand die je al een tijd niet gesproken hebt. Je twijfelt of je moet reageren, maar doet dat uiteindelijk toch. Schorpioen, 4. Je raakt deze week iets kwijt van wat gewoon de hele tijd recht voor je neus ligt. Advies van de sterren, kijk eerst even goed rond voordat je alles overhoop haalt. Boogschutter, een 7. Je krijgt onverwacht zin om iets nieuws te proberen. Of het nou een nieuwe sport, hobby of kapsel is, de sterren zeggen dat je ervoor moet gaan. Dan tot slot de steenbok in de rinkelscopen, een 6. Deze week staat er een ongemakkelijk gesprek op je te wachten. Stel het niet uit, dan wordt het alleen maar ongemakkelijker. Je kunt dit, beste steenbok. En mocht je de rinkelscopen nog eens willen nalezen, dan kan dat tegenwoordig op teletext pagina 258258. En ik zal het zo ook even publiceren op mijn Instagram-account. Ik heet daar gewoon Jeroen van Rinkel. Goed, dat was het dan weer. En je weet het, je week is niet compleet als je rinkelscopen niet weet.

0: de hele wereld waren zij een sensatie. Met al hun gitaarmuziek. Dat was Status Quo daar. En here we are, here we are, here we are again. Rocking all over the world. Het is 10:43, is de officiële tijd. Op dit moment even kijken naar de berichten die binnenkomen via de app. Mila zegt, onderweg naar mijn bijbaantje met grote wallen en weinig slaap. Oei. Gisteren wezen stappen en niemand kon mijn dienst overnemen. Stuur koffie. We zullen het proberen, Mila, om jouw virtuele koffiebonen te zenden. Anke zegt, we zijn op weg naar de Helledoorn Rally. Hé, hey, bestaat het nog? Wauw, gaaf. Ik heb eens een keer een rally meegedaan. Tulpenrally was dat. Dan was ik navigator. Of zou ik wel zeggen, in die kringen de vaginator. Dan zit je op schoot met een bloknoot. Daar notities hoe de weg loopt. En dan moet je dan heel hard roepen tegen de coureur. En die weet dan wat voor bocht hij kan verwachten. Dat is een ander verhaal. Helledoorn Rally. Wel spannend. Goed dat het nog steeds gebeurt. Een grote kans dat vandaag of morgen een kind aanbelt, lieve mensen. Leden van duizenden verenigingen in ons hele land. Die gaan vanaf dit weekend van deur tot deur. Ik heb het hier over de grote clubactie. Dat is een actie waarmee geld kan worden verdiend voor de club of vereniging. En dat is leuk. Dat is een mooi doel. Dus dan weet je dat als de deurbel gaat. Geen water naar beneden gooien. Gewoon vriendelijk zijn voor deze lieve mens. En 6 jaar na zijn overlijden. Volkomen terecht. Het heeft eigenlijk te lang geduurd. Heeft de Rotterdamse dichter Jules Deelder een plein gekregen in zijn geliefde stad. Sinds gisteren draagt een plein midden in het centrum de naam J.A. Deelderplein. En laten we hem nog 1 keer even terughalen.
1: De regen. De regen raakt tot op het grind. Je ligt in bed, je bent een kind, je weet niet beter en dat hoeft ook niet. Je laat de scheters op je hoofd onder de dekens. De regen ritselt in het riet, verblijf plaats van de karikiet. De roerdomp wacht, geduldig als een paal, stut uit de nacht. Het regent niet, het giet.
2: NPO Radio 2, Topsong.
3: Deze week is Parachute van Bente. NPO Radio 2.

Eén advies. Zorg dat hij goed opgevouwen is. De baas is belangrijk. Neem je even mee terug naar een fase lang geleden. Ik weet niet meer precies uit mijn hoofd welke periode, maar op de dansvloeren hoorde je Felix in deze track.

hypnotiserende werking van Felix, a.k.a. Francis Wright. Dat was 1992. Ik dacht, ik zoek het nog even op, hè, want ik wist daar net niet uit mijn hoofd. Maar Don't You Want Me, een dansknijter door de jaren heen. Heel veel gasten, onder andere Guetta, hebben dat nog gesampled in andere nummers. Vrienden, dit is even de gevoelige snaar, moet je horen.

je emotioneel van worden van deze track. Dus je hoort en je staart een beetje uit het raam naar ons land. Op dit moment 18 graden bewolkt. En die Stereophonics. Straks in de show van Orkest tot Verwest. Je maakt kans op de officiële Rinkel de Kinkel Eyecatcher.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Nu bij DA. Alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
6: De vriendelijke specialist. DA.
7: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
8: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
9: Start je dag zonder barst.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
13: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
14: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
15: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
16: Van het bos tot in de tuin.
15: Zagen.
16: Snoeien.
15: Blazen.
16: Maaien.
15: Meer maaien.
16: En nog meer maaien.
15: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
16: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
15: Stiel. Sterk werk.
14: Wissel eens chicken voor chickpeas. Wissel mee op wisselenswat.nl.
17: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
18: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
17: Sorry Bo, het is beauty.
18: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
11: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
19: Phew, we kunnen weer.
11: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
18: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
4: Eén minuut over 11 in het prachtig mooie Nederland. 18 graden. Tijd voor het NOS Journaal. Cindy Dijkers. Goedemorgen.
5: Goedemorgen Jeroen. Twee eigenaren van een Indiase restaurantketen in Nederland zijn opgepakt in een groot onderzoek van de arbeidsinspectie en de Europese politiedienst Europol. Ook in andere Europese landen viel de politie restaurants binnen. De man en vrouw zijn opgepakt voor uitbuiting en mensensmokkel. Ze hadden namelijk werknemers uit India gehaald, zegt de arbeidsinspectie.
20: Werknemers die moesten heel veel uren werken. Meer dan eigenlijk was toegestaan. Wel 50 tot 80 uren per week. En ze kregen de helft van het salaris toebedeeld. En dan ging het om een kwetsbare groep. Hè? Die is ook afhankelijk van hun werkgever op het gebied van huisvesting en van verblijf. En daarom is dus ook het vermoeden van mensenhandel ontstaan.
5: Er zijn ruim 70 slachtoffers. De eigenaren hebben 8 restaurants, onder meer in Utrecht, Amsterdam, Den Haag, Hoofddorp en Hilversum. Denemarken heeft positief gereageerd op de deal die is gesloten over Groenland. Met de VS is afgesproken dat er meer Amerikaanse militairen naar dat land gaan om de veiligheid in het gebied te bewaken. Waarschijnlijk wordt de deal volgende week ondertekend bij de Verenigde Naties in New York. Op de Ginkelse Heide bij Ede wordt operatie Market Garden herdacht, vandaag 82 jaar geleden. Daarmee probeerden de geallieerden in 1944 Nederland te bevrijden. Het was nog even de vraag of de massale landing van de honderden parachutisten vandaag doorging. Die zogenoemde mass drop ging op het laatste moment toch wel door.
21: Nou, kunt u voorstellen dat als u in de toekomst vliegen, hè, dan is het toch gaaf als je uiteindelijk toch kan springen. En we zien dat hier gebeuren. Duizend chutes.
5: Het was nog even spannend vanwege de wind. Tienduizenden mensen komen elk jaar kijken naar de militairen. Ook kinderen. Zij waren gisteren ook al bij de oefening.
22: Mij lijkt het heel eng om dan heel hard naar beneden te vallen. Ik denk dat het wel spannend moet zijn geweest, omdat je niet weet wat er beneden eigenlijk is. Je moet wel beseffen wat er überhaupt is gebeurd.
23: Omdat veel mensen hun best deden om ons te bevrijden en daaraan dood gingen.
22: Zonder hun waren wij hier waarschijnlijk ook niet.
5: En vanmiddag worden er ook bloemen en kransen gelegd bij het Airborne Monument. En Ed Sheeran zal vanavond gewoon optreden, ook al zijn de begeleidingsband en de artiesten in het voorprogramma opgestapt. Waarschijnlijk staat Sheeran daardoor solo op de planken. In Philadelphia staat hij. De artiest in het voorprogramma haakte af nadat maandag de Amerikaanse artiest Macklemore al van de tour werd gehaald. Volgens hem vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraak op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn besluit was om Macklemore te weren, maar van de tourorganisatie.
4: Maar Ed Sheeran alleen op het podium, dat is geen probleem. Hij heeft eigenlijk helemaal geen band nodig.
5: Ja, je denkt van, nou, dat kan wel een probleem worden, maar hij heeft wel eens een keertje hier in de arena gestaan met alleen zijn gitaar en een loop pedal.
4: Ja, ja. Dan sampled hij zijn eigen dingetjes. Precies. Stemmetjes, instrumenten. En dan staat er een hele band, maar dan staat hij eigenlijk in zijn uppie.
5: Ja, ja, gaat hij waarschijnlijk nu ook weer doen.
4: Waarschijnlijk gaat hij dat nu doen.
5: Het weer bewolkt met af en toe wat motregen. Soms ook wel wat zon vanmiddag. En het wordt daarbij ongeveer 20 graden.
4: ANWB. Ja, Erwin de Hart, wat kun je ons nog vertellen?
24: Nou, weet je dat er een file staat op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam? Nee, hè? 8 kilometer tussen Voorthuis en Hoevelaken. De vertraging is in 8 kilometer file ook 8 minuten. Dus dat is allemaal betrekkelijk weinig. Op de A12 Arnhem-Duitse grens heb je wel een kwartier op onthoud. Vanaf knooppunt Ouddijk tot aan die grens, 2 kilometer file. Het is druk bij de Kiltunnel, de toltunnel van Spijkenisse naar Dordrecht. De N217 tussen afrit Mijnsherenland en de Kiltunnel. Een 20 minuten bijna aan vertraging. En de demontage van de vliegtuigbom in Noord-Brabant. Bom uit de Tweede Wereldoorlog, die duurt tot 12 uur. En daarom is de N282 Breda-Tilburg in beide richtingen dicht tussen Geelze en Rijen.
4: Goed gedaan, Erwin.
24: Hey, jij ook, hè?
4: Applausje. Zo, dat was het.
24: Geweldig.
4: Hey, tot zo.
24: Dag.
25: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
9: Autotaalglas zit echt overal.
10: Opgelost, Autotaalglas.
25: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
26: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
27: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
28: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
29: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
27: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
30: Even 30 jaar op sabbatical?
0: Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
8: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
12: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
13: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
16: De Beter Pickabillies.
30: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
31: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
32: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
24: Nou, ik begrijp best dat je twijfelt. Moet ik de red pill nemen of de blue pill?
33: You take the blue pill.
24: Ja.
33: The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe.
24: Okay, yeah.
33: You take the red pill. You stay in Radioland. And I show you how the best radio show of all time sounds.
24: En je weet dat.
34: Rinkel de Kinkel.
24: Hey, goedemorgen.
35: CNN Para.
36: Het is maar één.
24: Hier zijn we dan. Hey, hello daar.
37: Mr. Van
24: Inkel.
37: Oh, Mr. Winkle, Hinkel.
38: Right here, right now.
39: Please welcome, Jeroen Van Inkel.

meest krachtige platen uit de Nederlandse popmuziek. Wij zeggen Rain, maar zij zingen Rain on Me. Ja, dat is natuurlijk veel beter. Veel meer sfeer, veel meer karakter daar. Hoe Dinant dat doet, toch? Ja, Kane hoorde je daar. Nee, hallo. Zaterdag, 19 september. Je kunt met de show meedoen via de luisterapp Digitale Doorgeef Luiken.

Een mooie dag is het vandaag. Nou ja, mooi, oké. Okay. Veel bewolking, verspreid over het land, motregen. 18 graden en bewolkt. En Edwin en Dionne die laten weten. We zijn weg met ons kampeerbusje. We staan nu in Frankrijk in de buurt van de berg Sainte-Victoire. Rustig wakker worden met een croissant en een kopje thee. Veel plezier, Edwin en Dionne. Bedankt dat ik even dat woord mocht uitspreken. Zo lekker om dat uit te spreken. Croissant. Anita die zegt, in juni is mijn enkel vastgezet. Mijn onderbeen heeft daarna 12 weken in het gips gezeten. Nu opnieuw leren lopen. Anita, heel veel sterkte. En met ons erbij moet je altijd...

0: Ja, veel succes met het opnieuw leren lopen. En even in de krantjes kijken, ook wel even interessant. Telegraaf die komt vandaag modder gooien op koninklijk niveau. Het gaat over het Britse koninklijke huis. Broer van prinses Diana. Die heeft nu een boek geschreven. En de verwachting is dat het boek Buckingham Palace op zijn grondvesten zal doen schudden. De broer schrijft bijvoorbeeld dat er na de uitvaart van Diana niet goed voor Harry is gezorgd. Dat is natuurlijk heel verdrietig. Al dat openbare geruzie daar in die Engelse koninklijke familie. Charles erover.
1: Dear listener, this is King Charles from the United Kingdom.
0: Hello.
1: It is important that old men hold positions of power because they rule the world.
0: Exactly.
1: That is why it is good that you listen to the Jerome Van Inkle show.
0: Yeah. And you know that. Thank you very much. Wijze oude man King Charles. Ik zeg het wel vaker, hè. Oude knakkers. Still going strong. 15 over 11.
2: NPO Radio 2.
3: Jeroen Van Inkel.
4: He's a daddy, yeah.
5: He's handsome.
6: NPO Radio 2. NPO Radio 2.

zo klinkt de zaterdag op deze radiozender. NPO Radio 2 met America. You can do magic. En dat is zo. Gewoon voor jezelf. Je kan veel meer dan je denkt. Zullen we even zeggen. Ja. Vrienden, het is vandaag een belangrijke dag voor de fans van Simon & Garfunkel. 45 jaar geleden werden zij herenigd voor een gratis optreden in Central Park, New York. Die onvergetelijke beelden. Toen hadden ze ook nog niet zo heel erg lang van die hele goede kwaliteit videocamera's. En dan konden ze die gasten tot, zeg maar, achterin hun huig helemaal filmen als ze hun mond heel open hadden voor het zingen. Ja, je kon bijna de vullingen tellen. Dat was niet echt heel showbiz, maar het concert klonk goed en was natuurlijk onvergetelijk. En op vrijdag dan doen wij altijd in deze show de IDI Top 10. Een hele fijne uitlaatklep voor al het irritante in de wereld. Je kan je suggesties voor de lijst doorgeven via 0800-1122.

Ja, je hebt het nou tegen mij? Nee, toch? Nee, je kan alles doorgeven als je iets erg irritant vindt. Je kan het ons laten weten zodat wij het aan de lijst kunnen toevoegen. Dat kan via telefoonnummer 0800-1122 of de NBO-luisteraar digitale doorgeven. Ja. Groove Jet is hier nu. Het is 5:30.

0: Town. On the corner, ja. Jorden, Creedence Clearwater Revival. Heb je zin om even een brokje interactie te doen? Weet je dat je mee kan doen met deze radioshow? Dat gaat allemaal via telefoonnummer 0800-1122. En het heet...
1: Van orkest tot verpest.
0: Een bekende Radio 2 hit in een klassiek jasje gedaan. Zodra je me herkent, mag je mij meteen bellen op 0800-1122. De schuif van de telefoon staat open. Je maakt kans op de Rinkel de Kinkel eyecatcher. Kijk, het is een beetje een gevoelig emotioneel fragment. Het is echt heel mooi gedaan door het NPO-orkest. Het gaat om deze plaat.

0: 0800-1122 is het telefoonnummer. En ik zeg goedemorgen, met wie?
1: Ja, goedemorgen, Jeroen. Je spreekt met Paul.
0: Paul, hoe is het ermee, Paul?
1: Ja, dat is de derde keer al. Dus het is eigenlijk de eerste keer dat ik er weer doorheen kom.
0: Ja, maar je bent een specialist en je hebt er goed gehoord voor.
1: Ja, als ik het goed heb, hè?
0: Ja, dat is even de vraag, maar welke track hoorde je daar?
1: Let's Race Time with Snow Patrol, The Chasing Cars eigenlijk.
0: Yeah, hoor! Deed even een dik voor me

0: Snap je wel? Wat is het belangrijkste wat je gedaan hebt tussen vanmorgen toen je wakker werd en dit moment?
1: Ja, naar jou luisteren natuurlijk, hè?
0: Hey, dat is het goede antwoord. En daarnaast?
1: Ja, tijd boodschappen doen.
0: Oh, ook belangrijk natuurlijk. Lekker veel geld uitgeven. Veel geld. Ja, dat is natuurlijk wel. Hey, je krijgt van ons een leuk cadeautje. En als je de tekst kent, dan mag je lekker meegillen. Jij krijgt...
1: Dat
0: ga ik zeker doen. Van ons de Rinkel de Kinkel.
1: Hoi, Kentje!
0: Dat is wel de manier. Paul, ik wens je een fijne dag.
1: Ik wens je een fijne dag, joh.
0: Stoppen er alles hier.

0: strong.
1: Met elkaar hebben we een web gecreëerd van feest, liefde, ontspanning.
2: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
3: Dit is Pinky Swear van Davina Michel.

Oeh, ja, Pinky Swear. De onvergetelijke en legendarische Davina Michelle. Misschien is het weer tijd voor een ballad. Een mooie ballad. Echt heel diep uit haar hart. Vanuit zichzelf geschreven tekst die daarover gaat. Ik zit gewoon hard op aan te denken. Op de radio. Kostbare zendtijd gaat hiermee verloren. Maar ik zat gewoon te denken. Dat is ook even van haar kwaliteit.

voor Nothing But Thieves. Heel veel plezier zo direct tijdens het korte concert. Daarna gaan ze naar België en daarna naar Engeland. En dat allemaal om het nieuwe album te onderstrepen. Nieuws over NOS-presentatrice Iris de Graaf. Onlangs werd ze voor het eerst moeder. Er is helaas geen sprake van een roze wolk bij haar. Ze heeft na de geboorte van haar dochter Gigi last van postnatale angsten. Ze zegt dat haar zenuwstelsel voortdurend aanstaat. Met hulp van haar partner, familie en vrienden zoekt ze haar weg. Ik wil haar heel veel succes wensen, Iris de Graaf. En ik weet zeker dat ze dit gaat handelen. Gaat managen. Ik bedoel, zij was correspondent in Rusland. En moest onder de dreiging van Poetin, zeg maar, als een dief in de nacht het land verlaten. Dus ze is wel wat gewend, maar veel sterkte. Nog even een cultuurtip. Rinkel de Kinkel cultuurtip. Ander muziekje. Cultureel verantwoord muziekje. Vanavond gaat de theatervoorstelling 60. Sorry, even opnieuw. Sexy 60. Dat is een voorstelling van Angela Groothuis. Gaat vanavond in première. Zelf is ze 66. En wat ze dus wil, Angela, is vrouwen inspireren om na hun 60ste jaar volop van het leven te genieten. Zoveel mogelijk. Met humor, muziek, dans en gesprekken over seksualiteit wil ze vooral vrolijkheid brengen. Nou, ik ben benieuwd hoe dat wordt. Mocht je geweest zijn en je luistert morgen naar de show, stuur even een berichtje. Vind ik leuk om te horen. En digitale doorgeven laat ik nog even checken. Sita die zegt, we hebben net 7,5 kilometer gelopen voor Kleveren tegen kanker. Samen met mijn hardloopmaatje van atletiekvereniging Veluwe. Het lijkt me een leuk idee, Jeroen, als je een plaatje zou kunnen draaien. Gaan we zeker doen. Ik ga Wham voor jullie zo draaien. En Joanny is onderweg naar de streamers. Dat is ook een concert waar je natuurlijk lekker van kan genieten. Hey, goedemorgen. Dit is Radio 2.

0: explosie van vreugde was dat altijd. Die muziek van Wham, Andrew en George. Zaterdagochtend. Lekker gezellig. Goed gezelschap. Hier met z'n allen bij elkaar.
1: Here we are again.
0: Here we are again.

0: 96 dagen tot kerst. En dit is het radioshow waar de nieuwe ochtendshow loopt met Daniel Lippens en Roelof de Vries. Vergeet het niet. En misschien zit het een beetje tegen. Kan wel, hè? Lukt niet met de boodschappen, weet ik veel. Probleem met de kinderen. Je hebt te veel maand over aan het einde van je salaris. Het kan allemaal natuurlijk. Het is allemaal mogelijk. Maar probeer een beetje aardig te blijven voor de mensen. Probeer een beetje gewoon normaal te doen. Je weet wat er wordt gezegd.
1: There's a saying that goes: be the reason someone believes in goodness again. Not because you're perfect, but because you chose to be kind when you had every reason not to. You smiled through your storms. You listened, even when your own heart was breaking. You showed up with softness in a world that often isn't. And maybe that's what real strength looks like. Being gentle, when life gave you every reason to be hard.

0: van Beth Gibbons en Porteous Head. Vrienden, straks op NPO Radio 2. Spijkers met koppen en Dolf. Goedemorgen. Wat gaan jullie allemaal doen zo dadelijk?
1: Prachtige boodschap over kindness en over hoe we met elkaar om kunnen gaan. En het belang daarvan. Prachtig. Echt mooi. Dankjewel.
0: Ja.
1: Ruben Heijn is hier. Ruben Heijn, ook een man van de kindness en betrokkenheid. En een prachtige, lieve man. Nieuwe single, nieuwe liedjes gaat hij zo hier spelen. Maar we gaan ook de beerput in. De beerput uit 1600. Zeker wel. We spreken over de versnippetisering van de politiek. En waarom je een rolstoel en een hengel nodig hebt als je naar de kerk gaat. Dit zijn vragen die we gaan beantwoorden. Ja.
0: Ja. Allemaal in Spijkers met Koppen. Ik wens je veel plezier, Dolf. En ja, luisteraars,

0: responsibility whatsoever.
1: NPO.
2: NPO Radio 2.
3: Okay, doei.
4: Ster.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja. Is echt serieus?
8: 7, 7, 7, 7, 7.
7: Oh, wat een geld.
9: 18.000, godverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
11: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
13: Yes, hij doet het.
14: Ja hoor, dat kan zeker.
12: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
15: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
16: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
17: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
18: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
17: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
21: Interessant. Wat verdien jij dan?
20: Zo open bedoelen ze vast niet.
22: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
23: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
22: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
24: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
25: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
26: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
27: Hoor je dat? Lekker hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n vries. Ontdek het op friesland.nl.
28: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
27: Ook op Vriezen? Ontdek het op friesland.nl.
29: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
30: Het is op de seconde af, 12 seconden over 12. Dat is prachtig. Zo direct Spijkers met Koppen, met Ruben Heijn met fijne nieuwe liedjes. Wij dansen dankzij aandachtvragende politici en ophef. En wij dansen wellicht samen naar het ravijn. Dat weet ik niet zeker. Wat ik wel zeker weet, is dat hier het stemgeluid zal klinken van Sidney Dijkers.
31: Ja, goedemiddag Dolf. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion proberen momenteel de A12 op te komen bij Zevenaar. Ze willen daar opnieuw uit protest het verkeer blokkeren. demonstreren tegen fossiele subsidies. De politie houdt die demonstranten momenteel tegen. De demonstratie is door de gemeente ook verboden. De klimaatactiegroep blokkeerde de A12 al meermaals in Den Haag en ook in Utrecht. Het Twentekanaal dreigt rond 2050 elke 2 jaar dicht te moeten voor de scheepvaart, omdat het water dan te laag zal staan, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en het kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. De regio baalt dan ook van het nieuws, zegt verslaggever Thomas Pekschoor.
0: Ja, dit is een hele grote zorg. Deze zomer was al een hele grote zorg voor de regio, want er zitten allemaal bedrijven aan dat Twentekanaal die daar ook zijn gaan zitten, omdat dat kanaal er ligt. Ja, en die kunnen ineens hun producten niet afvoeren, of ze moeten heel veel vrachtwagens inhuren om hun producten af te voeren.
31: Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar de pompen daarvan zijn bij een renovatie te hoog komen te liggen, waardoor het bij extreme droogte geen water op kan pompen. Een Engelse voetbalclub heeft excuses aangeboden voor shirts die onbedoeld verwezen naar de aanslagen van 11 september 2001. Op de shirts van de club Oxford United stond United 93, verwijzend naar het oprichtingsjaar 1893. Maar United 93 was ook een van de toestellen die toen werden gekaapt tijdens 9/11. De voetbalclub heeft excuses aangeboden. En Jules Deelder is nog meer verankerd in het straatbeeld van Rotterdam. Er is een plein naar hem vernoemd, midden in het centrum. Het J.A. Deelderplein heet het sinds gisteren. Burgemeester Schouten vindt het helemaal terecht dat hij nu zijn eigen plein heeft.
1: Nou, Jules is Rotterdam en Rotterdam is Jules. Dat is nog steeds zo. Er zijn zoveel teksten van hem bekend natuurlijk over Rotterdam.
2: Ik vind het heel erg mooi dat dit plein er eigenlijk al heel lang lag. En alsof het gewacht heeft tot Jules doodging. Om het een naam te geven, weet je wel. Het gaat er gewoon vooral om dat dit een bruisende plek blijft in de stad.
31: Jules Deelder woonde vlakbij het plein. Het is dichtbij zijn stamcafé, dat ook Arie heet, net als zijn dochter. Dat café ging 3 jaar geleden failliet. Het weer, veel bewolking met soms wat regen en een graad of 20. Morgen eerst ook nog wat regen. In de middag dan weer droger met vaker zon en opnieuw 20 graden. En bij de ANWB, Erwin de Hart, hoe is het momenteel op de weg?
3: Ja, er staan een paar files. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam heb je 5 kilometer file tussen Voorthuizen en Hoevelaken. De vertraging is 25 minuten. Op de A12 Arnhem richting Utrecht is afrit Oosterbeek en Veenendaal West 2 kilometer file. Door een ongeluk en werkzaamheden is de rechterrijstrook dicht. Op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 10 minuten vertraging. En de demontage van een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog houdt de N282 Breda-Tilburg in beide richtingen dicht tussen Geelze en Rijen.
4: Zometeen op NPO Radio 2. Spijkers met koppen.
5: Ster. Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
4: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
5: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
4: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
6: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: True Lease met Grenke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
11: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
11: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
12: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
11: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
13: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee, 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Spijkers met koppen.
15: Zeker wel. Dit is het geluid van de zaterdagmiddag. Spijker met koppen. Willemijn, wat gaan wij doen?
16: Zometeen alles over het gevarieerde beerputtenmenu. Heilige beeldenjacht met een rolstoel. En in Politiek Den Haag pakt de versnipperting de makkel.
15: Dat en veel meer, zei Willemijn. Ik ben Dorf in de Spijkers met koppen. Hier is Ruben Heijn.
14: Spijkers met koppen.

0: storm, and we might just change what's out of our control. Keep moving along.
1: God, wat is die jongen goed, hè? Rubelijn!
2: Rubelijn!
1: En Dolf en ik zeiden we nog tegen elkaar, zouden we weer kunnen gaan dansen? Ja, we konden weer gaan dansen.
2: Ja, kon je worden. Dit is al een vrij nieuw liedje, er komt straks een nieuwe single. De 5 liedjes van Ruben Heijn, nog 4 te gaan in deze Spijkers met Koppen. Wat fijn is dat?
1: Juist, misschien. Misschien ben je de dag begonnen met een bakje Griekse yoghurt, met wat frambozen, een croissantje van de bakker. Of zoals Dolf natuurlijk altijd met 6 overrijpe bananen.
2: Havermout.
1: Okay, het waren er 4, okay. Maar lang geleden stond er iets heel anders op het ontbijtmenu. Ontdekte archeoloog Merit Hondelink. De afgelopen jaren deed zij promotieonderzoek naar ons dieet tussen de jaren 1500 en 1850... door de inhoud van beerputten uit die tijd te bestuderen. Juist. Dolf, dat moest dit feit even laten bezinken, maar zit klaar voor nieuws uit de oude poepdoos. Leg je lunch maar even aan de kant.
2: Merit, welkom. Ik wil niet gelijk in de poepmaterie duiken, maar archeoloog.
3: Ik ben archeoloog,
2: dan
3: ja.
2: Denk ik aan mensen die scherven en resten opgraven en daaruit een verhaal halen.
3: Ja.
2: Wat doet een archeoloog in een beerput?
3: Een archeoloog doet meer dan potjes en pannetjes en mooie muntschatten.
2: Ja.
3: Wij kijken naar alles wat met de mens vroeger te maken heeft. En daar hoort ook bij hun eten en dus ook hun poep en keukenafval. En als jij vroeger naar de wc ging, dan deed je dat, laten we zeggen, in de vroegmoderne tijd, in een beerput. En daar zit dus van alles in wat ik kan gebruiken om te kijken wat mensen vroeger aten.
2: Ben jij een bepaald soort archeoloog?
3: Ja, ik kijk naar de plantenresten. Ik ben een archeobotanist.
2: Een archeobotanist?
3: Ja, ik heb me gespecialiseerd in het plantaardig onderzoek bij archeologische opgravingen.
2: En dus voor de duidelijkheid, de beerput, dat is, was dat een plek in huis, bij huis? Dat is de plek waar mensen poepten en plasten,
3: ja.
2: En aanverwant?
3: Ja.
2: Waar bevindt zich de beerput?
3: Dat ligt eraan. In een stad als Utrecht moet je denken dat of in de kelder heeft gezeten.
2: En onder het huis waar je woont?
3: Onder het huis, ja. Met een hoekje een beetje, met een stortkoker. Misschien nog een hartje in de deur. Maar dat is dan je privaat. Of hij zat buiten op het erf. En dan kun je achter in de tuin in de hoek denken. En als je niet al te veel te maken had, dan kon je ook de beerput delen met je buren.
2: Je ziet eruit als een hele vrolijke, intelligente vrouw. Waar is het misgegaan? Mag ik dat even vragen? Waarom zou je je verdiepen in wat mensen 400 jaar geleden kakten?
3: Ik vond het leuk om te weten wat mensen vroeger aten.
2: Ja.
3: En als je dan, wat je eet, verteer je. En je produceert keukenafval. Dus als je altijd weet wat je eet, moet je naar de reststroom kijken. En dan kom je binnen de archeologie in een beerput terecht.
2: Dat begrijp ik. Maar dan denk ik, ik weet dat niet, want ik ben daar nooit zo mee bezig. Wij, mm-hmm. wij poepen tegenwoordig en dat gaat in een riool en dat verdwijnt.
3: Ja.
2: Ik denk, hoe kan je nog iets vinden van 300-400 jaar geleden? Hoe blijft dat overeind dan?
3: Ja, dat verbaast heel veel mensen zich over. Want het is organisch materiaal, dus je zou gaan denken dat verdwijnt.
2: Ja.
3: Maar Nederland heeft een hele hoge grondwaterstand over het algemeen. In grote delen van het land. Alles wat onder water zit, daar kunnen de micro-organismen het organisch afval niet afbreken. Dus dat blijft redelijk goed bewaard. En als je wilt proberen te ruiken hoe dat dan...
2: Je gaat me toch niet... Je hebt de inhoud van de poepdoos heb je meegenomen.
3: Ik heb een
2: ik ben blij dat je hem aan die kant zet. Dat is ook heel fijn. Ja,
1: tot aan hier alsjeblieft. Dit is... Dank u.
2: Ja. Wow.
3: Ik heb een beerput monster meegenomen. Dus voor iedereen die het kan zien. Ik krijg gewoon grond aangeleverd. En je moet dus niet denken dat je echt nu een poepmonster
2: nee.
3: krijgt.
2: Maar je raakt wel geëmotioneerd. Dat.
3: Ik word hier heel blij van.
1: Het ziet er ook wel uit als poep, als ik zo vrij mag zijn, toch? Het is bruin.
2: Het ruikt nauwelijks.
3: Ja.
2: Niet tot nauwelijks. Klopt. Weet jij, dit komt waar vandaan?
3: Dit is een Delftse beerput.
2: Dat dacht ik. Ik dacht Delft, ja. Leiden, die hoek. Delftse beerput, maar...
3: Je wat er natuurlijk... in zo'n monster kan zitten, dit komt wel uit Utrecht.
2: Als je het café ingaat, heb je dit altijd bij je of is dit echt wel speciaal voor mij?
3: Ja. Okay.
2: Je hebt allemaal hele kleine potjes?
3: Ja.
2: Met?
3: Materiaal daarin, dat zijn plantenresten.
2: Oké.
3: Okay. Ja.
2: Plantenresten die je vindt in de beerput?
3: Ja, dus ik krijg dit, dat zeep ik helemaal uit. Over zeven. En dan krijg je dat je de kersenpitten van de vijgenpitjes scheidt. En dan kan ik het beter zien.
2: Ja.
3: En alles wat ik vind aan plantaardige resten stop ik in een potje. En ik onderzoek welke soorten dat allemaal zijn. En dan krijg je een hele lijst.
2: Wat weet jij nu? Wat leer jij hierdoor van het eetpatroon van mensen in de, weet ik veel, 18e, 17e, ja. 16e eeuw?
3: Nou, als je naar die potjes kijkt, daar zit van alles en nog wat in.
2: Ja.
3: Dus je zult, als je de soortenlijst erbij krijgt, zien dat er tientallen eetbare plantensoorten inzetten. Dus wat ik vooral hieruit leer is hoe divers het voedingspatroon in het verleden was.
2: Ik denk dat is heel flauw. Ze aten 's ochtends havermout en 's avonds aardappelen, ja, met iets erdoorheen gestampt.
3: Ja.
2: En dat was
3: ook
2: het wel.
3: Nee, dat was het ook. En aardappelen pas vanaf de 1750, 1770 ongeveer.
2: Daarvoor hadden wij geen aardappelen.
3: Daarvoor vonden we ze niet lekker genoeg om te eten.
2: Oké. Okay.
3: Dan waren er nog de kleine knolletjes die bitter smaakten en die zijn veredeld. Nee. Maar wat het vooral is, is dat mensen... vroeger had je geen koelkast, dus je moest het vrij snel weer opeten als je het geoogst had. Zeker de plantenresten.
2: Of je moet wekken of inleggen of anders.
3: Precies, ja. En zodra het in het seizoen is, heb je heel veel van iets. Dan ga je er ook lekker veel van eten. En wat overblijft, ga je conserveren, wekken, in het zuur leggen, drogen, suikeren. En dan heb je dus van alles en nog wat.
2: Wat aten wij, los van de dingen die ik noemde, ja, wat aten wij in die tijd?
3: Roggeboterham met beleg. En dan denk je aan boter of reuzel of kaas. Dus dat en tarwebrood. Maar een ketelkost noemen we dat. Dat gaat allemaal in een ketel. Moet je aan een stoofpot denken met peulvruchten, granen, een vocht, bouillon, misschien bier. Een stuk spek, gedroogde vis. Als er net een dier was geslacht, dan had je meer vlees.
2: En alles, ze aten alles van
3: alles,
2: het dier.
3: Van kop tot staart.
1: Ja. Ben je ook dingen tegengekomen waarvan je dacht... ik wist helemaal niet dat we dat in die tijd aten?
3: De meeste wist ik op zich wel. Wat ik vooral verrassend vond was hoe divers het is... voor alle lagen van de samenleving. Want ik heb naar beerputten gekeken van rijk en arm.
1: Ja.
3: En bij de arme mensen denk je na aan de aardappeleters... of zo'n hele magere keuken met graadmagere mensen. Of je denkt aan de Rijksmuseum pronkstukken met zijn tafel vol
1: overdadig.
3: Precies.
1: Ja.
2: Hadden rijke mensen ook een andere beerput? Als ze in hadden die een gouden hartje in de deur? Of was er een andere beerput voor rijke mensen?
3: Niet per se anders. Misschien dat die beter gemetseld was en wat minder geurde.
2: Ja.
3: Maar wat we vooral vinden is wat er in die beerput zit... dat gewoon rijker is. Dus het glaswerk is luxer, het aardewerk is mooier.
1: Maar niet eens het eten dus, dat viel nog wel mee.
3: De ingrediënten zijn grotendeels hetzelfde. En daarom heb ik ook naar historische bronnen gekeken... om te zeggen van, ik vind dit, maar was er meer? En wat werd er dan mee gemaakt? Want als jij een appel, je eet die rauw, je eet die als appelmoes... je maakt er een appeltaart van, je stopt hem in een stoofpot voor een lekker smaakje... je kunt er van alles mee. Dus ik heb ook naar kookboeken gekeken om te kijken van hoe combineer je dat. En ik heb ook geëxperimenteerd met koken van hoe smaakt dat dan.
2: Dus jij gaat eerst de beerput in en daarna in de keuken werk jij uit. Tuurlijk.
3: Ja.
2: Aten wij ook van over de grens?
3: Jazeker.
2: Wat aten wij van over de grens?
3: Het roggen kwam deels uit Pruisen.
2: Ja.
3: Maar dan moeten we echt exotischer ook gaan denken. En dan moet je denken aan de VOC en de WC die veel importeerden. Dus de kruidnagel uit Indonesië, de tomaat op een gegeven moment uit Zuid- en Midden-Amerika. We vinden rijst, eerst kwam dat uit het Mediterrane gebied, dan komt het uit Java, dan komt het uit West-Amerika of Oost-Amerika. Dus van alles en nog wat.
2: En Willemijn, die is echt... Het valt mee, hè?
1: Het valt mee.
3: Mensen zijn nieuwsgierig. Ze denken van,
1: Het ziet er ronduit smerig uit, maar het valt...
2: Wat kunnen wij ervan leren nu, als je kijkt naar onze voeding... en naar de tijd waarin wij leven?
3: Dat er veel meer te eten is dan wij nu in de supermarkt zien. Dan moet je ook denken aan... niet al te lang geleden en dan voorouders... grootouderstijd. Paardenbloemblaadjes... Molsla heette dat
2: kan
3: vroeger.
2: Je eten?
3: Zuring. Kun je gewoon
2: kan je plukken, eten?
3: Kun je eten. Quinoa. We hebben hier in Nederland ganzenvoet. Kun je eten. Dit zijn kleine zaadjes. Kan prima. Gierst.
2: Wat, kan je eten?
3: Ja. Boekweit. Kan ook weer terugkomen. Verschillende groenten.
2: Vergeten groenten?
3: Ja. Kunnen weer onvergeten worden. Herkend worden.
2: Ga jij met de trein zo? Of hoe reis jij verder met je...
3: Nee, ik ben met de auto.
2: Mooi. Altijd fijn. Dankjewel, Merit Hondelink. Dankjewel.
4: Spijkers met koppen.
2: Top. En vrijdag... Vrijdag promoveert zij op het onderzoek... wat wij zojuist bespraken. Fascinerend. Dat is wat het is. 12.21 Spijkers met koppen. 2 dagen lang. Twee dagen lang, let op jongens, werd er vergaderd in de Tweede Kamer. Eigenlijk wilde de oppositie maar één antwoord. Gaat het kabinet nou over links of over rechts regeren? Maar na twee dagen algemene politieke beschouwingen zijn we nog steeds geen stap verder. Hoe kan dit? Hoe moeilijk is het nou om een duidelijk antwoord te geven? Vandaag ga ik dat antwoord voor u vinden. En ik stop niet voordat wij...
5: Ja, meneer Jans, u heeft een interruptie en wel van mevrouw Keizer.
6: Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wil even terug naar het begin van de inbreng van meneer Jansen. Want hij begon zo positief.
2: Sorry, wat gebeurt hier?
5: Ja, ik wil u wel verzoeken om via de voorzitter te blijven spreken, alstublieft.
2: Oké, sorry. Meneer de voorzitter, wat gebeurt hier?
5: Wij zijn een debat aan het voeren.
2: Nee, ik vraag dat niet aan u, ik vraag het aan mevrouw Keizer.
5: Oh. Dan is het woord aan mevrouw Keizer.
6: Dank, meneer de voorzitter. Kijk, meneer Jansen beweert dat er hier geen antwoord op de vraag is gegeven. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar.
2: Maar wat is dan dat
6: Nee, meneer Jansen, dit is mijn tijd. Nu moet u mij dus even rustig mijn verhaal af laten maken.
2: Goed,
6: dank u wel.
2: Maar het duurt zo lang.
5: Ja, ik wil u wel verzoeken om wat sneller tot uw punt te komen, alstublieft.
6: Meneer de voorzitter, dat kunt u echt niet van mij vragen.
5: Waarom niet?
6: Ja, ik heb niet echt een punt.
5: Ah. Dan vervolgt meneer Jansen zijn betoog.
2: Nou, betoog, het is gewoon mijn werk. Ik heb maar één vraag, dat zei ik. Gaat het kabinet nou over links of over...
5: Ja, u heeft een interruptie, dit keer van de heer Eertmans.
2: Okay.
7: Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Wij van Ja 21 zijn juist trots op het beschaafde debat dat wij hebben kunnen voeren.
2: Sorry, wij van Ja 21?
5: Wat zegt u?
2: Wij?
5: Dat vraagt u aan mij?
2: Nee, aan meneer Eertmans.
5: Ja, sorry, u kijkt mij zo aan.
2: Ja, ik praat via de voorzitter.
5: Ah.
7: Wat is het probleem?
2: U zegt steeds wij, maar u staat daar in uw eentje.
7: Ja, ik sta voor een grotere beweging.
2: Ah, beweging, ben ik helemaal voor.
7: Ja, dat hoor ik graag.
2: Ja, zeker als die beweging de deur uit is, meneer de voorzitter.
5: Wat?
2: Nee, hij.
5: Oh.
7: Joh, kijk nou eens naar jezelf. Ga nou eens één keer in de spiegel kijken hoe je jezelf gedraagt, man. Ja, voorzitter. Ga nou staan voor zaak. Ja, en niet zo'n stinkende horecazaak als dit... waar je links een propagandakadaaltje wordt opgenomen. Ja, doe dat eens. Doe dan.
5: Ja, oké, we gaan door.
2: Ja, sorry, maar dit moet ik even laten bezinken.
5: Goed, dan schors ik kort voor de lunch.
2: Wat? De lunch? We gaan toch niet hier... Nee, we gaan toch niet... Nee. We gaan toch niet op de radio aan de drinkjoghurt. We zijn volwassen mensen. We zijn live op de radio. Hallo, hallo. Ik vraag één ding. Gaat dit kabinet over links of over...
5: Ja, goed. Ik heropen de vergadering en geef het woord in de tweede termijn aan de heer Jansen.
2: Goed, dank u wel.
5: Ja. Afrondend.
2: Afrondend? Ik heb nog geen zin kunnen afmaken, man.
5: Ja, graag via de voorzitter.
2: U bent de voorzitter.
5: Ja, dat is waar.
2: Gaan we over links of over rechts?
5: Dat vraagt u nu aan...
2: Nee!
5: Interruptie, meneer Eertmans.
2: Mijn god.
7: Ja, meneer de voorzitter. Het antwoord op de vraag van de heer Jansen is heel simpel. Rechts heeft altijd voorrang.
2: Ja. Tenzij je op een rotonde zit.
7: Ja, maar in principe heeft rechts of verder altijd...
2: Als rechts uit een woonerf komt...
7: Ja, maar...
2: Of rechts heeft haaientanden.
7: Joh, ga anders even lekker in de spiegel kijken. Hè? Doe dan. Ja. Dan snap ik wel dat dat voor jou geen pretje is, hè, met je bek. Maar ga nou eens ergens voor staan, man.
5: Ja. Oh,
2: wat is er?
5: Oh, sorry, ik dacht dat hier iets liep.
2: Oh, ja, ik zie het, ja. Volgens mij loopt er niks.
5: Oké, nou dan gaan we door. Vervolgt uw verhaal, maar ik vraag u om het kort te houden.
2: Ik vraag alleen, gaan we over... Ja, daar loopt
5: hij. Nee, daar loopt hij.
2: Ja, ik geloof dat ik weet wat er aan de hand is, meneer de voorzitter.
5: Wat?
2: Rechts iets te veel in zijn eigen spin gaan geloven.
5: Ik schors de vergadering.
2: Dank u wel.
4: Spijkers met koppen.
2: Dat is wat het is. Politiek. Wij praten net over de politiek, maar we gaan nu op een ander niveau door. Week van Prinsjesdag. Week van koffertjes. Ellenlange politieke beschouwingen. En als u die niet live tot de minuut heeft gevolgd... heeft u op de social media wel geregeld snippets voorbij zien komen. We hebben snippets.
8: En die mentaliteit die hebben wij als Nederland hebben wij nog steeds. Namelijk van hard werken, de schouders onderzetten... en voor elk probleem dat er is een creatieve oplossing bedenken.
9: En op dit punt, voorzitter, hier heeft de premier een probleem met pro... want dit gaan we niet accepteren.
10: Dit moet gaan over hebben boeren nog toekomstperspectief in Nederland. Dat is het enige wat telt.
11: En na een zomer vol BNB vol liefde dacht ik gisteren... waarom zouden we daar geen eigen alternatief tegenover zetten? Ik noem het Binnenhof... vol liefde.
2: De interruptiemicrofoon dient steeds vaker als toneel... voor de perfecte politieke social media snippet. journalist Koen van der Ven analyseerde voor de Groene Amsterdammer hoe de snippet politiek debat heeft overgenomen. Politicoloog Julia Wouters kan zich de introductie van dit fenomeen nog goed herinneren. Willemijn bespreekt het met hen in hapklare soundbites.
1: Juist. Koen, Julia, goedemiddag.
12: Goedemiddag.
1: 25 uur, alles zit te volgen, Koen. Ben je er naartoe geweest?
12: Ja, ik slaap daar dan ook lange uren op
1: de
12: tribune.
1: Je slaapt daar ook?
12: Ja, want het gaat tot diep in de nacht.
2: Gaat hij gewoon,
12: ja, gewoon, ja. Dan meet ook niemand door, dat kan ook. Ja.
1: Jij, ergens een stretchertje mag jij eventjes...
12: Ja, leuk.
1: En Julia, alles bekeken?
13: Ja, en ik heb daar een methode voor gevonden die minder tijd kost. Waar je niet een heel fijn mens van wordt. Ik ga niet vanaf het begin, dus ik zorg dat ik een beetje vertraging heb beginnen te kijken. En dan kan je op debat direct kan je de snelheid verhogen. Dus al naar gelang hoeveel achterstand ik heb, doe ik op snelheid keer 2.
1: Ja.
13: En bij sommige mensen is dat prima te horen, maar andere mensen word je een heel nerveus.
2: Zouden we van dit programma de snelheid ook kunnen...
12: Nee, bij jou niet. Nee.
2: Ik wil gewoon weten.
1: Leuk om een keer te proberen. Kijken wat er dan gebeurt. Goed, jullie zijn natuurlijk alle twee politieke junkies. Koen, jij hebt voor dit verhaal heb jij snippets, oftewel eigenlijk alle sociale media-uitingen bekeken. Dat zijn er sinds 2015 ruim 13.000. Ja. Fragmenten dus uit debatten die politici zelf hebben gepost. Al die 13.000 heb jij allemaal zitten analyseren. Waarom eigenlijk, Koen?
12: Ja, nou, het leuke, we nemen dit in het centrum van Utrecht op. Hier om de hoek zit het kantoor waar dat voor een groot deel is gebeurd. Want we werken samen met de Universiteit Utrecht.
1: Mm-hmm.
12: Ja, en waarom we het zijn gaan doen is... Nou, we hadden het er net over. Ik zit heel vaak op die tribune.
1: Ja.
12: En als je daar vaak genoeg zit en je kijkt daar vaak... dan valt het ook echt op. Dus je ziet soms politici die midden in een debat naar voren komen... aan een bijdrage beginnen. Waarbij ik als kijker, maar ook andere politici... zich stilletjes aan afvragen... aan wie ben je dit aan het richten? Wat heeft het te maken met wat hiervoor of wat daarna zat? En nou, dat gebeurde zo vaak dat wij op een gegeven moment dachten... laten we het eens onderzoeken. En dus, dat zijn we gaan doen. En
1: dus
12: dat
1: dus midden in een debat op. Gaat het eigenlijk opeens over een iets ander onderwerp? Of gaat het, denk je, dit hoort er helemaal niet in?
12: Ja, en kijk, als je het echt heel goed doet... dan doe je het op een manier dat het in het debat valt. Wij zien ook in ons onderzoek dat het er heel vaak buiten de context van het debat valt.
1: Ja.
12: Maar wat in ieder geval de grote trend is... je ziet ze nemen filmpjes op waarbij je afgaat... is nou... het doel om een deel van het debat, wat toch al plaatsvond... te laten zien naar de buitenwereld? Of is het filmpje het doel geworden en het debat het leidend voorwerp?
1: Ja, ik denk dat iedereen denkt het laatste.
12: Ja, dat is een sturende vraag. Ja.
1: Het leuke is dat jij bent met mensen gaan praten in Den Haag. Daar lezen we ook over. Komt helemaal niet, terwijl Julia Wouters in die tijd... heel veel in Den Haag rondliep. Zij komt er niet in voor. De PvdA komt er niet echt in voor. Hoe kan
12: dat? Nee, nou... ze doen het absoluut. En ook bijvoorbeeld pro nu maakt die filmpjes. Maar we zijn ook wel gaan kijken van waar is het fenomeen echt ontstaan en groot geworden.
1: Ja.
12: Dat is wel ontstaan bij partijen uit wat we dan het brede midden noemen. Maar het was Alexander Pechtold heeft ooit de allereerste gemaakt.
1: En dan denk je, met name dan de VVD heeft het heel groot gemaakt. Hoe lang is dit geleden? Maar jongens, het is pas 11 jaar geleden. Hè?
12: Ja, zo, oktober 2015.
1: Ja. En toen heeft Alexander Pechtold het eerste filmpje geloof ik op Twitter gezet.
12: Ja.
1: Julia, waren destijds jij rechterhand van Lodewijk Asscher, jarenlang geweest, natuurlijk hoog bij de PvdA zat je. Waren jullie daar dan niet zo mee bezig?
13: Nee, wij waren nog. We hadden wel Twitterles van Alexander Klopping gehad. Toen we nog in Amsterdam, toen Lodewijk Asscher nog wethouder was. Dus we waren wel heel erg bezig met nieuwe manieren om direct met het volk te kunnen communiceren.
1: Zegt ze een beetje cynisch.
13: Ja, nou ja, omdat dat natuurlijk... we weten allemaal wat er van Twitter is geworden. Maar toen had het nog iets heel schattigs en liefst. Toen kon je met mensen... ja, ze zeiden wat tegen je en dan kon je wat terugzeggen. En je kon een beetje laten weten wat je deed. En ik denk ook wel dat we een beetje al... wat ik altijd noem van... look at me talking with people and pointing at things. Van dat soort fotootjes op social zetten.
1: Ja.
13: Maar echt snel reageren en levende beelden, dat deden wij nog helemaal niet. En wij werden pas bruut wakker geschud. In die tijd hadden we Öztürk en Kuzan, hoe heet ze ook?
12: Ja, Kuzu en Öztürk van de Denkafsplitsen.
13: En die hebben zich afgesplitst van de PvdA. En die gingen toen eerst nog hun eigen groep oprichten. Maar dat is later Denk geworden. En die waren heel goed met dingen op de social zetten. En die gingen dus ook... die richten zich heel erg op alle Kamerleden of bewindspersonen met een islamitische achtergrond.
1: En ineens dachten jullie, hé, maar dit levert dat op. Dit is handig.
13: Nou, het schade. Ja. Dus we dachten ook, je moet kunnen terugpraten.
1: Ja, ja, ja.
13: Maar toen Asscher van minister naar fractievoorzitter ging, toen was er bij de PvdA-fractie helemaal niemand die de sleutel tot het internet had. Hebben toen Charlie aangenomen.
1: Ja.
13: En Charlie was die ene persoon die bij ons kon zorgen
1: dat er
13: binnen 24 uur een fragment van het debat ook online gezet kon worden.
1: Kan je nagaan. Dat is nu natuurlijk, dat is lang geleden, de tijden zijn veranderd. We gaan even een kleine compilatie laten horen waarin je hoort dus dat mensen zich heel bewust zijn dat ze bezig zijn met filmpjes opnemen.
14: De heer Wilders die heeft het debatfragment tussen mij en hem op zijn social media accounts gedeeld.
9: Het fragment kan gemaakt worden, denk ik.
11: Ik hoop dat u voor het filmpje ook het antwoord gaat uitzenden.
15: We hebben ons misschien gisteren en vandaag al een paar keer trots op de eigen borst geklopt. Goede interruptie, mooi filmpje, leuke hoed.
1: Goeie interruptie, mooi filmpje, leuke hoed.
2: Dat is allemaal deze week ook trouwens.
1: Prachtige samenvatting van Gidi Markesauer over het hele bad, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, dit is ook, en het is echt allemaal recente oogsten. Het is allemaal uit één debat wat jullie hebben geknipt.
1: Hoe ver gaan politici voor een lekker filmpje? Je zei het net al even, soms bedenken ze gewoon eigenlijk een soort klein toneelstukje waar ze dan een filmpje van kunnen maken. Zie je dit bij alle partijen terug?
2: Ja, wat we wel zien, ook een beetje verder gaan op het verhaal van Julia net, is dat het is wel in het begin, met name de andere middenpartijen, die dachten, oh wat fijn, we hebben een nieuw middel om met de kiezer te communiceren. Het is inmiddels vooral echt een wapen van de flanken geworden. Het zijn vooral flankpartijen, zowel op uiterst rechts als een beetje links.
1: Want die
2: en hoe ver ze gaan, sorry.
1: Nee, die hebben natuurlijk minder geld, dus die moeten op die manier kunnen ze beter in de picture komen. En het werkt.
2: Ja, absoluut. En die vinden het ook minder erg om dat heel polemisch te doen of er heel hard in te gaan. Want dat zien we wel. De filmpjes worden steeds emotioneler en vooral steeds bozer.
1: Want
2: dat werkt.
1: Het is steeds emotioneler. We weten natuurlijk allemaal, algoritmes werken. Hoe woedender, hoe meer op geklikt wordt, hoe meer het ook wordt natuurlijk laten zien in de algoritmes. Ja. Dus in die zin beïnvloedt het ook nog eens de toon van het debat.
2: Ja, en dat zien we ook. Dus ook die filmpjes worden emotioneler, maar de Kamerdebatten worden ook emotioneler. En om je andere vraag te beantwoorden, die politici worden zich er steeds bewuster van. Dus we spraken bijvoorbeeld Henk Vermeer. Die zei op een gegeven moment, nou, maar ik geef het gewoon in mijn tekst, markeer ik wanneer het filmpje begint. Of we hebben in het voorjaar Mona Keijzer gezien die wel naar een commissiedebat gaat. Daar op hoge poten een paar vragen stelt aan de minister van Asiel. En eigenlijk voor het antwoord komt de zaal alweer even verlaten. En zo zijn allemaal voorbeelden. We spraken ook Jimmy Dijk. Die zegt, ja, ik heb best vaak, dan loop ik terug naar mijn kamerbankje. En denk ik, dit was er eentje. En dan weet hij, het was
1: een lekker
2: filmpje.
1: Ja.
2: Wat je in de Groene beschrijft, letterlijk, je zegt dat politici gaan soms naar een commissiedebat. Dus in kleinere kring of zelfs een debat. Puur om één of twee vragen te stellen die ze gebruiken. Het antwoord interesseert ze niet. Ze willen alleen maar iets hebben voor de socials. En that's it.
13: Ophef.
2: Maar dat is natuurlijk schokkend als je kijkt naar het politieke bedrijf en naar de democratie. Waarvan het idee is, we gaan in debat en we komen ergens uit.
13: Nou, kijk, wat Koen beschrijft is dat dit fenomeen zich ook, dat is in de debatzaal ook gegaan. Maar daarvoor, dus in de tijd dat ik voor de PvdA werkte en wij daar nog hopeloos naïef in waren, wisten we wel altijd dat ophef verkocht. Dus als je ergens een doorwrochte lezing met een analyse en een visie vooruit stond te houden, dan was dat een pirouetje in het donker draaien. Want het zag alleen maar het daglicht als je er een flinke aanval op een ander in deed. En ik denk dat we allemaal nog wel ons kunnen herinneren dat Sigrid Kaag, die had toen de HJ schoollezing gedaan. Dat was een heel doorwrocht analytisch verhaal. Weken aangewerkt, allemaal wetenschappers en ik weet niet wat allemaal geciteerd. Maar er zaten ook een paar flinke dolkstoten naar Mark Rutte in. En dat haalde het nieuws. Dus dan heb je die aandacht die belangrijk is voor politici. Maar het heeft het verhaal wat je verder wil vertellen helemaal ondergesneeuwd.
1: Ja, en vroeger zou je kunnen zeggen, ik bedoel, als de radio of de televisie beelden uitzendt, dan komt dat echt uit het debat. Tegenwoordig is dus sommige gedeeltes van het debat zijn een toneelstukje, wat je vervolgens op de socials kan plaatsen. Als wij erover praten, voelt iedereen wel van, dit doet pijn, dit is niet fijn. Is er een mogelijkheid dat bijvoorbeeld Kamervoorzitter zegt, ik wil dit niet meer? We kappen ermee met die camera's in de Kamer.
2: Nou, dat is heel lastig. We hebben de Kamervoorzitter ook heel uitgebreid gesproken. Ik kwam hem afgelopen maandag vlak voor de APB begon tegen. Toen zei hij nog op de gang, nou, ik hoop dat het stukmatigend werkt op de politici. Dus ik denk je dat ze die... Nee, ik hoop het.
1: Maar kijk, is dat een mogelijkheid?
2: Het probleem is dat op dit moment is de Kamervoorzitter Tom van Kampen, dat je mandaat als voorzitter is precies zo groot als de consensus in die Kamer. Je bent in die zin meer een soort burgemeester van al die mensen.
1: En heel veel politici hebben natuurlijk, of iedereen zou ik zeggen, heeft er baat bij.
13: Ja.
2: Absoluut, iedereen is verslaafd aan het middel. Wat je ook ziet, bijvoorbeeld, ik noemde net iemand, Henk Vermeer van de BBB, die heeft ook echt aan ons uitgelegd, dit is bijna deel van onze ideologie. Wij vinden dat we dit parlement ook moeten gebruiken om ons rechtstreeks tot de burger te richten. Op het moment dat een Kamervoorzitter zegt, ja, maar dat vind ik geen goed idee. En dan raak je ook een beetje aan
12: Kijk, eigenlijk zegt dan moet iedereen zoals het CDA gaan debatteren. Nou, ja, dat soort. Dus het is heel gevoelig om aan te komen.
1: In ieder geval, wat we hebben kunnen laten zien is dat dat vaak een toneelstukje is. En dat mensen zich dat ook goed moeten beseffen zonder zich. Goed moeten beseffen dat het zo is. Ik dank jullie hartelijk. Koen van de Ven, dank je wel. Julia Wouters.
4: Spijkers met koppen.
2: Dankjewel. Goed gesprek over de politiek en wat daar gebeurt. Als je goed oplet, en dat heb je gedaan, hoorde je net in een van de snippets, hoorde je Jan Paternotte, D66, verwijzen naar een binnenhof vol liefde. Luc Ransijn hoorde dat ook en ging er muzikaal mee aan de haal.
16: Binnenhof vol liefde, binnenhof vol liefde. Een soort love on the spectrum, maar dan in de politiek. Binnenhof vol liefde, binnenhof vol liefde. Het eerste dateprogramma met gebrek aan romantiek. Klaver wil met Jette, maar hij wilde hem niet delen. Jesielkes wil met Eerdmans, die het hard to get wil spelen. En niemand die meer voor de praatjes van Geert Wilders viel. En Henry Bontebal is al zijn hele leven derde wiel. Jette gooide tevergeefs zijn charmes in de strijd. Dat geeft goede televisie, maar niet echt een meerderheid. Hij zit daar droef te midden van een politieke kloof. Ik hoop dat dit seizoen wat beter afloopt dan die met Dick Schoof. Binnenhof vol liefde, binnenhof vol liefde. Paternotte wil het vlotten met je nieuwe datingshow. Binnenhof vol liefde, binnenhof vol liefde. Het is Temptation Island, maar van een nog lager niveau.

Binnenhof vol liefde. Het Binnenhof is eiten. Ik dacht, wanneer gaan ze neuken? Maar na twee lange dagen voorspel... Was het maar een voorstel. Lange dagen...

0: of voor liefde. Dit leidt vast weer tot verkiezingen en niet tot een tweede date. Binnenhof vol liefde, binnenhof vol liefde. Alleen sociale zekerheid wordt gretig uitgekleed.
1: Ja. Luc Ranswijn. Ik mag heel even... Wow, lekker, lekker. Ik mag heel even aanschuiven naast Ruben Heijn en zijn band. 3 jaar geleden was je hier voor het laatst. Is het een correcte samenvatting dat jij een nieuwe sound hebt gevonden?
2: Ja.
1: Nou, leuk dat je er was. Dankjewel, Ruben. Wij hoorden... Dankjewel, man. Ik doe alleen een goede vraag, scherpe vragen. Dit knippen voor de socials en dan kom ik er heel intelligent uit.
2: Soundbites, dat moet...
1: Daar gaat het om. We hoorden net de Weatherman. Volgens mij is dat wel een liedje waarin je ook iets ontdekte... dat je dacht van, die kant wil ik op, ga ik op?
2: Nou, ik wilde... Het is eigenlijk... haak ik ook weer een beetje terug op waar ik begonnen ben... met toch meer die soul-invloeden... waar ik mijn eerste plaat ook heel erg op gestoeld heb. En ik heb allemaal uitstapjes gemaakt en heel veel gave dingen gedaan. Maar ik dacht, ik wil weer even... Ik wil er en weer een beetje kunnen dansen... En ik wil weer even kunnen rocken. En ik wil ook weer een beetje kunnen soul spelen. En ik wil wat vertellen. Nou, dat, dus eigenlijk, ja, we zijn een beetje een richting ingeslagen. En tot nu toe ben ik daar heel blij mee.
1: Ik ook. En de presentatoren van dit programma hebben gewoon door jouw eerste liedje heen gedanst.
2: Ja, ik zag het. En dat er mag gedanst... Dat staat, ik ga denken bordjes ophangen, ja, bij de optredens. Er mag gedanst worden.
1: Er mag gedanst worden. Jij gaat Little Thoughts spelen. Een nieuwe single.
2: Ja, gisteren uitgekomen. En het is altijd een beetje spannend. Want ja, dit is dan de vuurdoop. Dus als je het toch helemaal ruk vindt, zeg dan toch maar dat je het leuk vindt.
1: Ik vind het nu al leuk. Mr. Heijn, what are your little thoughts?
2: Nou ja, ik draai nu al een tijdje mee. En ik merk dat ik nog steeds droom van dingen in mijn werk. Maar ook in privéleven, zeg maar. Dat ik de neiging heb om grote dromen. Hè? Dus ik wil nog steeds in de Ziggo Dome staan. Of ik wil nog steeds...
1: Groot.
2: Maar ook persoonlijk vlak, weet je wel. Ik wil gewoon dat iedereen gezond blijft. En soms lijkt het alsof die dromen soms een beetje te groot zijn. Weet je wel? Dan durf ik dat eigenlijk... Mag ik dit wel hardop uitspreken?
1: En dan hebben wij behoefte...
2: Aan
1: Little Thoughts.
2: Aan Little Thoughts, ja.
1: Dit knippen we voor de socials.
2: Ja, precies. Ja, ik zal het nog een keertje doen.
1: Nee. Dames en heren, Ruben Heijn!

0: Wat fijn, wat fijn, wat fijn. Heerlijk, die soulvolle sound die hij nu heeft. Lekker, lekker, lekker. Leo Vals, nieuwe single van Ruben Heijn. Nog drie liedjes van hen in tweede uur Spijkers met Koppen. Maar eerst dit. Gehuld in een rode mantel met een zwaard in de linker en een miniatuur kerktoren in haar rechterhand is het beeld van de heilige Barbara. Een van de pronkstukken van de Sint-Jan in Den Bosch. Maar in 1981 werd het beeld gejat, uitroepteken, samen met Johannes de Evangelist en de genadestoel. Anderhalf jaar later werden deze beelden die ik noemde teruggevonden. En waar dan? In een garagebox in Rosmalen. Samen met 50 andere heilige beelden. Journalist Marijn Landsbergen brengt het verhaal van de opmerkelijke diefstal opnieuw tot leven in een podcast met de titel De Rolstoel Rovers. Marijn is hier samen met oud-agent Willem Heren, die de schurken per ongeluk op het spoor kwam. Ik vind het nu al spannend klinken. Ik vind het nu al spannend.
1: Ja, goedemiddag heren. Dank Willem, ja. De schurken op het spoor kwam. Jij was rond de 30 destijds.
2: Nou, een stukje jonger nog.
1: Ja. Nou, laten we zeggen rond halverwege de 20 destijds. En jij was zo'n type, als ik je even in die diepblauwe ogen kijk, zo'n type van geboren om boeven te vangen. Ja, hè?
2: Nou, dat is een mooi begin om te aan te horen.
1: Maar klopt het of niet?
2: Maar ik denk wel dat ik een recherchehart heb, ja. Ik heb een boevenvangershart.
1: Ja, en als er een oud vrouwtje beroofd wordt, dacht jij, daar gaan we achteraan.
2: Daar gaan we achteraan,
1: Zo'n type. Dus, op een dag, neem ons mee terug. Rosmalen, oktober 1982. Ja. Een gewone avond, een doodgewone avond veranderen in een avond met holy shit.
2: Ja, een korte samenvatting.
1: Ja.
2: Nou, ik was toen gebombardeerd zo jong al als begeleider van de reservisten.
1: Reservisten, die had je kennelijk bij de politie.
2: Ja. Nou, reservisten die krijgen dan zeg maar theorie.
1: Ja.
2: En dat moet ook een keer in de praktijk gebracht worden.
1: Ja.
2: Dus op zo'n vrijdagavond nam ik zo'n reservist mee. En we hadden afgesproken, jij gaat nu iemand verbaliseren. Nou, we waren nog 5 minuten onderweg. Of we zien uit de linkerhoek een auto uit de eenrichtingsstraat komen, maar dan de verkeerde richting.
1: Aha, dacht je.
2: Dus ik zeg, Ton, dat is de jouwe.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Pak hem.
2: Nou, en Ton moest doen wat hij in de theorie geleerd had. En dat ging eigenlijk wel aardig. Hij gaf hem een stopteken. Hij gaat naar het portier. Maar wat mij toen al gelijk opviel, was dat hij de bestuurder... Ja, die was een beetje te vlug. Die wilde te veel en te snel weg.
1: Beetje type Dolf, zeg maar. Toch?
2: Ja, daar kom ik direct nog wel op terug. Maar, ja. Maar die wilde eigenlijk alles doen om zo snel mogelijk weg te komen.
1: Ja.
2: Nou, en plotseling zie ik op de achterbank een dekentje.
1: Ja.
2: Met eronder iets goudkleurig.
1: Mm.
2: En dat trok natuurlijk mijn aandacht.
1: Mm-hmm.
2: Ja, ik denk, ja. En 1 en 1 is 3.
1: Dit is niet
2: dan.
1: In de smiezen, dacht jij. Dit is niet een haak.
2: Dat klopt niet. Dus dan moet je een list verzinnen.
1: Ja, wat deed je?
2: Ja, ik denk, ik doe mijn voet tegen de achterdemper van zijn auto.
1: Ja.
2: En dan hoor ik toch dat die demper van die uitlaat lek is. Dus technisch onderzoek.
1: Aha, technisch onderzoek, ja. Meneer, mee naar het bureau.
2: Hij gaat mee naar het bureau.
1: Ja, slimme gast, hè?
2: Hoe dan ook. Ja.
1: Rechercheur in hart en nieren.
2: Nou ja, dat.
1: Anyway, jullie nemen die auto en die man mee naar het bureau.
2: Ja.
1: Die man rent weg.
2: Ja, die man die begon te rennen.
1: Dit is waar Dolf het verhaal in
2: gluipt. Nou, sterker nog.
1: Ja.
2: Ik denk dat ik toen net zo snel was door nu. Ja, wel.
3: Zet jezelf nog niet te hoog in. Echt niet.
1: Heb je die gast weten te tackelen?
2: Nou, dat heeft wel 2 kilometer geduurd.
3: Nou,
2: dus dat is wel een duur van boven.
3: Nee, ik had hem in 400 meter te pakken gehad en in de boeien.
2: Ja.
1: In ieder geval, dat is allemaal gelukt.
2: Dat is allemaal gelukt. En, ja, keurig,
1: mannetje opgepakt. Wat bleek nou? Er lag een voorwerp in die auto. Wat was het? Ja. Een kandelaar? Wat was het?
2: Daar was onder de deken was zichtbaar een aantal kandelaars.
1: Ja.
2: Waar ik van dacht, ja, dat hoort in een kerk of een klooster.
1: Maak even een klein sprongetje. Uiteindelijk hebben jullie die man natuurlijk, nou ja, gewaterboard, geen idee. Maar in ieder geval heeft hij iets verteld over een garagebox.
3: Beeld van Willemijn van Brabant. Ja.
1: Rosmalen, 1982. In ieder geval, die man heeft iets onthuld. Jullie naar een garagebox. Die grote rolluik omhoog.
2: Ja.
1: En wat vonden jullie allemaal daar?
2: Nou, we zijn natuurlijk met een aantal collega's naar die box gegaan. Maar dat gaat niet zomaar natuurlijk. Het zijn opsporingsbevoegdheden die je moet uitvoeren.
1: Tuurlijk.
2: Hij had ons op spoor gezet omdat er in de auto een huurcontract lag van de garagebox. Nou, wij daar naartoe, die garagebox geopend. Ja, en toen viel ik eigenlijk een beetje van mijn geloof af. Want ik zag in carré vorm op een soort palet... 50 beelden staan.
1: Enorme beelden.
2: Houten
1: beelden.
2: Ja, voor mij was het een beetje brandhout.
1: Brandhout, ja. Maar ho, hartstikke duur brandhout.
2: Ja, maar ik was jong en ik had er echt totaal geen verstand van.
1: Beelden uit kerken, gejat. Bleek.
2: Dat bleek achteraf.
1: Ja. Dit is me dus een mysterieus verhaal. Marijn, jij maakt die podcast. Ja. Dit heb jij een interessant verhaal gevonden.
4: Ja.
1: Allemaal beelden uit kerken, met name in België, gestolen. Ja. Gigantische beelden, kleinere beelden, hoge beelden. Met een waarde van destijds?
4: Ja, dat werd geschat op zo'n 2 miljoen gulden.
1: Ja.
4: Dus het zou nu 2,5 miljoen euro zijn ongeveer.
1: Kerkenleeggejat.
4: Ja.
1: De vraag is why? Pourquoi? Waarom?
4: Why? Yes. Dat is eigenlijk de centrale vraag van de podcast ook.
1: Ja. Why? Ja. Had je meteen al een idee? Ja, geld natuurlijk.
4: Dat was mijn eerste inschatting. Als het zoveel waard is.
1: Ze
4: hebben anderhalf jaar daar in die garagebox gestaan en niks is verkocht. Dus dat is wel heel raar. En sterker nog, in die garagebox vinden ze ook allerlei spullen waarmee die beelden gerestaureerd zijn. En beschermd zijn tegen houtwormen en dergelijke. Ze staan mooi uitgestald. Sommige mensen zeggen het zag er bijna uit als een soort privémuseum.
1: Ja, maar dan in een garagebox. Nou, kan. Mensen hebben voorkeuren. We maken in de podcast, we gaan even een stukje horen. Ook kennis met oud-presentator van Kerkenpad. Wie kent het niet? Leon van Liebergen. Hij was ook in 1982 betrokken bij de zaak. In de podcast horen we hoe Willem, deze dus, de komst van Leon zich herinnert.
2: Nou, die man, je moet je voorstellen, het bureau is...
1: Wacht even. We horen het
5: hier. Ja, de tranen, echt. Dat is echt serieus. Er was een moment dat ik denk, wat is dit, joh? Die huilde echt. En die ging daar voor die beelden zitten en zegt, oh, en de heilige Maria van Huppelpup.
6: Heilige Barbara.
5: Ja, die kon ze allemaal een naam geven. En die zette ook weer gelijk het zwaardje bij de juiste beelden.
1: De heilige Barbara. Ja, leuk dat je door jezelf heen praat. Ja, maar nu mag je weer...
3: Als mensen door mijn podcast heen praten. Vind ik heel vervelend. Ja, heb ik gewoon last van.
1: Het bleek dus niet zomaar een beeld. De heilige Barbara. Wat was het voor een beeld?
2: Ja, een beeld uit de 16e eeuw.
1: Ja,
2: en,
1: dat is oud. Ja. Nee, uit? Uit Den Bosch.
2: En dan wel uit de kathedraal.
1: Uit de kathedraal.
2: Uit de Sint-Jan.
1: Ja. Ja, en dan ben jij niet gelovig, maar dacht je wel ineens, oei, dit is wel serious holy shit.
2: En ik zag het ook aan Leon. Want Leon die stortte ter aarde, ging op zijn knieën zitten. En de tranen liepen over zijn wangen.
1: Echt waar?
2: Ja, serieus. Dat maakte heel veel indruk op mij. En toen kreeg zo'n onderzoek een speciale lading.
1: Ja, snap ik. Nou, deze podcast heet De Rolstoelrovers. Dan gaat het er niet over dat die rolstoelen geroofd zijn. Het gaat erover dat die beelden met behulp van een rolstoel geroofd zijn. Marijn, vertel eens even, wat is het verhaal?
4: Er stonden dus niet alleen maar 50 beelden in die garagebox.
1: Ja.
4: Maar daar stond ook een rolstoel met een enorme zak daarachter gemonteerd.
1: Ja.
4: En in die zak zat een uitschuifbare hengel. Een zelfgemaakte telescopische hengel met een lus aan het uiteinde.
1: Ja.
4: En later is duidelijk geworden wat hun modus operandi was.
1: Stel even, Dolf is zo'n beeld. Dolf, ga even staan als je wil. Heel even, doe even mee, toneelstukje. Leuk. Ja.
4: De meeste beelden Dolf wegen wel ietsje zwaarder dan
3: Dolf. Ja, gaan we met je verhaal door.
1: Maar houd het beeld, kan toch?
3: Ga ik door je podcast heen praten, vriend. Ja.
1: En wat gebeurde er dan?
3: Ja,
1: Dolf is zo'n beeld.
4: Je moet je voorstellen, zij gingen gewoon op klaarlichte dag naar een kerk toe. Ja. Dus meestal in België.
1: Ja.
4: En die kerken in België die zijn vaak verlaten. Ze wachten even tot misschien ook de pastoor zich terugtrok.
1: Ja.
4: En op dat moment roken ze een kans vrij. De ene die liet zich in een rolstoel naar binnen rijden. Dus ze zagen er heel onschuldig uit.
1: Ja.
4: Leuk, dachten mensen. Eindelijk eens jonge bezoekers aan de kerk.
1: Ja.
4: En als ze eindelijk alleen waren, dan pakten ze hun uitschuifbare hengel uit die tas. En ze gooiden die lus zo om de nek van Dolf heen.
1: En dan trokken ze
4: dat beeld langzaam er vanaf. En ging in die tas achter die rolstoel.
1: Ja.
4: En misschien nog een tweede en een derde. En daarna reden ze...
1: En zo hebben ze kerk na kerk leeggeroofd.
4: Schijnheilig.
1: Maar het gek is, behoorlijk schijnheilig. Maar het gek is natuurlijk, twee jongens met een rolstoel en een hengel in een kerk. En niemand denkt, wat gebeurt hier?
4: Nee, ja, ik denk dat dat beeld van een jongen in een rolstoel meteen al zoveel empathie, sympathie opwekt.
1: Ja.
4: Dat iedereen denkt, ach, wat leuk dat zij even een moment
3: pakken. Misschien hoopte hij op een wonder dat hij dan naar buiten zou lopen. Dat zou helemaal mooi zijn.
1: Wat lief dat Willem naast mij steekt zijn vinger op. Of
3: ja,
1: je mag wat vragen, Willem.
2: Ja, sterker nog, de kerken in België hebben niet altijd voor minder valide ingang.
1: Ja.
2: Ze stonden daar dus met een geroofde beelden op... op de trappen.
3: En ze nog naar beneden.
2: Ja, en toen kwam de plaatselijke politie voorbij en die heeft ze keurig geholpen.
3: Dat is België.
1: Bent u gehandicapt? Denkt u over snode dingen? Doe dit niet. Nee. Nou gaan we natuurlijk niet het einde onthullen. Feit is dat die beelden zijn niet verkocht voor heel veel geld. Die zijn gevonden in een garagebox. Jij hebt wellicht de daders gesproken, want je weet er veel van af. Marijn Landsbergen, journalist.
3: Marijn Landsbergen, je hebt de daders gesproken. Wie zijn het? Ik wil namen, adressen.
4: Namen, rugnummers.
1: Ja.
3: Wie zijn het?
4: Ik heb ze gevonden. Ja. Ik heb ze gesproken.
1: Het waren jonge jochies. Ze waren 20.
4: En dat is het bijzondere. Want nu zijn ze dus ergens eind richting de 60. En ze komen ook een beetje... Nou ja, hè, dan ga je in de fase dat je een beetje gaat reflecteren op je leven. In plaats van dat je de avonturen aangaat.
1: Ja.
4: En wat mij heel erg heeft verrast... is de verschillende levenswegen die zij hebben ingeslagen. Dat kon eigenlijk niet... verder uit elkaar liggen.
1: Ja, en het mooie is wel, het waren kunstgeschiedenisstudenten, geloof ik, hè?
4: De een was een kunstgeschiedenisstudent, dus die had echt verstand van zaken. Ja. En je vond ook in die garagebox allemaal catalogi... waar al die beelden in stonden beschreven. Dus ze wisten heel goed waar ze naar op zoek waren.
1: Ik heb het idee dat de oud-regisseur Willem nog iets wil zeggen. Ja,
2: nou,
1: Willem?
2: Het heeft wel indruk gemaakt op mij persoonlijk. En denk, als je het aanhoort, ook. Ik kreeg een kippenvel bij, waar hij dus achter kwam. En ik moet alleen zeggen, in het kader van dit onderzoek mag ik geen verdere mededelingen.
1: En onder tafel schuift hij 100 euro toe. Dankjewel, het is een prachtige podcast van de Rolstoelrovers. Marijn Hansberger en Willem Heeren.
6: Spijkers met koppen. Dit is NPO Radio 2.
7: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
10: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
11: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
12: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
13: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
12: Beren goed, thanks bo!
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: En actie, olifant!
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Joujou.
17: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak... zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
18: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster... waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
19: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling... leiderschap. Sinds 1947.
20: Weekend deal met Club Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
19: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
21: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel.
0: veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
22: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
5: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
22: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
5: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
23: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
3: Het is nog geen 1 uur, maar als ik even doorpraat, is het precies 1 uur. Nog een uur Spijkers met Koppen. Er staan direct 3 liedjes van Ruben Heijn. We spreken over Almere, die hebben echt een kasteel nodig. Het MBO gaat de macht overnemen. Johnny de Vos doet een column, dat en meer. Maar nu eerst Sydney Dijkers.
24: Goedemiddag Dolf. Een groep klimaatactivisten van Extinction Rebellion heeft de A12 bij Zevenaar richting de Duitse grens geblokkeerd. De politie probeerde ze tegen te houden. Toch konden 25 activisten de A12 opkomen. Een aantal activisten is ook opgepakt bij de opritten, maar het is niet duidelijk hoeveel er zijn. Er wordt gedemonstreerd met spandoeken tegen de fossiele industrie. Automobilisten worden door de blokkade bij Zevenaar van de snelweg afgeleid. In Den Haag wordt ondertussen ook actie gevoerd. Daar zijn honderden mensen naar het Malieveld getrokken voor een demonstratie van radicaal-rechtse actiegroepen. Precies een jaar geleden liep eenzelfde demonstratie daar compleet uit de hand. Er wordt positief gereageerd op de deal die is afgesproken over Groenland. Het land heeft samen met de VS en Denemarken afgesproken dat er meer Amerikaanse militairen naar Groenland gaan om het gebied te bewaken. De premiers van Denemarken en Groenland zijn volgens correspondent Rolien Kreton positief over het plan.
25: Ze zeggen dat de bescherming van het Arktisch gebied goed is voor de NAVO en voor Europa. Dat de soevereiniteit van het Deense Koninkrijk wordt gegarandeerd. En dat ook het zelfbeschikkingsrecht van de Groenlanders wordt gegarandeerd.
24: Ook de NAVO is positief over het akkoord. Waarschijnlijk wordt de deal volgende week ondertekend bij de Verenigde Naties in New York. Dan wordt ook meer duidelijk over de precieze inhoud ervan. En de politie gaat drones inzetten om overtredingen in het verkeer aan te pakken. Het gaat om ernstige overtredingen zoals het negeren van een rood kruis of achteruitrijden op de snelweg. De afgelopen maanden is daar in Amsterdam mee geëxperimenteerd. En met succes. Het Openbaar Ministerie keurde de werkwijze met drones goed. Het is heel handig, zegt de politie, want het scheelt een hoop files.
26: Voorheen deden we het op de authentieke wijze door een politieauto neer te zetten. Het probleem is alleen dat die politieauto die moet dan overgaan tot een staande houding. En dan heb je nog meer mensen die stilstaan op die autosnelweg. En dat is eigenlijk wat je nou net niet wil. Op deze manier kunnen we zonder het overige verkeer wat zich wel aan de regels houdt, zonder overlast te veroorzaken voor hun controles uitvoeren en die mensen alsnog bekeuren.
24: De drones leggen een overtreding vast. Dat gebeurt alleen als de piloot de overtreding zelf ziet gebeuren. En dat is dus net zoals zonder drones, want dan moet een agent de overtreding ook zelf zien om een boete uit te delen. Het weer, veel bewolking met soms ook wat regen, een graad of 20. Morgen eerst ook nog wat regen, maar in de middag dan wordt het wat droger met vaker zon en opnieuw 20 graden. En Erwin de Hart, hoe is het met de files momenteel op de weg?
27: Ja, er zijn een paar files zoals gebruikelijk op zaterdag op de A1 bijvoorbeeld. Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken, 10 minuten vertraging. Er was ook een ongeluk, maar de weg is weer vrij. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knopende Empel en Waardenburg, 10 minuten extra en 6 kilometer file. De A12, zoals gezegd, richting de Duitse grens is dicht bij Zevenaar door de demonstratie. Er staat 7 kilometer file. En verder staat er een file op de A27 Utrecht-Gorkum tussen afrit de Beeld en Knopende Lunette, 3 kilometer. De weg is weer vrij.
6: Zometeen op NPO Radio 2. Spijkers met Koppen.
28: Ster. Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
29: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
30: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
31: Okay.
30: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
29: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: De Meer Mini weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: Autotaalglas zit echt overal.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
14: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
31: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
32: Wil je met me trouwen?
31: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
33: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Spijkers met koppen.
34: Koppen live in de vlog. In het komende uur hoor je hier de nieuwste kasteelheer van Almere. MBO'ers for president en waarom je blij moet worden van een vrouw met een bijl. Maar eerst, lieve mensen, hij staat er nog. Ruben Heijn.
6: Spijkers met koppen.

0: word hier dus gelukkig van, hè?
1: Hier worden wij gelukkig van.
0: Ik word hier gelukkig van.
1: Als je hem wil zien, hij gaat nog twee liedjes spelen. Als je hem binnenkort wil zien, dat wil je vanavond in Lelystad. Binnenkort in oktober, 24 oktober in Hilversum, 29 oktober in Haarlem, Patronaat, 30 oktober Beurt Rotterdam. Daarna nog op de Marker Wadden en half december op het festival van Michelle David en de True Tones in Paradiso. Dus ga die man zien met zijn band.
0: En als u dit niet onthouden heeft, kunt u het op halve snelheid afluisteren.
1: Zeker wel. Als ze maar niet domme podcast heen praten.
0: In de polder, laten we daarover praten. In de polder bij Almere staat al jaren een half afgebouwd kasteel in verval. Nou, iedereen die ooit wel eens een keertje over de A6 heeft gereden, heeft dit gezien. Ja, hè? Ja, iedereen. Nou, tot nu toe leek het project een bodemloze put. Er leek er geen enkele kans te zijn dat het kasteel ooit nog eens een keertje af zou komen. Maar, lieve mensen, er gloort hoop, er is licht aan het einde van de tunnel. De zon gaat weer schijnen voor landgoed, liefhebbers. De gemeente Almere heeft namelijk het plan opgevat om het wegkwijnende kasteel een nieuw leven te geven. En dat plan lijkt zomaar kans van slagen te hebben. Onze eigen hofnar Dolf Jansen gaat daarover in gesprek met wethouder Paul Tang, die zich binnenkort misschien wel kasteelheer mag noemen.
1: Paul Tang, welkom. 2 jaar aan de slag als wethouder in Almere. En nu al de ambitie om kasteelheer te worden?
2: Ja, veel mooier gaat het niet worden.
1: Veel mooier gaat het niet worden. Maar ik ken het ook van lang geleden. Wat is het verhaal van dat kasteel en waarom?
2: Ja, het is een initiatief van lang geleden. Ik geloof dat een wethouder, je moet oppassen met wethouders, dat die had het idee van dan moet het een keer een mooie trouwlocatie hebben in Almere. En daar kwam het idee van het kasteel vandaan.
1: We praten over 2000.
2: We praten over 2000.
1: Trouwlocatie misschien ook voor congressen. Gewoon
2: congressen,
1: alles wat
2: evenementen. Er was ook een zwembad in de kelder.
1: Het kan in Almere.
2: Dat was het idee. En die droom die spatte wel snel uiteen. Dus
1: maar er is een kasteel, althans, er is een kasteel gebouwd. Op een bepaald moment is het niet afgekomen.
2: Er staat een betonnen casco. En dat ligt al jarenlang in weer en wind. Omgeven door in een prachtig groen gebied.
1: U bedoelt, je moet fantasie hebben om daar echt een kasteel in te zien.
2: Nou, je kan wel zien dat het kasteel was. Wel een van die torens.
1: Absoluut.
2: Dus is af.
1: Prachtig.
2: Maar het is nog wel een casco, een karkas wat er staat.
1: Het is niet ingestort, het staat er nog, maar het is altijd blijven staan. Er is nooit wat mee gebeurd daarna.
2: Nee, maar er zijn altijd, want het spreekt wel tot de verbeelding. Dat kan ik nu ook zien in de zaal. Ik dacht, ik moet dit altijd uitleggen, het kasteel
1: iedereen
2: in Almere.
1: Kent het
2: iedereen
1: kasteel.
2: Kent het.
1: Absoluut.
2: En er zijn altijd ontwikkelaars geweest die zeggen, oh, met dit kasteel wil ik aan de gang gaan. Dus er kloppen altijd partijen aan om wat te doen. En sommige zijn serieuzer geweest dan de anderen. Ik weet dat er in 2008 is er een serieus initiatief gesneuveld. Ander initiatief is Witch World. Een themapark met heksen, knollen, trollen.
1: Niet mijn ding.
0: Heksen en knollen. En trollen.
2: Maar het heeft lang... een themapark is niet zo slecht. Maar het is niet gelukt uiteindelijk.
1: Het is best raar, want Almere bestaat 50 jaar.
2: Ja.
1: En nu al een ruïne.
2: Ja,
1: kan
2: mooi,
1: je nagaan,
2: 50 jaar dat... en al de helft ruïne.
1: Onwaarschijnlijk. Voor de Almeerders. Wat betekent voor hen dit kasteel? Is het een eyesore? Vinden ze het erg? Wat vinden ze ervan?
2: Nou, ik denk twee dingen. Ik denk dat ze eigenlijk altijd in hun jeugd wel over het hek zijn geklommen. Want het is
1: een
2: afgeschermd gebied.
1: Absoluut.
2: En je kan ook op YouTube kan je de video's vinden van urban explorers die over de hekken klimmen en op zoek gaan in het kasteel. En er is één keer een open dag geweest. Dat was in de tijd van Witch World. En toen zijn er 15.000 mensen op die dag alleen al op bezoek geweest.
1: Nee.
2: Die hebben allemaal in de rij gestaan om dat gebied gebied te komen. Dus dezelfde nieuwsgierigheid die u en ik hebben als je al over de A6 rijdt, heeft het Almere zo ook. Te meer omdat er hek overheen staat waar je overheen kan klimmen. Dat is de ene reactie. En nu het plan er ligt, zeggen ze van, eerst maar zien dan geloven.
1: Tuurlijk.
2: Want dit is het zoveelste plan. Hè?
1: Van
2: dus
1: wie
2: dat
1: is het? Wie is de eigenaar?
2: De grond is eigenaar van een BV. Dat bestaat uit 2 gereformeerde mannen, heb ik mij laten vertellen. Die dat ooit in 2002 hebben opgekocht. En die plannen zijn nooit tot wasdom gekomen. Dus er gaat nu een bouwconsortium aan de gang. En
1: even, wat is er? 2 gereformeerde mannen hebben op een bepaald moment geld gestoken in
2: een... Dat is niet een detail dat er zaken doet per se.
1: Nee, ik begrijp dat je er niet over wil praten. Maar waarom? Komen ze ook nog uit Barneveld? Ik word gek nu, hè? Maar oké, 2 gereformeerde mannen zijn nu
2: Niet relevant detail.
1: Maar ik wil toch graag...
2: Nee, prima. Oké. En nu gaat het bouwconsortium... Hij heeft een plan om daar niet alleen een kasteel... maar een vestingstad met woningen neer te...
1: Een vestingstad?
2: Een vestingstad.
1: Dus je gaat een... Want je voelt naar de vesting. Je hebt andere vestingen. Ik was van de week in fucking Hellevoetsluis. Ook een vesting. Dus een vesting, je gaat een vesting bouwen.
2: Ja,
1: of als jij niet, want jij hebt andere dingen te doen. Maar er komt een vesting.
2: Ja. Een vestingstadje. En het kasteel torent daarbovenuit. Dat is het idee.
1: Er komt wel een kasteel.
2: Er komt wel een kasteel.
1: Met een vesting, heeft een muur.
2: Het wordt in ieder geval de geborgenheid. Het is haast een groene muur als je daar bent. Ja. Dus een groene muur van bomen is er eigenlijk al. Dus het heeft een heel. Je voelt daar al heel geborgen, zoals je de vestingstad ook.
1: Prachtig. Maar wordt het dan een kasteel en ga je op zoek naar een kasteel, heer en vrouw? Of wat wordt het?
2: Nou, kijk, het is wel de bedoeling om het terug te geven aan de Almere. Hè. Dus een trouwlocatie. Dat willen we. Hè. Dat was het oorspronkelijk idee. Dat moet ook weer terugkomen. En mensen moeten een kopje koffie kunnen komen drinken. En ja, elke Almeerder zou er moeten kunnen wonen. Dus er komen hele woningen van heel betaalbaar tot duurder gaat er komen.
1: Het kasteel wordt eigenlijk een groot wooncomplex.
2: Ja, want dat is de enige manier. Hè. Dus de reactie bij veel Almeerders is een beetje cynisch. Nou, gaat dit dan wel lukken? Nou, het antwoord is ja, want nu kunnen we ook woningen erbouwen. Dat is de omslag die is geweest in de Almeerse politiek sinds 2024. En daardoor wordt het ook zeg maar te financieren, wordt het terug te verdienen. En dat legt dus, anders gezegd, een goede financiële basis onder het plan.
1: Want je denkt natuurlijk bij een kasteel logischwijs aan dure appartementen, et cetera. Ja. Maar jullie willen juist ook sociale woningbouw in dit.
2: Het moet echt voor heel. Kijk, sowieso in Almere is heel divers. Dus er wordt altijd ook betaalbaar gebouwd, ook hier. En het mooie is, dat vind ik echt mooi, hè, de 70 sociale huurwoningen, ja, die komen in het kasteel.
1: Dus je kan een sociale huurwoning. Ja. Je kan dus tegen je vuur zeggen, ik woon op een kasteel.
2: Ja, precies, mooi. Hè?
1: Dat is fantastisch.
2: Ja, geweldig.
1: Even financieel, dus die mannen hebben dat die gaan het dan verkopen. Wie betaalt dit dan? Betalen jullie dat of komt daar een of andere?
2: Nee. Er is een bouwconsortium van BPD, Koopmans, woningbouwcorporatie. Die kopen de grond en die komen uit de kosten door de woningen weer te verkopen en te verhuren.
1: Wanneer? We praten nu over najaar 26.
2: Kijk, nu wordt het spannend. We gaan naar de raad toe. Hè. Die moet uiteindelijk beslist de raad.
1: Na dit gesprek is het een ja. Het is een unaniem hamerstuk.
2: Ik heb goede hoop. Ik ga het met ze meegeven. En dan moeten we in het begin volgend jaar de plannen ook echt afmaken. Afspraken maken. En dan kunnen we gaan starten met bouwen.
1: En dat betekent een paar jaar nog.
2: Ja, het kost altijd tijd. Hè. Dus,
1: altijd tijd. Maar deze je kan
2: 2027 nieuwe steden bouwen. Ja, duurt ook even. Kost ook even tijd. Nieuw kasteel bouwen dus ook. Maar we kunnen in zeg maar eind 2027, 2028 dan beginnen.
1: En de vraag is natuurlijk, na de afgelopen 25 jaar, gaat dit wel lukken? Ja. Paul Tang, wethouder, verantwoordelijk hiervoor, die zijn hele politieke carrière nu op het spel zet met dit plan.
2: Nee, het gaat lukken. Het moet kunnen gaan lukken. En weet je,
1: Moet kunnen gaan lukken, het gaat ook lukken.
2: Ja, nee, dus het blijft altijd spannend.
1: Tuurlijk,
2: maar ik heb echt hele goede
1: kasteel, hoop. Woningbouw, prachtige omgeving. Ik zeg als Almere rocks.
2: Ja. Het is, en je ziet ook.
1: Nee, ik zag je verbaasd kijken, want je had iets anders verwacht. Nee, wel waar.
2: Ik zat meer te denken van, kijk, het is ook een sprookje. Het spreekt ook een verbeelding. Het is ook een sprookje. En een sprookje moet gewoon een goede afloop
1: tuurlijk,
2: hebben.
1: Tuurlijk, en dan nog een feest.
2: Dus ik zat meer te denken van Almere rocks. En we leven nog lang en gelukkig.
1: Dank je wel. Dankjewel, Paul Tang. Dankjewel, man.
3: Spijkers met koppen.
1: Sprookje in Almere. Er was eens een polder en kasteel, woningbouw, prachtig. Ondertussen is het 13-19, dat betekent 19 over 1. Dat is het tijdstip. Boerenprotesten tegen stikstofplannen. Boerenprotesten tegen stikstofplannen door het hele land afgelopen week. Brandstichtingen langs snelwegen. Minister Karremans heeft aangifte van die brandstichting gedaan. Bij ons is aangeschoven, u heeft hem herkend. Mark van den Oever, dat is de oprichter van Farmer Defence Force. Meneer van den Oever, welkom. Minister gaf aan pislink te zijn.
4: Ja, dat mag dan zo zijn dat die pislink is. Maar dan moet hij er eens over nadenken hoe wij boeren hier uitgeknepen worden.
1: Ja, duidelijk, duidelijk. Maar uitgeknepen, dan hoef je toch geen vandalisme te plegen?
4: Ja, dat is kennelijk de enige taal waar die hoge heren van de regering naar luisteren. Wij worden hier als een minderheidsgroep in de hoek gedrukt. En daarom gaan we onze acties optoeren.
1: Ja, maar dit is strafbaar.
4: En daarom hebben we dat niet gedaan.
1: Dus jullie hebben het niet gedaan?
4: Wij houden ons natuurlijk aan de wet en hebben alleen de suggestie opgeworpen om die acties uit te voeren.
1: Om hooibalen in de fik te steken?
4: Ja. Nee. Wij willen alleen de druk opvoeren.
1: Ja. Maar u riep boeren op om foto's en video's te vernietigen.
4: Ja.
1: Dat is ook strafbaar.
4: Daarom zeg ik ook, die beelden, die waren er niet.
1: Nee. Omdat ze moesten wissen.
4: Ja. Wat heeft het voor zin om iets te wissen waar het niet is, hè? Want iedereen met een gezond boerenverstand weet... 1 en 1 is...
1: 2.
4: Nee, Dorf. Nu worden mij ineens woorden in de mond gelegd. Maar het is 2, ja.
1: Facebook werden boeren opgeroepen het bewijsmateriaal te vernietigen en zich te beroepen op het zwijgrecht.
4: Kijk, ik ga niet over ieder berichtje wat iemand op Facebook heeft gesmeten.
1: Hallo, dit was in jullie besloten Facebookgroep en dit zei u zelf.
4: Wacht. Als die groep besloten zou zijn, ja, hè, dan zou niemand daarvan kunnen weten, toch? Dus hoe komt u daarbij? Hè? Iedereen met een beetje boerenverstand weet,
1: ja,
4: 1 en 1 is...
1: 2.
4: Precies.
1: Maar als de boeren de hooibanen niet hebben aangestoken, wie dan?
4: Nou, wat denk je zelf? De hitte.
1: Dus u erkent dat het klimaat opwarmt?
4: Nogal wie dus, ja. Maar nu worden de boeren daar de pineut van.
1: Ja, en de opwarming komt niet door uitstoot en stikstof.
4: Nee, dan maken jullie hoge heren hier in de Randstad ervan. Dat weet iedereen.
1: Waardoor komt dan die klimaatverandering?
4: Nou, hallo, migranten.
1: Migranten?
4: Ja, kijk, je ziet gewoon wat er gebeurt, hè.
1: Okay.
4: Steeds meer migranten ons land in en het wordt steeds een beetje warmer. Nou, iedereen met een gezond boerenverstand weet... 1 en 1 is...
1: Ja, ja. Dus volgens u hebben migranten de hooibalen aangestoken?
4: Dat zeg ik niet. Okay. Ik zeg dat er verbanden zijn die niet zomaar uitgesloten mogen worden.
1: Zoals?
4: Hun komen uit... Hè?
1: Warme landen?
4: Ja. En die nemen warme lucht mee in grote koffers. Ja. Nou, dat kan je lachen, maar... hun eten van die hete curry's en macaroni en weet ik wat allemaal. En het hete eten, daar poepen ze dan weer uit.
1: Okay.
4: Ja?
1: Ja.
4: En waar denk je dat die hitte dan blijft? Nou, Dolf, iedereen met een beetje boerenverstand weet... 1 en 1 is... Ja, precies.
1: Als boeren hooibalen niet hebben aangestoken, is dus geen boerenprotest.
4: Precies.
1: Dus dan hoeven we er ook geen aandacht aan te besteden.
4: Nee, wacht even. Natuurlijk wel. We hebben ook nog onze treinsabotage.
1: Dat hebben jullie wel gedaan?
4: Nee. Nee. Geen branden, geen trainen.
1: Oké, ook geen aandacht, want iedereen met een beetje gezond boerenverstand weet 1 en 1.
4: 2. Ah. Oh, dikke kak. Ja. Nou, daar heb je me. Ik klim weer op de trek. Ga deze jongen even de snelweg op om hem niet te blokkeren.
1: Dankjewel, Mark van Oeven.
3: Spijkers met koppen.
0: Ga deze dame gelijk naar de ANWB, want er is een spookrijder gesignaleerd.
5: Rijdt u op de A4 Antwerpen-Rotterdam, komt u tussen Bergen-op-Zoom en Dinteloord een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden, probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A4 Antwerpen-Rotterdam, komt u tussen Bergen-op-Zoom en Dinteloord een spookrijder tegemoet.
0: Dankjewel, ANWB, gelijk door, want hij zit klaar voor ons. Ruben, hi, lieve mensen!

0: Mooi, mooi, mooi. Nog één liedje van hem. Volgende week in dit theater, Benny Sings. Dat is ook alweer een aanhaling. Benny Sings. Vrijdag komt de plaat uit 22 Durham Jew. Nieuwe plaat van Benny Sings. Die komen hier liedjes spelen. En ik schijn net heel snel gepraat te hebben toen ik zei waar Ruben speelde. Gaan in ieder geval kijken. Bijvoorbeeld 29 oktober in Haarlem. 29 oktober in Haarlem, Patronaat. 30 oktober Beurs Rotterdam. Dat zijn plekken waar je er nog bij kan. Het is tegen 1:30. En ondertussen praten we over de miljoenennota en aanverwanten. 150 Tweede Kamerleden waren in debat over de miljoenennota. Hoe verdelen we het geld? Dat is de vraag. Van die, let op, 150 Kamerleden die erover besluiten, zijn er slechts 3 met alleen een mbo-opleiding. 3! Terwijl in Nederland de helft van de mensen een mbo-achtergrond heeft. Daarmee worden de belangen van de mbo'ers constant onderbelicht. Daar valt een boel te winnen. De Kiesmannen, dat is een collectief dat jongeren meer bij de politiek wil betrekken, springt in dat gat met The Next Step Academy. Traject waarin mbo'ers worden klaargestoomd voor een politieke carrière. Willemijn Veenhoven, die naar alle politieke trucjes en gegogel van deze week wel toe is aan oprecht politiek talent, gaat in gesprek met projectmanager Luna van Velzen en oud-deelnemer Morris Vlijm.
1: Juist, goedemiddag. Hallo.
2: Hoi, hoi.
1: Morris, jij bent mbo'er. Van de 150 Kamerleden zijn er dus, Dolf zegt het net, maar 3 met een mbo-diploma.
2: Ja.
1: Wat denk je dan als je dat hoort?
2: Ja, is een beetje om te janken, denk ik.
1: Beetje
2: ja, heel
1: om te janken.
2: Erg, heel ja. Erg tranen.
1: Ja. Hoe komt dat, denk jij?
2: Ja, ik denk sowieso, het zijn allemaal, voor mijn gevoel, grote mannen in pakken. Ik herken mezelf daar niet in. Ik heb niet per se het gevoel dat ik daar bij die club kan dat ik me daar moet bij aansluiten.
1: En denk je dat veel mbo'ers dat gevoel hebben van het is niet mijn wereld, daar hoor ik niet bij? Dat is een beetje wat je beschrijft nu.
2: Ja. Ja, ja.
1: En waar zit hem dat dan in, denk je?
2: Dat zit in taal. Ik hoor heel veel, of als ik een debat volg, dan ben ik eigenlijk al na 2 minuten afgehaakt, omdat ik dan moeilijke woorden hoor. En denk ik, ik heb hier eigenlijk een mening over, maar ik heb in één keer geen idee meer waarover het gaat.
1: Ja, ja, precies. En dat is natuurlijk, nou, lijkt, we komen zo op wat je daarna bent gaan doen. Jij bent vormgever, dat is wat je doet.
2: Ja.
1: Je bouwt, je ontwerpt websites, je doet allerlei campagnes.
2: Ja.
1: Allemaal na een mbo-opleiding.
2: Ja.
1: Misschien is het overdreven, maar ik denk dat veel mensen denken, ja, dat is een heel creatief beroep. En dat is het extreme cliché is dat mbo'ers vaak iets heel praktisch doen. Zoals
2: ja.
1: Bijvoorbeeld lassen. Ik zeg maar iets. Dat,
2: ja.
1: Jongens, ik snap het, is een extreem cliché. Maar is dat ook waar jij tegenaan liep toen je hiervoor wilde kiezen? Voor een creatief beroep?
2: Ja, zeker. Ja. Ik was op een middelbare school en VMBO had ik gedaan. En dan kun je allemaal beroepen op allemaal sectoren kiezen. En ik dacht eigenlijk nooit dat ik met een creatief beroep geld kon verdienen. Dus toen ging ik naar zorg en welzijn. Toen ging ik autotechniek doen. En
1: ja.
2: Toen greep een mentor in. Die zei, Morris, wat doe je nou? Volgens mij moet je gewoon iets creatiefs doen. Maar ik dacht, ik kan geld verdienen met creativiteit. En toen ze dus echt zei, nou, dat kan wel. Dat is ook juist leuk, want dan vind je ook nog eens geld met dingen die je echt leuk vindt. En
1: ja.
2: Toen dacht ik echt, oké, nou, toch dan wel voor bouwwonen en interieur kiezen. Dat was
1: ja.
2: Dan mijn onderdeel. Maar ik moest er wel een beetje uitgenodigd voor worden.
1: Maar dit is natuurlijk volgens mij het punt dat zo belangrijk is. Dat je moet iemand hebben die jou op een gegeven moment
2: ja.
1: Gewoon dat goede zetje, de goede
2: ja.
1: weg op heeft.
2: Ja.
1: En dat gaat zo vaak, als het over leren gaat, gaat het daar zo vaak over. Kijk, mijn ouders, ik heb van 7 vinkjes of weet ik veel hoeveel ik er heb, die gingen mij leren lezen voordat ik naar school ging. Dat is dus goed voor dat kind.
3: Ja,
1: ja, met zulke ouders, weet je, dan heb je het veel makkelijker. Is dat ook soms toch waar mbo'ers tegenaan lopen, dat niet gebeurt?
3: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat je, wat Morris ook goed zegt, je hebt een docent nodig, je hebt iemand nodig die jou die kans biedt. Als die kans niet vanzelfsprekend is, omdat je dat niet vanuit huis uit meekrijgt.
1: Ja.
3: En dat is ook een beetje wat wij proberen met de kiesmannen, om eigenlijk iedereen diezelfde kans te geven en dezelfde kennis mee te geven over de politiek. Omdat
0: maar
3: nu, dat
0: ben jij een van de kiesmannen?
3: Ik ben een van de kiesmannen.
0: Okay.
3: Ja.
0: Wat goed.
3: Ja.
0: Oké, okay, ik moet even omschakelen.
3: Ja, ja, zeker. Goed. Ja.
1: En jullie
0: waren net al over mannen in de politiek en
3: ja.
0: Van mannen in pak, dan is het
3: ja.
0: Zo. Ja, dat kiesman.
3: Ik ben er ook.
0: Dit is een kiesman.
3: Een kiesman.
0: Mooi.
3: Ja, dus ik hoor daarbij.
2: En she's amazing.
1: Ja, je hebt een goede juiste meegenomen. Je hebt het juiste meegenomen. En dan hebben jullie dus een programma, The Next Step Academy.
3: Ja, klopt.
1: Wat leer je daar, Morris?
2: Daar leer je debatteren, presenteren, netwerken. Maar ook gewoon, ik had eigenlijk gewoon een hele grote vraag.
1: Ja.
2: Kan ik wel rondlopen in de politiek? Is dat wel iets voor mij? Dat is denk ik mijn grootste vraag daar geweest.
1: Ja, en heb je daar een antwoord op al?
2: Ja. Ik denk dat de Tweede Kamer misschien net niet iets voor mij is. Omdat ik wel echt vol creativiteit zit. En dan een volledige week daar in die Tweede Kamer rondhangen. Dat is misschien niet helemaal mijn ding.
0: Maar je bent wel van huis en interieur. Dus je zou het wel een beetje op kunnen fleuren. Dat
3: zou het hard kunnen worden, absoluut.
0: Toch? Zou het beter uit kunnen zien?
3: Ja, ik denk dat het
0: echt wel werken.
3: Zien als jij er iets
2: een beetje wat inspiratie, wat mooie kleuren.
0: Ja, precies.
2: Daar wordt iedereen gelukkiger, denk ik. Ja.
1: En je leert dus debatteren, je leert van alles. Is dat dan... Want moet ik me voorstellen, zijn het allemaal hele linkse jongeren die daar aan de hele rij zitten? Is het allemaal door elkaar?
2: Dat vond ik dus heel vet.
1: Ja?
2: Het was zo'n mengelmoes.
3: Ja, dat is echt het doel. We willen echt een heel breed... Ja, een brede groep jongeren creëren vanuit heel Nederland. Allemaal een andere politieke achtergrond. En eigenlijk dus, wat in de politiek misschien wel misgaat... Die polarisatie tegengaan en juist met elkaar in gesprek en van elkaar leren. En dat hebben wij heel erg gezien bij de eerste editie.
1: Maar gaan we toch niet vertellen, Morris, dat jullie dan allemaal heel goed met elkaar omgaan... en elkaar laten uitpraten? En dat is natuurlijk helemaal niet zoals dit
2: dacht
1: echt...
2: Ik dacht dus, oh jeetje. Dus iemand die daar die van een heel ander spectrum denkt, ik weet echt niet of ik daar matties mee kan worden, hoor.
1: Ja.
2: Maar toen gingen we presenteren, gingen we vertellen wat we belangrijk vonden. En ook, ik hoorde zoveel verbinding. En ik dacht, nou, volgens mij, die polarisatie was niet echt gaande bij de Next Step Academy.
1: Als je het woord verbinden gebruikt, dan ben je al aardig op weg. Hè?
2: Oh, help. Slaat eruit.
3: Ja, belangrijk.
1: Ja, mag ik?
2: Ja.
0: Nee. Na tweeën.
1: Ja. Leer dat dan ook? Leer je ook bij, kan ik me voorstellen, zo'n opleiding? Dan leer je ook wat je aan moet, een mooi pak aan, etiketten, hoe je moet voorstellen.
2: Ja,
1: allemaal dat soort
2: niet.
1: Dingen?
2: Absoluut niet. Ik denk dat we dan alleen maar het probleem in stand houden. Dus ik ben nog bij de eerste dag, hadden we het over een pet dragen, ja of nee?
1: Ja.
2: En er zijn zulke simpele dingen, maar daardoor kunnen mbo'ers zich wel in het beeld herkennen. Dus blijf... Ja, ik heb geen kledingvoorschrift gekregen.
1: Maar een pet dragen? Ja, nee. Why not?
2: Inderdaad,
1: ik bedoel, misschien moet ik mee, alleen een pet in de Tweede Kamer zie ik toch nog niet helemaal voor me, toch?
2: Nou, waarom niet?
1: Ja, je bedoelt, ze hebben ook hoedjes op. Dus
3: moet ik er iemand de eerste zijn?
1: Dus who cares? Ja. Het zou toch mooi zijn... Als er, want we hebben het hier wel eens vaker over aan tafel, over kansen voor mbo's. Het zou toch mooi zijn als er een keer een mbo-minister komt. Misschien een mbo-minister-president.
2: Lijkt me enig.
1: Ja. Zijn dat ook dingen die jullie bespreken? Dus echt serieuze jongeren?
3: Absoluut.
1: Echte politiek
3: idee, eigenlijk het idee van Academy is dat je dus in een half jaar, eigenlijk van november tot maart, eigenlijk skills meekrijgt. Maar vooral dus echt dat zelfvertrouwen krijgt. Dat je het gevoel hebt van, ik ga mijn weg vinden om... politiek actief te worden. En dat kan er heel anders uitzien. De ene gaat werken bij een vakbond, de andere gaat bij een jongerenorganisatie, bij de NJR, de Nationale Jeugdraad. Die gaat een keer petities schrijven, die gaat langs bij een wethouder. Dit was echt een groep die echt heel actief eigenlijk is gaan lobbyen van waar kan ik meer zien over de politiek en meer leren. En dat was echt bijzonder om te zien. Heel veel zijn langs gaan bij burgemeesters. Gewoon echt op die manier leren om uiteindelijk de politiek in te gaan. En er zijn heel veel met echt ambities om inderdaad wethouder te worden. Ook wel Tweede Kamer, maar ook gewoon in de gemeente. Want ook in de gemeente zijn mbo'ers ondervertegenwoordigd.
1: En dan moet je dus denk ik uiteindelijk toch ook wel... ook wennen aan die taal. Want die taal die is er natuurlijk gewoon. Mensen praten gewoon op soms onbegrijpelijk.
2: Ja.
1: Voor iedereen.
2: Ja, ik zie het ook een beetje soort van geven en nemen. Dus ik wil heel graag... Ik ben er helemaal bij om mijn woordenschat te verbreden. Maar,
1: verbinden, je bent er al mee begonnen. Ja.
2: Oh, jeetje.
0: Maar je moet nu gewoon een keuze maken. Gaan we over links of over rechts? Dat is gewoon, dat is gewoon het antwoord wat ik wil. Wat ik wil gewoon. Dat wil ik gewoon weten. Wat gaan we doen? Of gaat u recht door het midden naar een zwart gat? Wat is het verhaal?
2: Ja, nou dan als ik dan op een gegeven moment dan de draad kwijt ben, dat heb ik dus ook geleerd bij de Next Step.
1: Ja.
2: Is het ook gewoon best wel oké om te vragen van, maar wat zeg je nou eigenlijk?
0: Wat bedoelt u?
2: Want
3: er
2: zijn eigenlijk altijd twee scenario's. Of iemand legt het uit en dan kan weer meepraten.
1: Ja.
2: Of iemand weet eigenlijk ook niet echt wat hij zelf zegt. En die staat hem met een mond vol tanden. Ja, en dan ben ik wel aan het gieren. Ja.
1: Lijkt me een hele goeie. Wat zou je mensen aanraden, zou je jonge mensen die luisteren aanraden om mee te doen met deze Academy?
2: Ja, 100%. Het is zo divers. Je leert echt enorm veel. Ja, en het is heel, heel laagdrempelig. Dus het gaat over politiek actief worden. Ik heb wel echt ontdekt dat ik wel het vet vet zou vinden om bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen in een campagneteam te zitten of zo. Dat ze ook politiek actief zijn.
1: Ja, Luna, mensen kunnen zich nog aanmelden.
3: Absoluut. Mensen kunnen zich aanmelden bij thenextstepacademy.nl. Dus dat is heel leuk. Dat kan tot 1 oktober. En misschien is het nog wel even leuk om even kort te vertellen dat jij ook heel lang hebt getwijfeld. Want je hebt zelfs de website gemaakt en je had je niet meteen aangemeld.
2: Ja, ik had dus de website gemaakt van de Next Step Academy. En ik was daar twee maanden mee bezig. Ja. En eigenlijk was ik aan het vormgeven. Hoe moet ik Morris overtuigen om de Next Step Academy mee te doen? Ja, en ik zag het gewoon niet. Tot in de laatste week dat een collega van me zei, maar Morris, is dat niet iets voor jou? En toen dacht ik, verrek, ja. Dus toen heb ik me aangemeld.
1: Fuck it, toch?
2: Ja.
3: Dus dat laat zien, zeg maar, soms zit er... Het is gewoon heel erg nodig om elkaar aan te moedigen. Ken je iemand waarvan je denkt, nou, die heeft altijd een mening of die heeft geen vertrouwen in de politiek? Dit is het moment om je wel aan te melden, het wel te doen en dat verschil te maken.
0: Wees actief.
3: Ook als mentor, als politici, als je denkt, ik wil deze mensen een stapje dichter bij de Tweede Kamer brengen of gemeentelijke politiek. Meld je ook aan.
1: Meld je aan, lieve mensen.
3: Zijn.
1: Mooi verteld. Jullie hebben al wel. Dank je wel. Morris Klein, dank je wel.
4: Spijkers met Koppen.
0: Ruben Heijn.

0: Wow.
1: Die stemmen.
0: Joost Koevoets, Nick Kamphuis, Zessel Heschliep en Ruben Heijn. Dank.
1: Ik ga nog even na.
0: Heerlijk.
1: Die stem is betoverend. Dankjewel, Ruben.
0: Volgende week Benny Sings. Hier, komt dat zien. Dat is wat het is. Zwijgers met koppen. En naast mij is aangeschoven...
1: Daar zit ze.
0: Jordi de Vos.
2: Ik moet het onze coalitie nageven. Het is weer eens wat nieuws. Een rijksbegroting presenteren waar nog geen meerderheid voor is. Niet de eerste oplossing die ik zou kiezen voor de impasse waar ons land in zit. Maar goed, in een brainstorm mag je nooit nee zeggen. Eigenlijk heeft de coalitie een soort verbouwingsofferte neergelegd bij een scheidend stel. De een is nog woedend over het vreemdgaan en de ander wil alleen maar 300 varkens in de achtertuin. En ondertussen moeten ze nog geld vinden om het dak af te bouwen. Het enige waar ze het over eens zijn, de buren moeten betalen. En tijdens de algemene politieke beschouwingen blijkt Jette zijn bestuursfilosofie vooral te hebben ontleend aan de wijsgeren van de snollebollekes. Hij hopt van links naar rechts en na 2 dagen is iedereen misselijk. Ondertussen blijkt de VVD ook in een existentiële crisis te zitten. Fractievoorzitter Brekelmans benadrukt in zijn binnenhoflezing dat hij zo graag zou zien dat we allemaal weer 5 dagen in de week gaan werken. Hard werken moet meer lonen. Zijn collega's in de coalitie lijken alleen niet helemaal op de hoogte van deze visie, want zij presenteren een pakket met 6 miljard aan belastingverhogingen, waarvan 5,8 miljard uit arbeid. Brekelmans was vergeten zijn zin af te maken. Meer werken moet lonen voor de Belastingdienst. Vermogen blijft uiteraard ongemoeid. Een leuke fun fact om jezelf populair mee te maken op de Vrijmibo: belasting op vermogen is in Nederland op macroniveau negatief. Er zijn wat kanttekeningen bij te maken waar ik nu even geen tijd voor heb. Dat moet je thuis maar even aan ChatGPT vragen. Maar kortweg, door de kortingen zoals hypotheekrenteaftrek houdt de Nederlandse schatkist netto niets over aan belasting op vermogen. En toch, het is alsof zodra je aan vermogensbelasting wil zitten, je een soort ongewassen hippie bent die alleen maar kan protesteren, een glutenallergie heeft en de zuurverdiende centen van hardwerkend Nederland wil afpakken. Wel leuk om te weten, als je 's nachts 3 keer vermogensbelasting zegt, staat er een VVD'er met een zaklamp naast je bed te zoeken naar het communistisch manifest. Links is ook niet heilig. Die kijken naar rechts alsof ze allemaal met een gouden lepel in de bek geboren zijn en hun grootste probleem de brandblaren van een te hete bitterbal zijn waar ze in stikten terwijl ze profiteur riepen naar iemand met een uitkering. Maar goed, voor die nuance heb ik geen tijd. Moet je thuis maar even aan Grok vragen. Voor nu, stop met rendement op vermogen als een soort eerste mensenrecht te zien waar we absoluut niet aan mogen zitten. Het is alsof Amnesty moet zeggen, ja, sorry Jemen, we moeten het museumplein op voor de box 3-belegger. Natuurlijk kun je vermogensbelasting op allerlei domme...

0: alle manieren heffen, maar het gesprek afkappen voor het überhaupt kan beginnen is slecht voor Nederland. Constant naar de inkomstenbelasting grijpen als er geld nodig is, is lui en bang. Ik snap het wel, loonbelasting is veel minder voelbaar voor de kiezer omdat het ingehouden wordt voor het op je rekening staat. Terwijl belasting op vermogen, je moet dat geld actief overmaken naar de Belastingdienst. Dat is pijnlijk. Het lijkt me leuk om ter experiment mensen een tijdje actief hun inkomstenbelasting te laten overmaken. Dat je 4.500 euro salaris op je rekening krijgt en dan elke maand een tikkie van 1100 euro. Lekker gewerkt, pik. Groetjes, Eelco. Kijken hoe makkelijk we dan nog de hele tijd de rekening bij arbeid neerleggen. Mijn punt blijft, hoe kun je jezelf de partij van hardwerkend Nederland noemen en niets doen voor echt hardwerkend Nederland? Wees dan eerlijk en zeg, wij zijn de VVD. De partij voor vermogen, vererving en dividend. Is ook logisch, als de VVD echt voor de hardwerkende Nederlander zou staan, hadden ze wel juist Partij voor de Arbeid geheten. Die naam is weer vrij, begreep ik. Misschien leuk voor de volgende brainstorm.
1: Spijkers met koppen.
2: True crime. True crime verhalen. True crime verhalen zijn razend populair. Iedere week verschijnen er wel podcasts, boeken, films en series vol dood en verderf. Niet gek dat Netflix een duit in het zakje doet met hun razend populaire monsterreeks. Daarin worden waargebeuren moordverhalen verteld met een grote lepel fictiejus om het een beetje lekker verteerbaar te maken. Dit weekend zitten liefhebbers weer aan hun beeldscherm gekluisterd voor de nieuwste telgen uit de reeks The Lizzie Borden Story. Voor het eerst een hoofdrol voor een vrouw. Een vrouw met een bijl. En dat is opvallend, aldus filmkenner en serie-expert Tim de Raug. Dolf Jansen, die al jaren angstig over zijn schouder kijkt uit angst voor boze vrouwen, gaat met haar in gesprek.
3: Zeker veel, Tim, welkom. We gaan zo naar de serie. Even over dat true crime. Dat is razend populair op allerlei manieren, zei Willemijn al. Waarom fascineert ons dat zo?
4: Nou, er zijn een aantal verklaringen voor. En ik denk dat de belangrijkste verklaring is dat het is doen alsof. Dus je bent in een veilige omgeving, thuis op de bank.
3: Je hebt echt geen idee van mijn thuissituatie.
4: Oké, in de meeste gevallen in een veilige thuissituatie. En ondertussen kan je genieten van al dat lugubers en die spanning. Maar jouw lijf schijnt daar ook op te reageren. Omdat jouw lijf dus ook weet, ik maak die adrenaline aan, maar ik hoef niet te rennen. En daar gebeurt dus een bepaalde sensatie waar mensen heel goed op gaan.
3: Wij vinden het dus lekker, zeg je, om naar gewelddadigheden te kijken. Het is dan alsof een amusement geworden. Ja. Maar we voelen ook wel de angst die je zou voelen als er feitelijk iemand in je kamer stond om je te vermoorden.
4: Zeker. Ja.
3: En dat is wat er gebeurt, dat vinden wij lekker.
4: Ja, en er zit ook een voorbereidend element in. Er is een onderzoek gedaan tijdens de COVID-pandemie. Dat mensen die veel horror kijken, en met name horror waar ziektes en dergelijke een rol in spelen, minder angstig waren tijdens de COVID-pandemie.
3: Want die dachten,
4: omdat zij
3: het valt
4: dus
3: wel
4: al
3: mee.
4: Een soort van mentaal voorbereid zijn,
3: wow,
4: doordat die paadjes al zijn aangemaakt.
3: Dus elke ochtend dat je wakker werd en je was geen zombie, dacht je, het valt wel mee.
4: Het is eigenlijk
3: corona
4: wel oké, ja.
3: Heerlijk. Hey, we praten over Monster. Ik heb zelf eentje was een serie over de Menendez Brothers.
4: Ja, zeker.
3: Twee broers. Wat zijn andere voorbeelden van verhalen die ze vertelden?
4: Ze hebben tot nu toe 3 seizoenen gemaakt. Ja. En Lizzie Borden is de 4e in de reeks. De laatste ging over Ed Gein. We hebben de Menendez Brothers gehad. En nou ben ik
3: Jeffrey
4: even de
3: Dahmer.
4: Naam, Jeffrey Dahmer.
3: En wie was die Ed Gein ook weer? Dat was ook geen visse jongen?
4: Nee, Ed Gein, dat was een seriemoordenaar die onder andere de inspiratie was voor Hitchcock's film Psycho.
3: Ja.
4: En voor de Texas Chainsaw Massacre. Die hij ging op vrij gruwelijke wijze ging hij zijn slachtoffers te lijf. En Jeffrey Dahmer was natuurlijk een man die andere mannen te grazen dan.
3: Een van de grootste seriemoordenaars.
4: Een van de grootste seriemoordenaars.
2: Simna, kijk jij het graag?
4: Ik ben een ontzettende crime en true crime fan. Ja, waar mensen normaal gesproken zeg maar Friends als bewegend behang hebben, heb ik Law and Order Special Victims Unit.
2: Ik doe een stapje achteruit.
3: Een veilige thuissituatie.
4: Ik heb een hele veilige thuissituatie.
3: We praten over Lizzie Borden. Ik las haar naam, ik herkende haar naam, maar ik wist niet, wie was Lizzie Borden?
4: Zij is een vermoedelijke moordenares uit eind 19e eeuw. Dus we hebben het over Victoriaans Amerika. Ja. Hele strikte normen, dichtgeknoopte en gesnoerde jurken. Seksualiteit is vies, is eng. Bloed is nog viezer en nog enger. Menstruatie-eeuw. En in die tijd groeide zij op en zij zou uit mogelijk wraak met een bijl haar ouders hebben vermoord. Of eigenlijk haar vader en haar stiefmoeder.
3: Oké, ze heeft haar ouders vermoord met een bijl.
4: Ja.
3: En die neiging hebben we allemaal wel eens natuurlijk. Daar moet je ook eerlijk in zijn.
4: Kijk, ik denk dat iedere puber wel denkt, nou, kan
3: als
4: er wel
3: ik een
4: wat
3: bijl had dan toch. Ja,
4: maar meestal gaan we gelukkig niet over tot dat soort gewelddadige daden. Zij vermoedelijk wel, al is zij vrijgesproken. Want de consensus in Victoriaans Amerika was toch, zo'n welopgevoede vrouw kan dat niet doen. Dus de moord werd toen al te gewelddadig bevonden voor een vrouw. Dus en de serie melkt eigenlijk dat verhaal uit.
3: Ze werd vrijgesproken omdat ze dacht, dat kan niet. Een vrouw kan niet met een bijl vader en moeder om leven.
4: Nee, dat gaat echt niet gebeuren.
3: Vrouwen, ik bedoel, die niet in mijn omgeving, maar er zijn vrouwen die zou ik zeggen, die kunnen wel eens iemand vermoorden.
4: Ja.
3: Hoe doen vrouwen het meestal dan? Wat is de modus operandi?
4: Het schijnt dus, of er is ook weer onderzoek naar gedaan, dat vrouwen zijn van nature minder gewelddadig dan mannen. Dus de cijfers wereldwijd verschilt per land een klein beetje, maar moet je ongeveer aan denken dat het 10% van de geweldsmisdrijven door vrouwen worden gepleegd.
3: Ja.
4: En 90% door mannen. Mannen doen hun geweld ook veel meer naar buiten, dus dat is vaak veel fysieker. Messen, bloed, bijlen, slaan, schoppen. Vrouwen zijn wat dat betreft toch iets stiekemer. Denk aan vergif. Stiekeme praktijken. Vrouwen worden ook vaak minder snel gepakt. Mede daarom.
3: Dus ook meer vergif is natuurlijk wel een middel.
4: Ja.
3: En vrouwen kunnen je dood ergeren. Dat is natuurlijk
4: ook waar. Als je lang genoeg wacht, gebeurt dat ook gewoon.
3: Gebeurt het ook. En dat fysieke, omdat de vrouw fysiek minder sterk is, de kans groot dat ze het niet doet.
4: Ook dat, ja.
3: En bij dit verhaal was het dus de vrouw met de bijl.
4: Ja. Ja.
3: Komt het wel voor? Ik bedoel, jij weet heel veel van films, series. Je hebt ze zelfs als behang in je kamer. Maar komt het wel voor dat vrouwen op allerlei, laten we zeggen, meer fysieke wijzes?
4: Zeker. Er zijn natuurlijk en in de populaire cultuur heel veel voorbeelden van fictieve vrouwen. Denk bijvoorbeeld aan Basic Instinct, de moord met de ijspriem.
2: Zie je dus precies niet, hè, in die film.
4: Nee, je ziet hem niet. Maar de suggestie is natuurlijk dat zij
3: met een heel...
2: Misschien heeft ze het helemaal niet gedaan.
4: Misschien heeft zij het niet gedaan.
2: Dat weten we helemaal niet.
4: Nee, dat is zeker waar. Maar het wapen is een gewelddadig, een vrij mannelijk wapen ook natuurlijk. Hè, vallies.
3: Heel dun.
4: Heel dun. Ja, dat is waar.
3: Ik probeer gewoon.
4: Maar nee, precies. En we hebben natuurlijk een van de bekendste voorbeelden, denk ik, uit de recente populaire cultuur, is Eileen Wuornos. Die verfilmd is in Monster, de film, niet de serie. Met Charlize Theron in de hoofdrol. Ja, en die schoot haar, zij was prostituee, en die schoot haar klanten overhoop.
3: Nadat ze betaald hadden.
4: Zij beweert, was haar verdediging dat zij verkracht is. En dat zie je dus ook heel vaak bij vrouwelijke mediazaken. Dat we bij mannen, die kunnen intellectueel zijn, denk Hannibal Lecter. Die kunnen een tikkie sexy zijn, denk Dexter Morgan. Maar vrouwen zijn getraumatiseerd, moeten een reden hebben om geweld te plegen. Dus bijvoorbeeld het slachtofferschap van verkrachting. Of in het geval van Lizzie Borden, het slachtoffer van een verschrikkelijk misogyne en strikte opvoeding.
3: Dus bij vrouwen zou het dan liggen aan het feit dat ze traumatisch of krankzinnig zijn geworden of wat dan ook. En mannen, die hebben er ook nog over nagedacht. En die zijn heel slim en die vertellen nou wat te doen.
4: Ja, althans, dat is wat de media gelooft. Maar uiteindelijk zeggen de cijfers dus dat vrouwen er vaker mee wegkomen. Dus ik vraag me af wie de slimste is.
3: Ik vind je nu al heel angstaanjagend grijnzen in mijn richting.
4: Ja.
3: Dus jij denkt ook dat vrouwen gewelddadiger zijn dan wij denken?
4: Ik denk wel dat vrouwen onderschat worden. Je ziet dat natuurlijk in wat er in die Lizzie Borden-zaak is gebeurd. Je ziet het ook in het spelletje wat in Basic Instinct wordt gespeeld. En dat heeft er ook weer heel erg mee te maken dat van oudsher, deels ook bijvoorbeeld door die Victoriaanse waarden, bij vrouwelijke seksualiteit, opnieuw menstruatie, bloed, bevallen, komt ook allerlei gorigheid bij kijken. Vinden we iets engs, vinden we iets vies? Dus dat gaat al heel lang terug. Denk ook aan de femme fatale in de film Noir. Vrouwen die in touch zijn met hun seksualiteit. Die hun seksualiteit en aantrekkingskracht gebruiken om mannen te manipuleren. Ja, en mannen voelen zich daardoor bedreigd.
2: Denk
4: dus,
2: aan Xena Onatopp met haar dijen. Ja. Waarin zij, weet je wel, James Bond.
3: Ja.
4: Die vermoordde letterlijk mensen met haar seksualiteit.
3: Precies.
4: Zeker.
3: Ja. Ik voel me een beetje in de minderheid aan deze tafel. Even over die serie van Lizzie Borden. Je hebt hem gebinged. Wat
4: Zeker.
3: Is je oordeel?
4: Duidelijk gemaakt door mannen.
3: Duidelijk gemaakt door mannen. Dankjewel, Tim Nadal. Weer een man. Aaron Elstak.

0: Kikkers.
1: Cabaret, Aanwijlstof, Oosterman, Gemarsenhoop, ik zeg even naar zijn micro. Want zijn Valentina Toot, Colin, Johnny de Vos, redactie team Peter Nettesmit, Aja Bacherins van Gansijn, Hanna de Vries, optreden Ruberijn. Gastvrouw Monique de Bruin, techniek, maar soms staan Stijn Grilbas, Sam Westerbeek, Otter de Vries, Regie, Klaas en Askes en de redactie Maya de Kingman.
0: En zij kan ook best snel praten. Dit was Spijker van Koppen deze week. Volgende week hier Benny Sings. Komt dat zien nu. Tijd voor Dit is Jorien met Jorien Renkema. Blijf luisteren. Goed weekend.
1: Goed weekend.
2: Spijkers met Koppen.
3: Hier en Vara.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Ster. E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
7: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien
10: uit.
9: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
10: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
11: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
12: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
15: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
14: Phew, we kunnen weer.
15: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
16: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
17: Belisol.
18: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
19: Ja.
18: En nu?
19: Domeinnamen kopen.
18: Voor je bedrijf?
19: Ja.
18: Welk bedrijf?
19: Ja, dat weet ik nog niet.
18: Welke domeinen dan?
19: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
18: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
19: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
20: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
21: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
22: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
23: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
24: Interessant. Wat verdien jij dan?
23: Zo open bedoelen ze vast niet.
25: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
26: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
25: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
27: Goedemiddag.
0: Zometeen muziek van David Bowie en Shakira. Eerst het nieuws, dit is Sydney Dijkers.
1: Hi Jorien, goedemiddag. Het is onrustig op het Malieveld in Den Haag. Daar is een demonstratie van extreemrechtse actiegroepen aan de gang. De loco-burgemeester heeft zojuist die demonstratie ook verboden. Demonstranten wilden de stad intrekken voor een mars, maar de politie hield hen tegen. Mensen zochten de confrontatie met agenten en staken vuurwerk af. Er zijn ook al een aantal demonstranten opgepakt. Hoeveel precies en waarom is nog niet duidelijk. Precies een jaar geleden liep eenzelfde demonstratie op het Malieveld ook al flink uit de hand. Ook bij Zevenaar, vlakbij de Duitse grens, wordt gedemonstreerd. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn daar de A12 op gegaan. Een aantal van hen zijn ook opgepakt, maar het is nog niet duidelijk hoeveel het er zijn. De sfeer wordt volgens deze verslaggever van Omroep Gelderland wel met de minuut grimmiger.
2: Er zijn mensen uit Zevenaar zelf die hier naartoe zijn gekomen. Die komen af op het geluid en op de sirenes. En dat heeft eigenlijk al geleid tot een paar kleine schermutselingen. Het afpakken van vlaggen en een klein groepje die het een beetje probeert te verstieren voor de Extinction Rebellion demonstranten. Terwijl zij hier staan dus om aandacht te vragen voor het klimaat.
1: Het verkeer wordt bij Zevenaar van de A12 geleid voorlopig. De ME haalt momenteel wel al demonstranten van de weg af. In München is het Oktoberfest begonnen. Er worden de komende weken daar miljoenen bezoekers verwacht. Deze editie zijn er wel extra veiligheidsmaatregelen. Vorig jaar ging het namelijk bijna mis. Er brak paniek uit toen een grote groep bezoekers tegelijk binnenkwam en ook weer wilde vertrekken. Dit jaar worden onder meer camera's ingezet die met behulp van AI op tijd grote menigten moeten detecteren. En de tijdelijke omleiding van de A9 bij Amstelveen is na een paar jaar nu niet meer nodig. De nieuwe tunnelbak ging deze week open, waardoor je nu in beide richtingen over een verdiepte A9 kan rijden. De zogenoemde bypass wordt daarmee afgebroken en gisteren namen omwonenden afscheid van dat vertrouwde stuk asfalt met de Bye Bye Bypass Party.
3: Denk je ineens, waar heb ik eerst gereden jarenlang en nou ineens is het anders?
4: We staan vandaag op de Bye Bye Bypass Party. Het verkeer heeft de afgelopen jaren hier over de bypass gereden. Nu is deze zuidkant niet meer nodig.
5: Hoe voelt dat? Het voelt heel goed eigenlijk. Fijn, denk ik.
17: Je hebt altijd door kunnen rijden en ineens is er een nieuwe weg op een andere plek. Of eigenlijk op de oude plek. Ik vind het fantastisch.
1: Er waren allerlei spelletjes ook te doen, zoals een bingo. En daar kon je een hectometerbordje winnen.
0: Leuk, vind ik heel creatief bedacht dit.
1: Ja. Met de Backstreet Boys misschien op de radio ook.
0: Ja. Ja. En Sync, hè? Bye, bye, bye.
1: Oh ja, shit, ja. Natuurlijk, ja. Het weer grijs met in het noorden wat botregen, een graad of 20. Morgen eerst ook af en toe wat spetters. In de middag dan wel weer droger. En opnieuw 20 graden.
0: Dankjewel, Cindy. Over daar hebben we ANWB dan. Daar zit Erwin de Hart. Goedemiddag.
27: Ja, goedemiddag. Er staan wat files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Everdingen en Culemborg 4 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is zo'n 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, je hoort het al, bij Zevenaar is de weg nog steeds dicht door die demonstratie. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem geeft dat 6 kilometer file tussen afrit Beek en Duiven, 20 minuten extra reistijd. En door de afsluiting van de A29 door werkzaamheden dit weekend staat nu een file op de N217. Spijkenisse richting Dordrecht bij de A16, 6 kilometer.
28: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
29: Ik ben flexibel.
28: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
29: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
28: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
30: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
31: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
30: Nu bij Dirk Haribo snoep. 89 cent. Meenemen zou ik zeggen.
21: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
32: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
33: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister.
6: Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
8: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: De Beter Pick-a-Bellies.
10: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
14: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook

dat was Shakira. En dit is de zaterdagmiddag van Radio 2. Dit is Jorien. Ik weet zelf eigenlijk niet zo goed waarom nu pas. Maar sinds deze week volg ik Sophie Alice Baxter op Instagram. Je weet wel, Sophie Alice Baxter van nou, bijvoorbeeld deze. En ik vind haar dus zo fantastisch leuk. Het is gewoon een goede zangeres, allereerst. Maar ook haar stijl is bijvoorbeeld geweldig. Ik zou haar hele garderobe zou ik zo één op één kunnen overnemen. Zij is 47 jaar en ja, zij leeft eigenlijk gewoon nog helemaal een popsterrenleven. Maar wel op haar eigen manier, want ze is ondertussen ook nog eens moeder van maar liefst 5 zoons. 5 zoons. Nou, ik vind eigenlijk alles leuk. Hè. Sophie Alice Baxter ben ik ook deze week wel achtergekomen. Zij is bijvoorbeeld ook al 24 jaar samen met dezelfde man, Richard Jones. En die Richard Jones is ook nog eens een hele leuke man, want hij is bassist van de band The Feeling. Nou, The Feeling hebben in Nederland niet zo heel veel hits gehad. Maar misschien ken je ze nog van een fantastisch leuke track uit The Zeros. Deze komt uit de tijd dat hij en Sophie Alice Baxter net getrouwd waren. En dit is gewoon zo'n mooi liedje. En ik dacht, nou ja, laat ik die dan weer eens op Radio 2 draaien. Echt, echt leuk. The Feeling dus, met het liedje Zone.

0: titel zou je denken dat Jesus He Knows Me van Genesis een gospelliedje is. Hè? Maar eigenlijk is het nummer een aanklacht tegen dit soort types.
1: So get ready and receive the baptism in the Spirit. It doesn't matter what church you belong to. The Holy Spirit's for you. It's the message of
0: van die Amerikaanse televisiedominees, weet je wel.
1: Climb up to the upper room.
0: Nou, en deze man die je hier hoort is ook nog een heel heftige. Ernest Angley. Zo iemand die er verkondigt dat hij HIV kon genezen en zo met zijn gebeden, weet je wel. Echt heel eng allemaal. Nou, Phil Collins die hadden dus onder andere

0: is DC. Goedemiddag, dit is Radio 2. Het is grijs met in het noorden wat motregen, een graad of 20. Morgen krijgen we ook eerst af en toe wat regen. In de middag wordt het dan droger en dan is het 20 graden. Over naar de ANWB, Erwin de Hart. Waar staan de files?
1: Er staat er eentje op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij Culemborg is een ongeluk gebeurd net voor de werkzaamheden. 8 kilometer stilstaand verkeer levert het op. Vanaf Vianen 3 kwartier vertraging. Er is een omrijroute, dat is via de A27 en de A15. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. De weg is nog steeds dicht door de demonstratie bij Afrit Beek. De A12 Duitse grens richting Arnhem heeft daarom een file tussen Afrit Beek en Duiven met een kwartier vertraging. A16 Breda-Rotterdam, kwartier vertraging tussen Knoopend Zonzeel en Afrit Dordrecht Centrum, 13 kilometer file. Op de N217 Spijkenisse richting Dordrecht staat 7 kilometer file. Door werkzaamheden op de A29 tussen Maasdam en de A16 een half uur vertraging.
0: Dankjewel. Die is hier met het nieuws. Goedemiddag.
2: Hi Jorien, goedemiddag. De politie grijpt in op het Malieveld in Den Haag. Er wordt een einde gemaakt aan de demonstratie die daar aan de gang is van extreemrechtse actiegroepen. Mensen krijgen de boodschap dat ze naar huis moeten. Een aantal demonstranten wilden ook een mars lopen door de stad zelf, maar werden tegengehouden door agenten. De sfeer is er omgeslagen, meldt Omroep West. Er wordt inmiddels gegooid met onder meer vlaggenstokken, vuurwerk en blikjes bier. De ME heeft ook ingegrepen bij de A12-blokkade van Extinction Rebellion bij Zevenaar. De activisten worden daar met bussen weggereden. Door de blokkade is de weg in de richting van de Duitse grens dicht, zoals je net ook bij Erwin hoorde. De NAVO is blij met de deal tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het is alleen nog niet duidelijk wat Denemarken en Groenland ervoor moeten inleveren. President Trump die claimt dat de VS vetorecht krijgt bij gevoelige investeringen op Groenland, zegt correspondent Rolien Kreton.
3: En ja, dan is de vraag natuurlijk allereerst wie bepaalt wat gevoelige investeringen zijn. En gaat het dan ook over mijnen, kritieke mineralen, havens, energie, telecom? En betekent het dat deze afspraak, dat de VS een bevoorrechte positie heeft als het gaat om al die investeringen?
2: Nou, dat wordt waarschijnlijk dus duidelijk als de deal wordt ondertekend. Dat is waarschijnlijk ook volgende week bij de VN in New York. En bij Gochem, Gap, Skeer of Joesoe, al deze woorden die maken kans om het mooiste Amsterdamse woord te worden. Lezers van het Parool die hebben honderden woorden ingestuurd en een jury selecteerde daaruit de 10 beste inzendingen. Volgens die jury is een woord typisch Amsterdams, als de Amsterdammers dat zelf ook zo ervaren. En het viel de jury vooral op dat het veel woorden waren met een positieve toon. Daarnaast was het aantal Jiddische inzendingen hoog. 3 oktober wordt uiteindelijk het winnende woord bekend.
0: Maar help me even, Sydney. Bij Gochem, dat weet ik, dat is gewoon een bij de hand iemand, toch?
2: Ja.
0: Gap, dat is gewoon wat je tegen een vriend kan zeggen. Yo, Gap.
2: Ja, zeker.
0: Skeer, dat is als je een beetje zuinig bent.
2: Ja, precies.
0: Maar Joesoe, die ken ik niet.
2: Moest ik eerlijk gezegd ook even opzoeken. Maar dat is een beetje het equivalent weer van bruh. En van, serieus? Meen je dat nou?
0: Oh, oké. Okay. Joesoe. Dus, oké, okay. Nou, weer wat geleerd. Dankjewel.
4: Jorien Renkema.

Live op Radio 2. The Dolphins Cry. Maar kunnen dolfijnen nou eigenlijk huilen? Ik heb dat al heel lang afgevraagd. En nu dacht ik, weet je wat, ik ga het voor eens en voor altijd opzoeken. Nou, dolfijnen die hebben wel klieren die traanvocht aanmaken. Maar die tranen gebruiken ze dan niet om de emoties te tonen. Het is gewoon heel praktisch om de ogen nat en schoon te houden. Maar dat ze niet huilen betekent niet dat dolfijnen geen emoties hebben. Want ze kunnen wel degelijk heel goed stress voelen en angst en pijn. Alleen gaan ze dan niet huilen, maar ze gaan dan piepen of fluiten. Als ze zich niet helemaal op hun gemakje voelen. Dus eigenlijk had de Dolphins Cry van Live had misschien beter de Dolphins Squeak kunnen heten. Maar goed, dat bekte waarschijnlijk niet zo heel lekker. En over lekker bekken gesproken. Dit is Orchestral Maneuvers in the Dark. Marbe.

0: Radio 2, ik ben Jorien en mijn achternaam is Renkema. En daarom mag jij ieder weekend tegen mij zeggen...
1: Jorien Renkema.
0: Ik ben namelijk dol op lijstjes en dol op muziek. Dus ik rank met alle liefde liedjes voor jou in een bepaald thema. Misschien kan ik je een beetje helpen omdat je bijvoorbeeld binnenkort gaat trouwen... en je nog op zoek bent naar de beste liedjes om mee naar het altaar te lopen. Nou, dat zou ik voor je kunnen ranken. Of misschien ga je vandaag beginnen aan een grote schoonmaak van je huis. Kan ik de beste liedjes daarvoor op een rijtje zetten? Nou, Cleaning Up My Closet van Eminem is het eerste op me zo wat te binnen schiet bijvoorbeeld. Dus ik zou zeggen, daag me maar uit. In welk thema mag ik vandaag liedjes gaan ranken? Maak het zo creatief als je maar wil. Dan ga ik zo meteen heel hard mijn best doen om de beste liedjes daarbij te verzinnen. Het is 10 minuten voor 3. Je luistert naar Radio 2 op de zaterdagmiddag. Dit is Christopher Cross.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
2: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
4: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
5: Wil je met me trouwen?
4: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
6: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
7: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen. Lekkere van
6: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
9: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
10: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
13: Superdeals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1+1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg €5 korting. Dat is de ja van Jumbo.

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Good Way helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.

0: Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Jorien. Het Malieveld in Den Haag is weer grotendeels leeg. Er werd gedemonstreerd door extreemrechtse actiegroepen vanmiddag. Een deel wilde ook de stad in om een mars te lopen, maar de politie hield hen tegen omdat sommigen hun gezicht hadden bedekt. Daarna werd de sfeer grimmig en greep de politie in, zag verslaggever Mark Robin Visser.
2: De politie had eigenlijk gedurende de hele ochtend duidelijk de overmacht. Er is dan ook niet echt veel gebeurd. Er is een aantal mensen aangehouden. Er is wat vuurwerk afgestoken. Het waterkanon is kort ingezet. En de mensen is te kennen gegeven dat ze naar huis moesten gaan. En dat hebben ze zo te zien dus ook gedaan. Ze zijn althans niet meer hier op het Malieveld in Den Haag.
1: Er werd wel geweld gebruikt tegen agenten. Ze werden onder meer bekogeld met vuurwerk. De politie heeft ook alle klimaatactivisten van Extinction Rebellion van de A12 bij Zevenaar gehaald. Ze zijn inmiddels in bussen gezet en vervolgens naar een andere plek gereden. Ze gingen aan het begin van de middag de weg op, vlak bij de Duitse grens. Het leidde tot files en omleidingen. Op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Er was onder meer een massale landing van honderden parachutisten. Het was nog spannend wel of dat door kon gaan vanwege de harde wind. Maar uiteindelijk lukte het toch. Er zaten parachutisten tussen uit 12 verschillende NAVO-landen. Er kwamen ongeveer 50.000 mensen op af om hen te zien. En in Groningen, in het dorp Kriewert, is een van de inwoners verrast met een eigen standbeeld. Boer Bart werd gisteren 85 en dat vierde het hele dorp van ongeveer 100 inwoners met hem mee.
3: In de gloria.
4: Boer Bart is natuurlijk een hele prominente figuur in het dorp. En altijd als er iets bijzonders was, als er ergens iets voor moest gebeuren, of weet ik wat, Bart is er altijd.
5: Ja, het klinkt wel waar, hè? Ja, het klinkt wel waar. Nee, jongen, ik hoor niet verstaan, ben.
1: Ja, hij vindt het maar ongemakkelijk dat hij nu met een beeld van hem in Kruiwit in het dorp staat. Het weer dan nog, grijs in de graad of 20. Vanavond en vannacht af en toe wat regen. Morgen eerst ook nog wat spetters, maar in de middag wordt het droger. Is er ook af en toe wat zon en wordt het opnieuw 20 graden.
0: Dankjewel, Cindy. Erwin Hart met de ANWB verkeersinformatie. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Er staat een file op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Beest. 9 kilometer file. De weg is wel weer vrij na dat ongeluk. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens is de weg nog steeds dicht door de demonstratie bij Afrit Beek. A20 Hoek van Holland richting Gouda staat het helemaal stil tussen Schiedam, Noord en Knoop het Kleinpolderplein over 4 kilometer. Veel vertraging. 2 rijstroken zijn dicht door het ongeluk. En de N217 Spijkenisse Dordrecht. Daar heb je al de hele dag veel vertraging door werkzaamheden op de A29. Tussen Maasdam en de A16 7 kilometer stilstaand verkeer.
7: Ster. Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
8: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n Fries. Ontdek het op friesland.nl.
7: Wissel eens geelworst voor gegilde groenten. Wissel mee op wisselenswat.nl.
8: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
12: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
13: Met
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
15: Wow.
14: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
16: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
17: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
16: Ja, werkt wel.
17: Social deal, deals die je niet mag missen.
18: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
17: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
18: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.

0: en zondag liedjes in een bepaald thema. Je mag me uitdagen op zoek naar zo'n thema. Misschien is het bijvoorbeeld een nationale of internationale dag van iets vandaag. En Elmar bijvoorbeeld, die hebt dat het vandaag International Talk Like a Pirate Day is. Maar ik zag ook een berichtje binnenkomen van Hanneke, waar ik meteen op aansloeg. Ik dacht, daar moet ik even achteraan bellen. Hanneke, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jorien.
0: En gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Want jij mag... zeg het maar.
1: Ja, ik heb de IMCA-cursus voor beginners al afgerond.
0: Ja, wat leuk.
1: Vandaag. En, ja,
0: dus jij mag jezelf nu officieel IMCA noemen?
1: Ja, ik heb 4 bijenkasten in de tuin staan. En het is echt superleuk.
0: Oké, maar die bijenkasten had je al voordat je de cursus had. Dus die mag je dan al wel houden. Maar je weet nu echt precies hoe je daarmee om moet gaan.
1: Ja, precies, precies. En tijdens de cursus heb ik ze wat uitgebreid. En ik dacht altijd, bijen, die lijken allemaal op elkaar. Maar als je die cursus gaat doen, dan kom je erachter. In de zomer kunnen er wel 50.000 in de kast zitten. En er zitten poetsers bij en bewakers. En hofdames en de koningin. Echt superleuk.
0: Wauw, wat leuk zeg. Ja, en wat doe jij zelf met die bijenvolken die je hebt? Maak je daar dan honing mee die je verkoopt of zo? Of wat?
1: Ja, ik heb nu dit jaar heb ik nog niet zo heel veel honing. 50 potjes. En die gaan gewoon naar de vrienden en buren en familie. Ik vind de honing leuk, maar het is ook vooral omdat het ook goed is om bijen te houden, gewoon voor de natuur.
0: Ja, want daar moeten we het ook even over hebben. Kijk, het is leuk om jou aan de telefoon te hebben om je te feliciteren met dat imkerdiploma. Maar het is ook sowieso wel goed om even die bij in het zonnetje te zetten. Hè? Want kun jij kort uitleggen, waarom is het zo vreselijk belangrijk voor alles en iedereen dat er bijen zijn?
1: Nou ja, weet je, bijen die zijn gewoon nodig voor wat ze dan noemen de biodiversiteit. Bestuiving van planten en bloemen en ook boomgaarden. Al het fruit, het moet allemaal bestuifd worden.
0: Ja.
1: En de bijen die hebben het steeds moeilijker. Omdat er minder voedsel is. Ze hebben meer moeite met nestplekken te vinden, de wilde bijen. Nou ja, met de pesticiden. Die zijn wel nodig, maar het is natuurlijk ook wel voor de bijen is dat heel funest. Mm-hmm. En ze hebben ook nog last van een mijt, een parasiet. Ja.
0: Oké, dus we moeten bij deze een oproep dan denk ik voor iedereen om gewoon de natuur lekker in stand te houden in je eigen achtertuin, zodat die bijen daar goed kunnen nestelen. Want daar hebben we uiteindelijk al ons voedsel. Dat heeft gewoon die bijen nodig.
1: Ja, precies. Precies. Okay. En wij zeggen altijd, iedere bloem telt. Dus ook een oproep, plant zoveel mogelijk bloeiende planten. Ja. Dat is voor de bijen hartstikke goed.
0: Ja, heel goed. Nou, bij deze nog een keer op de Nationale Radio genoemd. Ik ben op zoek gegaan, Hanneke, naar liedjes die een link met bijen hebben. Voor Jorien Renkemaar. En op nummer 3 heb ik een vrouw gezet die vaak Queen Bee wordt genoemd. Beyoncé.
1: Hartstikke leuk. Heel erg bedankt, Jorien.
0: Nou, de rest van de ranking hoor je zo meteen na de nummer 3. Dus dit is Texas Hold'em van Queen Bee, Beyoncé.

Hanneke in Jorien Rankenmaar. Hanneke heeft namelijk haar imkerdiploma gehaald. En we zijn dus in een bijenthema beland. Net op nummer 3 rankte ik Queen Bee, Beyoncé. En nu op nummer 2. Een inkoppertje van ABBA. Dit is Honey Honey.

0: Weer goed, hè, de nieuwe van Bente met recht tussen de NPO Radio 2 Topsong. Parachute hoorde je. Mocht je dat in het gehoord hebben en denken, wauw, die Bente, ik moet haar een keer live zien. Nou, dat kan best wel veel. Ze doet heel veel shows nu, bijvoorbeeld in Hedon, Zwolle in november. En een hele bub shows in Amsterdam Paradiso. Is alleen wel allemaal al uitverkocht. Dus ja, je moet wel even je best doen op Ticketswap of zo. Bente ga je de komende week nog extra veel horen op Radio 2 met Parachute. Het is vandaag grijs. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht af en toe wat regen. Morgen eerst ook nog wat buien en dan in de middag iets droger met zon en opnieuw 20 graden. Erwin Hart bij de ANWB, waar staat het allemaal vast in het land?
1: Nou, dat zal ik vertellen. Dat is de A12 natuurlijk, Arnhem-Duitse grens. De weg is nog steeds niet vrij bij afrit Beek. Door die demonstratie is het wel bijna vrij. A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Zwijndrecht. 17 kilometer file, een half uur vertraging. Komt allemaal door werkzaamheden op de A29. En daardoor staat het ook vast op de N217 Spijkenis richting Dordrecht tussen de A16. Tussen Maasdam en de A16 40 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem richting Os een kwartier vertraging tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein 6 kilometer file.
0: Duidelijk. Fijn weekend, Erwin.
1: Jij ook.
0: Jorien Renkema. Zometeen ranken we verder. We zijn vandaag op zoek naar liedjes met een bijenthema.

0: eerste zonder dat ze een nieuwe single uit heeft. Ilse de Lange, So Incredible van haar, is ineens weer een hit door TikTok. 18 jaar nadat dat liedje uitkwam. Maar ik dacht voor vandaag, laat ik weer eens een ander oudje van Ilse de Lange van stal halen. En misschien dat dat dan ook nog weer een hit wordt. Next to me, Jordien.
1: Jorien Renkemaar.
0: Zover reikt mijn macht niet, denk ik. Ik ben zojuist om 3 uur begonnen met het ranken van liedjes voor Radio 2-luisteraar Hanneke. Hanneke vertelde namelijk dat zij vandaag haar imkerdiploma heeft gehaald. En ze heeft al 4 bijenvolken in haar tuin, waar ze nu dus nog veel meer over geleerd heeft. En Hanneke die vertelde ook nog eens hoe ongelooflijk belangrijk het is dat er bijen zijn in de wereld. Het welbekende verhaal over de bloemetjes en de bijtjes. Zonder bijen geen biodiversiteit. En ja, ook geen appels aan de bomen bijvoorbeeld. Zo simpel is het. Op nummer 3 rankte ik Queen Bee van Beyoncé. Nou ja, van Beyoncé. Queen Bee, dat is natuurlijk Beyoncé. Op nummer 2 stond Honey Honey van ABBA. En op nummer 1 in deze ranking van liedjes voor Imker Hanneke, de Bee Gees. Met dan ook nog eens een liedje over wat ze moeten doen, die bijen. Namelijk in leven blijven. En daar moeten wij ze als mensen een beetje bij helpen. Hè? Dus stop met chemische bestrijdingsmiddelen tegen onkruid. En plant eens een bloem in je tegeltuin.

0: Stayin'. De Bee Gees hoorde je met Stayin' Alive. Wil jij ook een op maat gemaakt lijstje in een persoonlijk thema? Geef je thema dan door via de NPO Radio 2-app. En misschien bel ik jou morgen wel.
1: Er is maar één.

Je moet je bloedgroep doorgeven. Een driedubbele kopie van je geboortecertificaat aanleveren. Je oma als onderpand geven. En je eerstgeborene Liam of Noel noemen. Maar als je dat allemaal kunt afvinken, dan zou het kunnen dat je bij godsgratie de kans krijgt om tickets te mogen kopen voor de shows van Oasis in Amsterdam volgend jaar. Het is echt een enorm ding, hè, afgelopen week. Ik hoorde dat Daniel en Roelof van de ochtendshow hier op Radio 2 zich ook allebei hebben ingeschreven. En waarschijnlijk horen zij binnenkort of dat gelukt is en of ze dus die tickets mogen kopen. Nou, dat ga je ongetwijfeld horen in Daniel en Roelof zijn al op hier op Radio 2, onze nieuwe ochtendshow. Iedere doordeweekse ochtend van 6 tot 9. En Oasis, die hoor je nu met Supersonic.

0: Austin in Hilversum. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jurien. Hi.
0: Ik zie op Instagram dat een van jouw muzikale gasten een heel heftige avond hebben gehad gisteravond. Er werd echt gecrowdsurfd onder andere, dus dat belooft wat voor zometeen.
1: Je hebt het over Higo, denk ik, hè?
0: Ja, daar gaat die Higo inderdaad. Ja, komen zij een beetje fris en fruitig over op jou?
1: Ze zijn eigenlijk altijd fris en fruitig. Maar waar ik vooral heel erg naar uitkijk is die nieuwe single. Want heb je die al gehoord?
0: Ja, zeker.
1: Die is mooi.
0: Absoluut.
1: Oh my lordy, my lordy.
0: Nou, die gaan ze dus live spelen sowieso.
1: Ja, die gaan ze live spelen, leuk. Zeker. En nog een andere hit natuurlijk. Ik kan wel hit zeggen, want die hebben ze gewoon. Ja. Bertolf is hier ook, heeft een heel mooi album gemaakt. Daar speelt hij twee nummers van. En IOS na vijven. Dat is echt gek.
0: Prachtige line-up.
1: Nienke Leone. Ja,
0: mooi zeg. Nou, heel veel plezier. Doe ze de groeten. En misschien even wat extra flesjes water en paracetamol voor Hugo.
1: Dat ga ik regelen. En mochten de mensen luisteren die nog even naar de Vorstin willen komen, kom langs.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Ster.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
7: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
8: Belisol.
9: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
10: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
11: Interessant. Wat verdien jij dan?
10: Zo open bedoelen ze vast niet.
12: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
13: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
12: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
13: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
14: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
15: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
16: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
17: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
16: Oh, en nu niet?
17: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
16: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
8: De vriendelijke specialist. DA.
18: Dit is NPO Radio 2.
19: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde daar charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars door de stad houden. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers hebben tientallen betogers van de snelweg gehaald. Ze zijn in bussen afgevoerd. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij was net te laat om nog in te stappen en had zich in Uitgeest vastgeklampt aan de buitenkant van de trein. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de treindeur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, hebben ze het personeel van de NS en hulpdiensten ingeschakeld. De jongen is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer. Op veel plaatsen bewolking en hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: ANWB Verkeersinformatie. En nog steeds is de A12 Arnhem richting de Duitse grens naar de demonstratie nog niet vrij. Bij Zevenaar staat 2 kilometer stilstaand verkeer. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knopend Zonzeel en Zwijndrecht 15 kilometer file als gevolg van werkzaamheden. Op de A29 richting Rotterdam heb je een half uur vertraging op de A16. Tevens op de N217 Spijkenisse-Dordrecht een file met een half uur vertraging door die werkzaamheden tussen de N491 en de A16 5 kilometer file.
18: Zometeen op NPO Radio 2.
21: Muziekcafé.
22: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
23: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
24: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
25: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
26: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
25: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
27: Voor ieder thuis.

0: Odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
2: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
5: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
6: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper. Fans van voordeel. Aldi.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Muziekcafé.

0: Doubt Hits My Life. Een heel goedemiddag. Je luistert naar
1: Muziekcafé. NPO Radio 2. Carolien
0: Borger. Muziekcafé. Met een goed gevuld programma vandaag hier live vanuit de Vorstin in Hilversum. Na vijf staat IOS hier op het podium. Dat is altijd een feest. Maar sinds gisteren hun nieuwe single met Nienke Leon is uitgekomen, is dat nog een groter feest. Hoe is die samenwerking tot stand gekomen? Je hoort het straks. En over niet al te lange tijd hier op het podium onze vrienden van Higo. Ze hebben een nieuwe single en die komen ze natuurlijk spelen. Maar nu eerst, Bertolf. Er is een nieuw album en wat voor een. Je hoort van die nieuwe plaat Why Does It Feel So Strange. Geef hem een heel groot applaus. Bertolf! Yeah!

0: prettig. Why does it feel so strange? Wat een vet nummer zeg.
1: Jeetje. Ja, dat is dan Bluegrass. Dat is een Bluegrass album ook. Maar ik vind het ook eigenlijk gewoon een soort popnummer.
2: Ja.
1: Heel erg poplijntje ook.
2: Het heeft ook wel gewoon heel veel pop-invloeden. Want daar kom ik natuurlijk eigenlijk ook vandaan. Ja. Maar het combineert een beetje mijn invloeden.
1: Dus, jouw liefdes.
2: Mijn liefdes, inderdaad.
1: Jouw grote liefdes. Ja. En zou je zo het album ook kunnen samenvatten?
2: Ik denk het wel, ja. Het is eigenlijk gewoon, het zijn popsongs met een bluegrass instrumentarium.
1: Ja. Ja. Zo heb je het neergezet. En dit is dan een nummer wat eigenlijk ook wel gaat over jouw visie op de wereld.
2: Nou, op mijn visie op de wereld weet ik niet. Het gaat meer over een soort dissociatie. Over ik heb af en toe dat ik wakker word en dat de hele wereld helemaal anders voelt dan de dag ervoor. Terwijl er eigenlijk niets veranderd is.
1: Jouw wereld of de wereld?
2: Ja, mijn wereld.
1: Of is dat hetzelfde?
2: Over hoe ik hem ervaar of zo.
1: Ah, oké. Ja. Okay. En is dat iets positiefs of is dat iets negatiefs?
2: Dat is iets negatiefs eigenlijk.
1: Oh.
2: Dat is heel gekke gebaarwording. Ja, en ik ken ook mensen die echt last hebben van dissociatie, zeg maar.
1: Ja.
2: Dat lijkt mij heel eng, dat heb ik eigenlijk nooit gehad. Maar dat was ook een beetje...
1: Dan voel je je dus eigenlijk opeens helemaal buiten jezelf leven staan.
2: Ja, I'm watching myself watching me, weet je. Ja. Dat heb ik soms ook wel eens gehad, dat je het idee hebt dat je naar jezelf kijkt... terwijl je naar jezelf kijkt, terwijl je naar jezelf kijkt.
1: Ja. Ik heb dus het idee dat door social media dit een veel voorkomender ding gaat zijn.
2: Dat zou heel goed kunnen, omdat je zo ook door
1: gewend socials... Gewend bent om de hele tijd door andermans oog naar jezelf te kijken.
2: Precies, ja. Ja, dat kan ermee te maken hebben.
1: Maar los daarvan. Ja. Je hebt een prachtig album gemaakt. En dat is eigenlijk het vervolg van de eerste versie.
2: Ja.
1: Het is volume number 2.
2: Klopt, ja. Nou, ik ben voor de eerste Bluefinger plaat. Dat was een droom die uitkwam voor mij. Ik mocht naar Amerika, naar Nashville. Om daar op te nemen met muzikale helden van mij. Die ik al bewonder sinds dat ik jaar of 6, 7 of zo was. Omdat mijn vader die muziek veel draaide.
1: En als je zegt, ik mocht daar naartoe, hoe bedoel je dat?
2: Nou, dat was eigenlijk begon het hele project in Zwolle, waar ik vandaan kom. En het poppodium Hedon, die hebben een soort talent support programma.
1: Ah.
2: En die vroeg aan mij, als jij nou hardop mag dromen, wat zou je dan muzikaal het allerliefste willen doen?
1: Ja.
2: Nou, toen begon ik natuurlijk gelijk over Nashville en Jerry Douglas en Stuart Duncan. Toen zeiden ze, nou, misschien is dat wel haalbaar, laat het gewoon proberen. En dat is uiteindelijk gelukt. Het was een heel mooi project. Er is nog een documentaire van het Uwe van de Wolf overgekomen. Bertolf in Bluegrass heet dat. Dat heeft het hele proces gevolgd.
1: 2023 was dit?
2: Ja, 2023. En toen hebben wij... Ik had natuurlijk een Nederlandse band nodig... om dat hier in Nederland in de theaters en de clubs te toeren. En dat werd deze band.
1: Mm.
2: En dat is echt het allerbeste wat er in Nederland... op Bluegrass gebied te vinden is.
1: Dat hoor je wel, ja.
2: Dat hoor je wel. En dat bandje werd zo hecht en zo goed op elkaar ingespeeld... door al die shows die we hebben gedaan... dat ik dacht, ik wil heel graag... nog een bluegrass plaat maken, want het ligt zo dicht bij mijn hart. Maar dan met deze band. En
1: ja.
2: Ik ben heel benieuwd wat daar uitrolt.
1: En toen zei jullie hier, jij bent hier gaan schrijven,
2: ja.
1: Maar er is wel iemand overgevlogen.
2: Ja, David Cinco, dat is eigenlijk een soort star producer in de bluegrass wereld dan in ieder geval. Die
1: ja.
2: heeft heel veel Grammys gewonnen met platen die ik fantastisch vind. En die heeft Bluefinger 1 ook opgenomen. Hij wordt the nicest guy on earth genoemd door de Punch Brothers, een band waarmee hij werkt. Dat is hij ook echt. Hij heeft al zijn Air Miles opgemaakt... zodat hij goedkoop voor ons naar Nederland kon vliegen. Dus dat was heel tof. En die heeft het weer geweldig opgenomen. Want hij weet heel goed waar die vintage microfoons moet neerzetten. Zo voor een mandoline. Precies zodat het klinkt zoals ik wil dat het klinkt.
1: Hij is echt een perfectionist.
2: Ja, zeker.
1: En dan
2: ja.
1: komt er van dit album ook een tour?
2: Zeker. Ja, we hebben het vorige week op mijn eigen festivaletje gepresenteerd. Deze plaat, het Bluefinger Festival. Dat was echt hartstikke leuk. En in december gaan we op clubtour... gaan we 5 zalen langs. En dan vanaf januari, voor de mensen die liever zitten... en meer achtergronden horen, gaan we ook nog het theater.
1: Het theater, ja. Wat heerlijk en wat fijn dat jullie er zijn. Still Have You ga je nu doen, ook van dat album.
2: Zeker.
1: Oké, okay, ja. fijn, heerlijk. Ja, ik zal straks nog even opnoemen wat die 5 staconcerten dan zijn... waar dat gaat plaatsvinden. En daarna dus in de theaters, dan kan je lekker achterover zitten... en luisteren naar die bluegrass. Prachtige muziek, geef ze een heel groot applaus. Bertolf en Still Have You!

better still have you. Fantastisch. En ze gaan dus spelen in Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, Groningen en Nijmegen. En daarna gaan ze de theaters in. En ja, als jij nu denkt, ja, dit klinkt live te gek en doet me denken aan een ander vet live optreden wat ik ooit heb gehoord, laat me dan weten welke band dat was, waar je het zag en welk nummer jou zo raakte. Want dan ga ik in de grote database zoeken naar die live uitvoering. En dan ga ik hem draaien hier op NPO Radio 2, want live muziek, daar gaat toch niks bovenop.

You Two en B.B. King, When Love Comes to Town. En ik vroeg jou net naar een live ervaring en dan krijg ik een berichtje van Naomi die zegt: sinds de zomer van 2022 ben ik fan van de Cooks. Ik zag ze op Lowlands in een dampende Bravo en dat was zo gaaf. Wil je daar iets van draaien? Ja, Naomi natuurlijk. Oeh la la, live at Lowlands 2022, de Cooks.

0: Een dampende Bravo op Lowlands. Oela, de Cooks, aangevraagd door Naomi. Straks meer live muziek hier op ons podium, dus blijf luisteren.
1: NPO Radio 2. Er is maar één.

It's a Kind of Magic. Nou, wat nog meer een Kind of Magic is, de band die nu op het podium staat, Higo. Ze gaan hun nieuwe single straks spelen. Ja, ze zwaaien eventjes. Hallo jongens. Die nieuwe single ga je straks horen. Maar eerst alles wat ik zoek. Higo!

0: Oh, alles wat ik zoek. Ah, dat is een lekkere opener, een lekkere binnenkomer. Dat zou je kunnen zeggen. Ja, Nico, hier op het podium.
1: Hallo.
0: Hi Hans, hi, hoe is het?
1: Hallo.
0: Ja, gaat het? Hoor je mij al?
1: Koptelefoon op. Ja, nee, het gaat goed.
0: Ja, gaat goed?
1: Ja.
0: 30 oktober dus, dat nieuwe album.
1: 30 oktober, nieuw album, ja.
0: Hoe heet het? Want ik heb het wel gelezen, maar ik begreep niet hoe ik het moest uitspreken.
1: Ja, II, dubbel I. Of 2.
0: Of dubbel I.
1: Het is uiteindelijk gewoon ook het Romeinse cijfer 2. En het is onze tweede plaat.
0: Maar er staan wel puntjes op.
1: Ja, maar we heten Higo met dubbel I. En het is onze tweede plaat.
0: Ja,
1: zodoende.
0: Ja, maar I. Ja, oké. Okay. Ja. Dat is ook echt de enige reden.
1: Dat is de enige reden. Ja, we dachten, dit is de enige kans die we krijgen om onze tweede plaat II te noemen. Ja. Dus toen dachten we, laten we dat dan.

0: maar doen.
1: Ik snap het, ja. Higo, ja. Is dit een plaat die een sprong de diepte in maakt?
0: Voor mij wel, ja. Het is thematisch, maar ook zeker muzikaal, denk ik, een stapje erbovenop. Dus wat we in eerste instantie, gaat het maar de hele tijd door. En nu hadden we echt de tijd om een tweede te maken. En dat is altijd toch een verdiepingsslag op een eerste, denk ik. Juist ook omdat dat daar een eerste voor moet zijn.
1: Ja.
0: En nu zitten we echt wel wat meer in een, in een stukje volwassenheid of zo, denk ik. In geluid, maar ook in thematiek. Dus dat hoor je denk ik wel terug.
1: En wat hoor je in die thematiek dan?
0: Het album gaat eigenlijk helemaal over zelfreflectie. Dus over echt naar jezelf kijken en daarin de groei zien. Maar ook zeker de moeilijkheden en de zwaartes. En dat is bij ons allemaal met elkaar verbonden. Dus zowel het hele mooie als het melancholische als het zware verdriet, dat zit er allemaal in.
1: En als je zegt met ons, gaat het dan over jou of gaat het over de hele band?
0: Het gaat zeker over de hele band, maar ja, ik schrijf de tekst. Dus dat zit dan toch, het komt ergens vandaan, denk ik. Ja,
1: en als jij het dan schrijft, is er dan bijvoorbeeld, zijn er dan een paar van de band die zeggen, wow, Hans, dat heb ik precies hetzelfde.
0: Ja, soms wel. Het is vaak ook dat we later erachter komen dat we toch wel meer op elkaar lijken dan we denken. Dus in eerste instantie kan het dan soms nog wel wat ver weg voelen, maar uiteindelijk komen we toch wel dicht bij elkaar, ja.
1: Ja, en daar is dan een beetje jouw eerlijkheid en openheid voor nodig. Misschien ook om die andere gasten te zeggen, misschien heb jij dat ook. En dat er dan ruimte is om daarover te praten.
0: Ja, maar ik denk ook dat is hoe muziek moet werken. En ook dat is hoe het vanaf ons naar het publiek uiteindelijk moet gaan. Dat het eerlijk moet zijn om vervolgens iets op te wekken wat bij jezelf weer eerlijkheid aanwakkert.
1: Is dit het nummer wat jullie nu gaan spelen, is dat het meest eerlijke nummer dat erop staat?
0: Ik denk het wel. Ja, dat komt wel heel erg in de buurt. Dus het gaat over binnenwerken. Hè. Dus over naar de therapie gaan. Het is eigenlijk voor iedereen die dat doet of denkt te moeten doen. Ik deed het nog niet toen het liedje uit is. Nu wel. Toen ik het liedje schreef. En nu wel. Je leert gewoon heel veel.
1: En, het nummer heet Antwoord. Er worden grote termen gebruikt. Hè? De waarheid, onder andere.
0: Ja, nee, ja, kijk wat het is. Soms zie je jezelf niet in alles. Dus we hebben het tankstation natuurlijk. En daarin vraag ik eigenlijk letterlijk, wie komt me dan halen? Omdat ik daar op dat tankstation sta. En eigenlijk kwam ik erachter dat het niet iemand anders is die mij moet komen halen, maar dat ik dat zelf ben. En dat daar heel veel voor fout moest gaan om eigenlijk te beseffen van, oh shit, ik doe dit eigenlijk al heel erg lang fout.
1: Want wat ik begreep is dat jij ook om zeg maar de gekwetstheid te voorkomen, dat er mensen bij je weggaan, dus de eenzaamheid, dat je ook mensen afstoot.
0: Ja, nee, zeker. Ik denk dat ik mijn leven een beetje met plakband aan elkaar heb geplakt de afgelopen jaren. En dat je op een gegeven moment, op het moment dat je voelt dat het te dichtbij komt, of dat je je eigen verdriet eigenlijk de hele tijd in de ogen moet kijken, maar dat je jezelf helemaal niet herkent in de situatie waar je dan in zit, want dat is er eentje van geluk. Dan besef je ineens van, oh, maar dit loopt helemaal niet synchroon met elkaar. En dan ga je andere mensen afstoten.
1: Ja, dus geluk was eigenlijk niet voor jou?
0: Nou, op dat moment niet. Nee. Ik hoop dat het dat in de toekomst wel is. Ja.
1: En daar heeft therapie bij geholpen?
0: Daar ben ik nu heel hard mee bezig. Ja.
1: En dit nummer dus,
0: en
1: onder
0: andere.
1: En dit
0: liedje, ja.
1: Ik vind het een radicaal eerlijk nummer.
0: Dankjewel.
1: En ik vind het heel erg mooi. En het heeft weer een heerlijk refrein. Het is wel net iets verdrietiger, hè, dan de andere nummers.
0: Ja, dit wat je net hoorde, dat was heel erg uptempo. Ja. En nu gaan we even, ook met het publiek hier in de zaal, even lekker de diepte in.
1: Ja, ik heb daar ontzettend veel zin in. Ik heb hem al een miljoen keer geluisterd.
0: Dankjewel.
1: Oké, geef ze een heel groot applaus. Als Hans eenmaal weer achter de microfoon staat, dan gaan ze dit nummer waar we het nu lekker uitgebreid over hebben gehad, gaan ze spelen, ja. Prachtige akkoorden horen we nu al. Moet nog een gitaar omgedaan worden. Neem de tijd hoor, oortjes in. Dit is live. En dat is dan hoe het gaat. De gitaar gaat om en dan wil ik graag een daverend applaus voor Higo!

0: kuchenauto. In de hoop dat alles achter me verdwijnt.
1: Hier gewoon met een nieuwe single Antwoord. Ze zijn nog te zien in november, Nijmegen, Eindhoven, Den Haag, Amsterdam en Groningen.
2: Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound.

0: Noorderlicht, een nieuwe single met Nienke Leone. Dat hoor je dus straks na 5 hier op NPO Radio 2.
1: Apro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
2: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.

0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
3: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
8: Volido.
9: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
10: 18 plus, speel bewust.
11: Ja? Echt serieus?
12: Zo.
11: Wat een geld!
13: 18.000, wat verdikken me.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
15: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
14: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
15: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
15: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
16: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
17: Dit is NPO Radio 2.
18: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar schrijft dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het veld en wilde een mars door de stad houden. Die was al eerder verboden vanwege ordeverstoringen. Op de Ginkelse Heide bij Ede is de operatie Market Garden herdacht uit september 1944. Dat was een poging van de geallieerden om het Duitse leger te overrompelen en verdrijven. Maar dat plan mislukte. Bij de herdenking vandaag sprongen tientallen parachutisten uit vliegtuigen. Vanwege de harde wind werd het voorprogramma wel afgelast. Ook een sprong van parachutisten vanuit een originele Dakota ging niet door. Ze zouden dezelfde parachutes gebruiken als die van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Dan nog het weer. Veel bewolking. Op sommige plaatsen valt wat lichte regen. Tussendoor ook zon bij ongeveer 20 graden. Morgen begint bewolkt met regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan een paar files, onder meer op de A10, de Ring Noord van Amsterdam. Heb je 10 minuten oponthoud richting Zaanstad. Dat heeft te maken met werkzaamheden. Er wordt ook gewerkt aan de A29. Die is dit weekend dicht richting Rotterdam. Op alternatieve routes is het daardoor druk, zoals op de A16. Van Breda naar Rotterdam heb je bij Dordrecht 10 minuten oponthoud. En op de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht loopt het vast voor de aansluiting met de A16. Daar is de vertraging 20 minuten. De A12 is ook deels dicht van Arnhem naar Utrecht. Op de N224 is het daardoor druk. Van Arnhem naar Zeist heb je bij Veenendaal 10 minuten oponthoud. En op de A76 in het zuiden sta je in de file vanuit Geleen voor de Duitse grens door controles. Daar is de vertraging 20 minuten.
17: Zometeen op NPO Radio 2.
19: Muziekcafé. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
20: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
21: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
22: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.

0: Vega-broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, Vega-broodbeleg. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Dus jij wil naar Egypte?
5: Ja, met NAV.
4: En waarom NAV?
5: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
4: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
5: Tuurlijk.
4: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
5: Jazeker.
4: Cairo en de piramide?
5: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
4: Top, ik ga mee.
6: Reizen met een groep of liever privé? NAV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Joujou.
15: Muziekcafé.

0: We didn't start the fire. Nou, dat gaan we nu wel doen, Billy Joel. Want we gaan een spelletje spelen.
1: De laatste ronde plaat.
0: De laatste ronde plaat. Dat doen we met Hans van Igo. Die hoorden we net voor het nieuws. Met die prachtige nieuwsingle. En Joost is hier van iOS.
2: Hoi.
0: Hallo.
3: Hallo. Hallo.
0: En jullie kennen elkaar.
2: Wij ja, kennen elkaar, ja.
3: Ja. Ja, ja.
0: Want Igo stond in het voorprogramma van jullie.
2: Ja, van onze vorige clubtour.
0: Van jullie vorige clubtour. Ja. Dus er is geen animosity.
3: Vijandigheid.
0: Er is geen vijandigheid.
2: weinig tot geen vijandigheid.
3: Nee, weinig.
0: Er is alleen maar liefde.
3: Alleen maar liefde?
0: Ja, maar dat is wel een probleem voor dit spel.
3: Dat verdwijnt zodra de bel klinkt. Hè?
0: Ja, heel goed. Joost, jij kijkt een beetje twijfelachtig. Jij denkt, hè? Nee, ik ben nog steeds van de liefde.
2: Ja, ik ben sowieso altijd van de liefde. En ik was ook helemaal niet voorbereid dat we dit nu gingen doen.
0: Dus, nee, ja.
3: Ik heb dit spel te vaak verloren om nog van de liefde te zijn.
0: Jij gaat er gewoon keihard in.
2: Volgens
0: mij is het wel zo, Joost, dat als jij dit wint, dan sta je op nummer 1.
2: Oei, ja, nou, dat geeft me wel extra zin.
0: Ja, dan sta je op de gedeelde eerste plek. Weliswaar, met Joshua Pieter. Maar het zou wel kunnen dat je daar dus bij komt. Het is dus heel spannend. Ik denk wel dat ik Hans ga laten beginnen.
2: Zeker.
0: Ja, hè? Omdat jij ook pas net erachter komt dat dit gespeeld moet worden. Voor de luisteraars, ze krijgen allebei 30 seconden... om de beste laatste ronde plaat aan jou te verkopen. En dat gaat dus over, is het in de kroeg, is het in een club... is het op een afterparty, maar is het misschien ook gewoon thuis. Wat is nou een lekker nummer om mee af te sluiten? En kunnen ze dat in 30 seconden zo goed mogelijk aan jou slijten? Dat is eigenlijk de vraag. Hans, je krijgt 30 seconden. Ik ben heel benieuwd wat je hebt gekozen. En de 30 seconden gaan nu in.
3: Yes, dames en heren. 30 seconden de tijd om een liedje te verkopen. En wij kiezen ervoor om dat te doen op basis van een herinnering. Wij stonden namelijk ooit op Best Kept Secret. Ik stond in kennelijke staat met de nodige geestverruimende middelen op een veld. En daar kwam een discobal naar beneden. In die discobal daaronder werd gezongen Iron Sky door Paolo Nutini. En dat liedje, dat heeft mij zo geraakt. Ik heb daarna de hele avond lang rondgelopen. Ik ben helemaal ondersteboven van het liedje. En ik denk dat deze stem het verdient om een laatste ronde plaat te zijn.

0: Zo, die was qua timing, Hans, wel even heel lekker.
1: Jeez. Hoe lang heb je hierop gestudeerd, jongen?
2: Ja, helemaal niet. Ik probeer me wat.
0: Dit was echt even. Dit ging zo smooth in elkaar over. Die stem en dan zo die stem. Wow. Ja, ik ben niet bevooroordeeld trouwens. Dus dat je denkt, oh wow, nu gaat ze daarvoor. Nee, nee, nee, want ik ga straks naar jouw nummer ook net zo enthousiast zijn. Jij krijgt daar 30 seconden voor. Ben je er klaar voor?
1: Ja, zeker.
0: Komt-ie.
1: Dit liedje is een plaat die eigenlijk bij de ochtend hoort. Want 's avonds draai je deze eigenlijk niet. En wil je eigenlijk nog niet denken aan de volgende dag. Maar wij willen allemaal nog heel lang denken aan de zangeres en de schrijfster van dit liedje. En dat is Dolly Parton. Dus we draaien gewoon als afsluiter ook 's avonds Working 9 to 5.

0: Ja, over stemmen gesproken, hè? En dat ritme heeft ze met haar nagels gemaakt, hè? Ja. Zo vet, zo vet. Die nagels die ze over elkaar liet gaan.
1: Wat? En hij is al hartstikke oud en hij klinkt als een klok. Hè?
0: Hij
1: altijd
0: klinkt zo
1: weer
0: goed.
1: Zeker,
0: ja,
1: met heel veel flessen wijn achter je knie.
0: Wat heerlijk dat jij gewoon in het thema blijft, Joost. I love it. Als je denkt en je nu luistert en je denkt, nou, ik wil graag straks Paolo Nutini Iron Sky horen, laat me dat dan weten. Dat is het nummer van Hans. Maar als je denkt, nee, Dolly Parton 9 to 5, dan moet je dat appen. En dan kun je dat appen met de naam Joost of Dolly Parton of 9 to 5. Maakt mij allemaal niet uit. Laat het me weten via de NPO Luister app. Higo, Hans, dankjewel dat jullie er waren.
2: Met alle liefde.
0: Dus heel veel succes met dat album. 30 oktober komt het uit.
2: Dankjewel. Ja, we gaan er wat moois van maken.
0: Daar ga ik vanuit. En Joost, we horen jou zo, hè?
1: Zeker.
0: Ik doe nog even een liedje, zodat je tot rust kan komen.
1: Helemaal goed.
2: Veel plezier, man.

Taylor Swift, Cruel Summer. Er is helemaal niks cruels aan de band die nu op het podium staat, EOS. Ze gaan 4 nummers spelen dit hele uur. Ik kijk er zo naar uit. Het eerste is Uit de Schaduw. Geef ze een heel groot applaus. EOS!

0: EOS en Uit de Schaduw. Ah, ze krijgen ook applaus van Nienke Leon. En die schuift ook eventjes aan. Joost en Nienke, allebei welkom.
1: Dankjewel.
0: Eerst Joost, even naar jou. Er komt een album.
2: Er komt een album aan, ja.
0: Vertel
2: ja.
0: eens.
2: Nou, wij zaten vorig jaar na de theatertour met elkaar te overleggen van... we hebben een reunieconcert gedaan in de Ronda. We hebben een theatertour gedaan. We hebben een clubtour gedaan. What's next?
0: Ja.
2: En toen dachten we, volgens mij hebben we nogal een album in ons.
0: Hey.
2: En toen dachten we, let's give it a shot. En dat was een traject wat 8 maanden geduurd heeft. En nu hebben we 8 nieuwe liedjes en die gaan we
0: Een liedje per maand vind ik snel.
2: We hebben onszelf wel een beetje druk opgelegd. Want het moet ook gewoon bam. En onder druk ontstaan vaak mooie dingen.
0: Dat is waar. En is dat album dan ook weer een opmaat? Omdat jullie dachten, we hebben het eigenlijk zo leuk gehad in die zalen, in die concertzalen, in dat theater. We willen ook weer met nieuw materiaal daar gaan staan.
2: Jazeker, want het is denk ik, als band is je grootste bestaansrecht is toch wel dat je een verhaal te vertellen hebt en ook houdt. Dus onze oude liedjes zijn 20, 25 jaar oud.
0: Mm-hmm.
2: Dan ga je toch op zoek naar, wat is dan het nieuwe ding? Wat kunnen we nu nog vertellen? Waar staan we nu in ons leven? Wat is er aan de hand? En kunnen we daar nog mooie liedjes over maken?
0: En daar kwam Nienke Leon om de hoek kijken.
2: En toen kwam Nienke Leon om de hoek kijken.
0: Ja. Want wat gebeurde daar?
2: We waren op zoek naar een zangeres om iets samen mee te doen.
0: Mm-hmm.
2: Omdat het liedje wat we in demo hadden liggen, daarom vroeg. En toen zijn we op zoek gegaan.
0: Hoe weet je dat het daarom vraagt? Wanneer merk je dat?
2: Dat weet ik niet. Dat voel je gewoon. Dit zou een duet kunnen zijn. Of een featuring. Of een man en een vrouw.
0: Hoor je dan die stem al in je hoofd?
2: Ja. Ja, dus toen zijn we op zoek gegaan naar iemand die ons daarbij zou kunnen helpen. Maar ook die mee zou kunnen helpen om het liedje af te maken. Want we wilden ook wel echt dat het een samenwerking werd.
0: Mm-hmm.
2: En toen luisterde ik naar Link Leone's liedje. Toen dacht ik, dit is gewoon dit is hartstikke goed. Goeie teksten, supergoeie melodieën, goede zangeres. Laten we eens contact opnemen. Dus toen ben ik nog naar een show geweest in Hedon in Zwolle van Nienke.
1: Ja, want wij leren elkaar kennen op een schrijfkamp.
2: Ja.
1: Voor Yves Berendsen, waar ik dan weer vast voor schrijf.
0: Mm-hmm.
1: En jij een keertje...
2: Ik was er ook een keer uitgenodigd.
1: een keer mee ging schrijven. Ja. En toen leerden we elkaar kennen. En Sander was daar ook.
2: Ja.
1: Die jullie liedjes weer meeproduceert. En toen was je bij een show komen kijken. En
2: toen ben ik bij
1: een
2: show komen
1: kijken. Afgemaakt.
0: En die stemmen pasten dus opeens gewoon heel erg goed bij elkaar.
2: Ja. Ja.
1: Leuk, hè?
0: Dat is echt te gek. Dat je daarachter komt.
2: Ja, dat,
1: was dat is echt niet vanzelfsprekend.
0: Nee, en het nummer is dus ook een beetje van jou geworden, Nienke.
1: Ja, jullie
0: of
1: hebben het
0: gelezen. Wat...
2: Ja.
1: Ze zeiden, en dan kunnen we het een beetje met jou afmaken. Maar jij zei eigenlijk tegen mij... we hebben nog niet echt een liedje, alleen een soort titel. En misschien al een beetje akkoorden.
2: Melodie.
1: Dus ik kwam naar je en dacht, ik heb wel wat ideetjes.
0: En toen heb jij het gewoon lekker geowned.
1: Ja, dat hebben we gewoon samen.
2: We hebben het samen gedaan. Ja, maar het was wel grappig, want ze nam het wel een beetje over in de studio met twee van die seasoned guys, ging ze gewoon tussen zitten. Zo van, ik heb ook wel een idee. Over
0: maar zijn ze inmiddels ook niet meer zo niet seasoned, hoor?
1: Ik ben niet meer zo nieuw, hoor,
2: Nee.
0: Dus behoorlijk wat schrijfuren zitten daarin. En behoorlijk wat hits ook al geschreven.
2: Zeker.
0: Onze Nienke Leone. Noorderlicht is het resultaat ervan geworden. En het is een heel vet nummer. Waar gaat het een beetje over, Joost, als ik het ons mag vragen?
2: Nou, dat begin maar bij Nienke. Want
0: precies. Nienke, wat heb je geschreven?
2: Die had er een idee bij.
1: Dat is grappig. We schreven het in eerste instantie. En voor mij gaat het heel erg... Ik heb het geschreven voor een vriendin van me, die ik niet meer spreek, maar heel af en toe een keertje zie. En die ik soms heel erg mis, maar soms fladdert het uit elkaar.
0: Mm-hmm.
1: En dat gevoel van als je dan weer samen bent, dan is het wel altijd goed. Maar dan moet iemand ook altijd weer weg.
0: Ja.
1: Daar ging het in eerste instantie over. Maar het is wel leuk, want toen gingen we hem afmaken. We hebben er in 2 dagen geschreven. En toen gingen we hem afmaken en toen zei hij... voor mij is het eigenlijk iets nieuws gaan betekenen.
2: Ja, want mijn zoon is 17 en die gaat de deur uit. Die vertrekt.
0: Ja.
2: En je ziet hem dus nog maar heel af en toe. Dus, ik heb daar wel wat moeite mee, als vader. Dus ik dacht, en toen ik het lied met die oren luisterde... dacht ik, voor mij gaat het nu hierover. En toen dacht ik, maar dan hebben we wel iets te pakken volgens mij. Want als het gaat over mooie dingen die komen en gaan... en waar je eigenlijk geen invloed op hebt... dat is toch uiteindelijk het hele leven, toch?
0: Prachtig. En dat is Noorderlicht geworden. Ik wil jullie vragen om hem te gaan doen op het podium. Deze nieuwe single, een co-write, een feature. EOS en Nienke Leone, geef ze een groot applaus. Noorderlicht! Woo!

0: Red Hot Chili Peppers, Other Side. En graag blik ik met je terug naar vorige week. Toen stond Rihanna, voorheen de Indian, hier op ons podium. En dat was zo ontzettend goed. Dit is haar nieuwe single, Funeral.
1: Vorige week in Muziekcafé.

Van Ain't Seen Nothing Yet naar Ain't Anybody Heard It Yet. Want we gaan een nummer horen van EOS wat echt een wereldprimeur is. Niemand heeft het toch gehoord. Dans door de nacht van het nieuwe album. Eén van die 8 nummers. En we gaan het hier voor de allereerste keer horen. Geef ze een heel groot applaus. EOS! Naar Ain't Anybody Heard It Yet. Want we gaan een nummer horen van EOS wat echt een wereldprimeur is. Niemand heeft het toch gehoord. Dans door de nacht van het nieuwe album. Eén van die 8 nummers. En we gaan het hier voor de allereerste keer horen. Geef ze een heel groot applaus. EOS! Ja!

0: Dans door de nacht, EOS. En dat nieuwe album komt eraan met 8 nummers erop. En dit is er één van. Dans door de nacht.
1: Ja.
0: Het is, je vertelde net hè, over je zoon. Ja. Je 17-jarige zoon die het huis uitgaat. En dat is toch een beetje verdrietig natuurlijk ook.
1: Nou ja, het is natuurlijk ook super tof voor hem. Ik bedoel, het is hoe het leven gaat.
0: Ja, ja. Maar waar gaat hij naartoe?
1: Leiden.
0: Naar Leiden. Ja. Hij gaat lekker studeren. Ja. Dan vraag ik me af, als je dan die nummers hebt gemaakt, die je hebt geschreven, ga je dan ook jouw zoon bijvoorbeeld vragen van, hey, wat vind je hiervan? Sluit dit een beetje aan bij de tijdsgeest?
1: Nee.
0: Oh. Super.
1: Nee? Nee, mijn dochter wel een beetje. En Joep laat ik wel liedjes horen.
0: Ja.
1: En hij vindt dat soms tof en soms niet. En dat is zo het is. En soms zegt hij, maar pap, dit is veel te ouderwets of te langzaam of... Ja, ze hebben er wel allemaal een mening over.
0: Ja.
1: Maar geen invloed op.
0: Maar je dochter laat je dus meer horen?
1: Nou ja, die is van zichzelf iets meer geïnteresseerd in muziek. Dus die, mijn zoon speelt piano, een beetje. Maar Zij zingt en heeft de hele dag muziek aan staan. Waar we het net over hadden, over al die zangeressen. Ja,
0: we hadden net even een gesprek terwijl hier een liedje gedraaid werd. Ja, ja. Toen vertelde hij over dat jij soms ook wel geïnspireerd raakt door haar.
1: Ja, zeker, want ze heeft een hele goede muzieksmaak. Dus
0: dan hoor je iets en denk je, hey, dat had ik zelf eigenlijk nooit gevonden.
1: Nee,
0: want
1: absoluut.
0: Hoe kom jij nog aan nieuwe muziek? Luister jij nog nieuwe muziek?
1: Ja, ik luister heel veel muziek. Ik luister ook alles wat los en vast zit. Dus van EDM tot John West.
0: Ja, en dat zou ook nog invloed kunnen hebben op de muziek die jullie gaan maken? Of denk je, nee, dit blijft wel echt
1: nee,
0: EOS?
1: Nee, EOS is echt een eigen eiland. Ook qua muzikale inspiratie. Dus dat is wel muziek die we allemaal diggen, zeg maar. Dat is wel muziek die we allemaal tof vinden. Zoals Mumford & Sons. Die is een hele grote invloed geweest. Maar Shawn Mendes, die laatste plaat van hem bijvoorbeeld ook. Dus we luisteren ook echt wel naar nieuwe artiesten. Maar je hoort wel een soort van organische trend terugkomen in de muziek. En ik denk dat je dat bij onze nieuwe plaat ook wel een beetje hoort.
0: Het organische komt eigenlijk terug.
1: Ja, dat minder perfectionisme, meer kampvuur gewoon.
0: Een band die een band is.
1: Ja, precies.
0: Nou, dat kun je van jullie zeker wel zeggen. Altijd wel iemand. Ja, we gaan toch nog even terug daar naartoe.
1: Ja, we gaan zeker terug daar naartoe.
0: Is dat dan nog een gevoel als je die weer speelt?
1: Ja, dat is altijd wel.

0: Iemand is voor ons, denk ik, en blijft een ontzettend speciaal liedje. Dus elke keer als we hem zijn, het meest gecoverde liedje van Nederland, volgens mij zo ongeveer.
1: Maar oh, ja?
0: Ik ken niemand die hem bijna niet ooit gespeeld heeft.
1: Nee.
0: En hij bleef maar doorgaan. Dus dat is ook een van de redenen dat we op een gegeven moment dachten, ja, als dit kan, dan kunnen we misschien ook nog wel weer een clubtour gaan doen. En nieuwe mensen gaan ontdekken, een nieuw publiek vinden. Als mensen dit liedje zo mooi blijven vinden. En misschien als ze nieuwe muziek ook wel weer mooi gaan vinden.
1: Precies, want het komt uit het een, komt uit het ander voort.
0: Ja, dus we hopen dat we dat straks in die clubtour ook weer goed gaan overbrengen.
1: Ja, ik ga eens even, ik ga straks het ook nog een keer zeggen. Maar er is inderdaad een clubtour. Er zijn er al best wel veel uitverkocht, hè?
0: Er zijn er 3 uitverkocht, volgens mij bijna.
1: Ja, 4 geloof ik zelfs. 4, en er moeten nog Haarlem, Hengelo, Zwolle en Tilburg.
0: Ja.
1: Daar kunnen nog mensen bij.
0: Daar kunnen nog mensen bij.
1: Nou, hartstikke leuk. Laat ze horen wat ze gaan horen dan straks.
0: Helemaal goed.
1: Onder andere in ieder geval dat nieuwe album. Maar natuurlijk iOS, altijd wel iemand hier op NPO Radio 2 geeft ze een heel groot applaus.

US altijd wel iemand. En straks na 6 hoor je de Soul Night met Corné. En volgende week een nieuwe muziekcafé met optredens van Waylon Desiree. En uit Australië Ziggy Albert. En dit kun je gratis en live bijwonen hier in de Vorstin. En ja, Joost, helaas, je hebt verloren. Hans van Higo heeft gewonnen. Iron Sky, Paolo Nutini, laatste ronde plaats.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Ster. Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
2: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
5: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
9: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
10: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
11: Echt lekker.
10: Met een mooie seizoensfavoriet.
11: Gaat hard.
10: En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
9: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
12: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
13: Hey Francis, ben je er klaar voor?
14: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
13: Dat groezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
14: Ja, magisch.
15: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
12: Gun jezelf een Holland-America-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
16: Wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten, 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
17: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
18: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
17: Wissel eens beenham voor oesterzwam. Wissel mee op wisselenswat.nl.
18: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
19: Dit is NPO Radio 2.
20: 6:00, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was een paar uur afgesloten in de richting naar Duitsland nadat een deel van de demonstranten de weg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar zegt dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden daardoor demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad en dat betekent dat de politie mensen uit het gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. Tussen Uitgeest en Krommenier is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij had zich in Uitgeest aan de buitenkant van die trein vastgeklampt. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de deur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, sloegen ze alarm. Kort daarna werd de jongen door de politie gevonden langs het spoor. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Het weer, het is bewolkt. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar 1 graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen. Later meer zon. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
4: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Steen. Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
4: Interessant. Wat verdien jij dan?
3: Zo open bedoelen ze vast niet.
5: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
6: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
7: Van het bos tot in de tuin.
6: Zagen.
7: Snoeien.
6: Blazen.
7: Maaien.
6: Meer maaien.
7: En nog meer maaien.
6: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
7: Tuineer als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
8: Stiel. Sterk werk.
5: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
10: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
9: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
10: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
9: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
11: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
12: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
13: Fans van voordeel,
12: Aldi.
14: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
15: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.

0: ik breek even in de show, want ik ben er vanavond niet bij in Hilversum. Maar ik wil je natuurlijk wel even laten weten welke platen er in de mix zitten. Vanavond zijn dat er 6. En we beginnen met Diana Ross, Upside Down, stukje a cappella. Dan Prince, 1999. Inea Day, Nasty Girl, dat is de 3e. De 4e is Geraldine Hunt, Can't Fake the Feeling. Cool Million komt erna met O in de Dimitri from Paris remix. En de laatste is die hele fijne van Imagination, New Dimension. Dat zijn de platen voor vanavond. Ik wens je een hele fijne vakantie en we spreken elkaar daarna weer. Hoi hoi.
1: Dankjewel Martin. Ja, dat klopt. Ja, de komende weken even op vakantie, even er tussenuit.

Maar heb je zelf dus een suggestie voor de hip-hop banger? Altijd van harte welkom via NPO Luister, de gratis app. Maar voor die tijd, de Swing Beat Classic. Ik zei het al, deze week in handen van Bobby Brown. Dit keer niet My Prerogative, maar een andere knaller van Bobby Brown. Die was eigenlijk bedoeld voor een Midnight Star, geschreven door Babyface. Bobby Brown hoorde de demo en dacht, die is van mij, die wil ik hebben. Dit

0: de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
4: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n Vries. Ontdek het op friesland.nl.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
10: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
9: Zei hij nou 200 euro?
11: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
9: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
12: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
13: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
12: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
14: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf 1099 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindchef.
15: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
16: Fans van voordeel,
15: Aldi.
18: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
19: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holido.
0: Dit is NPO Radio 2.
20: 7 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn vanmiddag ongeveer 20 betogers opgepakt, meldt de politie aan de NOS. De demonstranten wilden een mars houden door de stad, maar die werd verboden vanwege ordeverstoringen. De politie werd bekogeld met vuurwerk. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar het bleef onrustig. Demonstranten bleven met vuurwerk, stokken en rookbommen gooien. De ME voerde charges uit. De gemeente Den Haag kondigde een noodbevel af. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de weg op was gelopen. De ME haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar zegt dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. En ook worden camerabeelden bekeken en is er een drone ingezet om het gebied in kaart te brengen. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan het weer. Het is bewolkt. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
21: Ik ben flexibel.
1: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
21: Als we weer met NRV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
1: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
22: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
23: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
24: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
25: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
26: Oké.
25: Social Deal, deals die je niet mag missen.
27: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
28: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
29: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
30: Wolle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro, groot in genieten.
31: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
32: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
30: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
33: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
34: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
35: Fans van Voordeel.
34: Aldi.
36: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
37: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
34: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
35: Fans van voordeel.
34: Aldi.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de

0: ook nog een heerlijke hip-hop banger. Je kan hem doorgeven via NPO. Luister onze gratis app. De Shapeshifters, die kennen we nog van Lola's Theme uit 2003 alweer. Ze hebben een nieuwe plaat uitgebracht samen met de Amerikaanse discoband 79.5 onder leiding van zangeres Kate Madison. Het is onderdeel van een nieuw album dat we binnenkort gaan horen. Een nieuwe Shapeshifters hoor je met 79.5 en On The Way Up.
1: Hey, we are 79.5 and this is our new single On The Way Up in the Soul Night with Cornier Klein on Radio.

dat heet Cry Like a Wolf in The Soulmate met Corné. De mix van Dr. Pecker komt steeds dichterbij. Je hoort hem straks vanaf 8 uur, maar eerst nog een slowjammer en deze van Imagination.

0: Soul Night met Corné.
1: Soul Night met Corné. Slow Jammer.
0: Die is deze week in handen van James Ingram en Quincy Jones, 100 Ways. Zometeen 1 uur lang in de mix. Dr. Pecker, Australische mixer uit Perth in Australië. Hij heeft een mix gemaakt voor de Soul Night met Corné. Die gaan we zometeen draaien tussen 8 en 9. Dr. Pecker onderweg, maar eerst Quincy.

0: Cotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Hey Francis, ben je er klaar voor?
2: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
1: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
2: Ja, magisch.
3: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
6: Wissel eens chicken voor chickpeas. Wissel mee op wisselenswat.nl.

0: broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
2: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
1: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Het is 8:00, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn 24 betogers opgepakt, meldt de politie. Ze werden onder meer aangehouden voor verboden wapenbezit omdat ze niet voldeden aan het noodbevel van de gemeente. De demonstranten wilden eerst een mars houden door de stad, maar die werd verboden omdat ze de confrontatie zochten met de politie. Daarmee gooiden ze vuurwerk naar agenten. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar betogers bleven vuurwerk, rookbommen en verkeersborden naar de politie gooien. Daarom zette de ME het waterkanon en pepperspray in. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden vanwege die actie. Het lukte ongeveer 50 mensen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag thuis gelijk gespeeld tegen Cambuur. De wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Potik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch, dus sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan nog het weer, het is bewolkt. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt dan naar een graad of 15. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
9: Yes, hij doet het.
10: Ja hoor, dat kan zeker.
8: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Anders schrijf je mis.
13: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
14: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
15: Rustig, adem in,
14: ja, maar misschien
15: uit.
14: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
15: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
9: Interessant. Wat verdien jij dan?
6: Zo open bedoelen ze vast niet.
10: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
12: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
10: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
12: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
5: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost. Autotaalglas.

0: of doneer.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
5: Echt lekker.
4: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
6: Dit is NPO Radio 2.
7: 9 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jetten noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friezen versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien. In de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
11: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
12: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
13: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
11: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
14: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
15: Kruidvat, steeds
0: altijd verrassend, altijd voordelig.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Jojo.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.

kennen. Greg David, de man die zich tegenwoordig verhuurt als DJ, MC en zanger. Ja, dan weet je dat je in ieder geval je kansen gespreid worden om in ieder geval geboekt te worden. Afgelopen zomer was hij regelmatig op Ibiza namelijk te vinden. Als DJ, MC en zanger. Ja, wat heeft hij druk gehad, die man.

Maar eerst de Soul-update van zaterdag 18 september 2026. Niet alleen de verjaardag dus van Shy, maar ook een mooi nieuws van Rock'n'Roll of Fame legend Mary J. Blige. Ze gaat namelijk haar allereerste concertreeks in Las Vegas definitief afronden. Haar show Mary J. Blige, My Life, My Story, die staat in het Dolby Live Theater in het beroemde Park MGM. En ze is daar sinds mei al lekker bezig. Toen deed ze de eerste 10 shows. En nu heeft ze nog wat data toegevoegd. Want ze had zoiets van, ik heb de smaak wel lekker te pakken. Die zijn dan gepland voor oktober en februari. Dus als je zoiets hebt van, dan moet ik bij zijn. Even checken, dan ben je misschien nog van de partij. Heb je ook een leuk reisje of naar Las Vegas. Moet je wel vaak altijd eventjes door een casino heen banen. En beuken voordat je eindelijk een keer bij zo'n concertzaal bent. Maar dan krijg je hopelijk ook wel wat.

0: Veel covers in omloop van dit nummer natuurlijk. I'll Be Around van de Spinners. Ooit in 2005 bijvoorbeeld, ooit gedaan ook door Daryl Hall en John Oates. En die waren wel eerlijk, vind ik dan ook wel. Weet je, natuurlijk, ik vind het sowieso altijd dapper als je werk van iemand gaat coveren. Maar Daryl Hall zei, ja, maar onze versie mag eigenlijk niet eens in de schaduw staan van het origineel. Oh, heel bescheiden, heel bescheiden. Maar zij hadden ook een leuke versie, maar inderdaad. In de Soulnight heb ik dan toch zoiets van, laten we dan de Spinners lekker meepakken, toch?
1: NPO Radio 2, Soulnight, dip.
0: Ja, een nieuwe van Sabrina Stark. Een prachtige single en ook een mooie videoclip die geregisseerd is door dezelfde persoon die dat 18 jaar geleden ook al heeft gedaan voor haar allereerste video, Do For Love. Was ook een mooie single en ook een mooie video. Ja, het loopt allemaal met elkaar samen. En Stark die zegt hier ook over, ja, ik werk eigenlijk heel bewust alleen met mensen die goede energie met zich meebrengen. Want dat is eigenlijk simpelweg al het halve werk, ja. En dan moet je ook nog zorgen dat je natuurlijk ook nog een mooie single bij je aflevert. En dat heeft ze ook gedaan. Ja, toch ook een beetje die R&B-vibes uit de 90's zitten erin. Ik vind het heerlijk, deze Sabrina Stark, nieuwe. Dit is Millie 10 op 2.

Ja, de ethische periode waarin de Commodores het al zonder Lionel Richie moesten stellen natuurlijk. Die druk was met andere dingen. Met solozaken. En nou ja, toen ze toch nog een klein succesje behaalden met deze Go Into The Bank hier in de Soul Night op NPO Radio 2. En ja, als we in de Soul Night zitten, zitten we inderdaad vaak over, we hadden het er net al over, hè, welke versie wil je nou pakken? Pak je de cover of het origineel? In dit geval even de cover een keer pakken. Van Swing Out Sister, Am I The Same Girl?

Ja, ik zal zijn naam niet noemen, maar ik heb een vriend die heeft al eens een keer Swing Out Sister avondjes. Ja, en dat moet je geen rare dingen meer voorstellen. Dat is gewoon echt alleen maar de hele avond luisteren naar Swing Out Sister. Hij heeft me wel eens ervoor uitgenodigd. Ik dacht, nee, maar wat gaan we dan doen? Ja, gewoon de hele avond luisteren naar Swing Out Sister. Top. Nou, deze zat er ook zeker toe bij die avond. Am I the Same Girl? Hey, even iets met je delen wat ik heel mooi vind. Gasten die uit Leeds komen, al een tijdje bezig zijn. En een combinatie maken met toch wel de vintage soul. Ook wel een vleugje R&B met een klein rafelrandje eraan. En ze hebben eigenlijk één gezamenlijke liefde. En dat is, wat natuurlijk veel muzikanten die vanavond natuurlijk het horen zijn. De liefde voor Motown hebben. Nou, dat laten ze horen. God Street Park, gasten uit Engeland dus die al een tijdje bezig zijn. En nu een tweede album dat eraan zit te komen. 16 oktober komt dat uit. Ze hebben onder andere al eens een keer samengewerkt met... moet ik eventjes goed nadenken? Nee, mijn geheugen laat me vanavond enorm in de steek. Maar in ieder geval sowieso met deze dame die in ieder geval ook weer te horen is op deze single. Pip Millett. Ja, en die saus die klopt gewoon helemaal. Die stem van haar... Er zit zoveel relaxedheid in. En ook op een dag dat je denkt van... Oh, zaterdagavond, ik heb even behoefte aan wat relaxed, ja. Nou, dan is dit eventjes het juiste recept. Flowers, Godfrey Park en Pip Millett.

Ja, bij de eerste toon heb je dan toch een beetje de twijfel dat je denkt, nee, gaat hij dan toch Beyoncé en Jay-Z instarten? Nee. Oh ja, niet dat ik niks van Beyoncé wil draaien. Sterker nog, ik ga vanavond nog werk van haar draaien. Van haar jubileumalbum, om het zo te zeggen. Daar komen we later nog op, maar dit zat natuurlijk goed in de sample. Dankzij de Childlights, Are You My Woman in the Soul Night. Hey, ze was al 15, althans al 15 jaar. Nou ja, tegenwoordig is dat... Is dat heel laat voor sommige artiesten? Als je pas op je 15e met de muziek begint. Maar zij was 15 jaar oud, Daisy Castro, toen ze een wereldhit eigenlijk inzong. En ook de wereld opende van dat breakdance. Dat was in de 80's toch wel een ding dat iedereen opeens heel raar kroop over de vloer. Dat je denkt, wat doe jij? Ja, dat is breakdance, dat hoort erbij. Laat me nou even. Ik heb geen rare aanval, dat is een breakdance. Baby Love werd ze genoemd omdat ze naar eigen zeggen vol van de liefde zat. En die deelde ze ook in die fantastische track. En daarna heeft ze helaas nooit meer wat gedaan. Samen met de Rocksteady Crew meezingen mag. Hey, you.

0: Ja, ze hadden eigenlijk één missie voor zichzelf gesteld, deze Duitse DJ's die zichzelf verenigden als Jazzanova. Ze wilden eigenlijk de jazz weer een beetje wat hipper maken. En dat lukte ze ook in het begin van de Zero's. Hebben ze zich echt goed gemanifesteerd. Onder andere samen met deze meneer Ben Westbeats. En tegenwoordig zijn ze nog steeds echt te vinden op de diverse podia. En staan ze als een live band ook echt te blazen. Dat je denkt, wauw, check dat vooral een keer. Jazzanova.
1: De Sona.
0: Ja, op zoek naar dat ene nummer waarvan je denkt, ja, als je dan toch over soul hebt, of misschien wel over jazz, maar laten we ons beperken tot soul, want anders gaan we weer zijpaadjes in die het onszelf enorm moeilijk gaan maken. Soul, daar gaan we naar op zoek. Een playlist die we noemen de Soul Night Bible, en die we al aardig aan het vullen zijn al in al die jaren, in ieder geval dat Shai hier zit natuurlijk op de zaterdagavond. En ja, waar hebben we het over? Je kan denken aan funk, disco, hiphop, R&B, blues, gospel, als er maar in ieder geval soul in zit, voor je gevoel. En dan, het hoeft niet per se een hele grote naam te zijn, alhoewel we hebben wel wat klinkende namen in het lijstje al staan. Curtis Mayfield, Aretha Franklin, Donny Hathaway, Lauryn Hill, Michael Jackson, Maxwell, zo, alstublieft. Nou, wie moet er zeker nog aan het lijstje worden toegevoegd wat jou betreft, en met welk nummer? Dus een iconisch nummer wat jou betreft, wat echt niet mag ontbreken in die Soul Night Bijbel. Deel hem via die NPO Luisterapp, dan gaan we zo meteen weer een prachtige pagina invullen samen met elkaar. En deze meneer, ja, zou zomaar ook kunnen natuurlijk, hè. Usher.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost, autotaalglas.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
3: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
5: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n vries. Ontdek het op friesland.nl.
6: Trulies met Grenke.
7: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
7: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
5: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
6: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
0: Dit is NPO Radio 2.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden relschoffers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Journalisten van 3 Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De 3 nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media en journalisten. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen de klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. De minister zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur en die wedstrijd eindigde in 1-1. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien, in de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ster. Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
14: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
15: Download de app en start met vinden.
16: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
19: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
18: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
20: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
21: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
22: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
23: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt. Op vag.nl.
24: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
25: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holido.
26: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
27: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak, of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengwerf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
28: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.nl.

0: Jasper de Vries.
1: Ja, dat is eigenlijk mijn verjaardagscadeautje voor Shai, die vandaag er niet is omdat ze jarig is. Ik zei het al, de verjaardag lekker aan het vieren in New York. En ik weet dat ze fan is van deze plaat. Motown Philly, Boyz II Men, dus ik draai hem speciaal voor Shai vanavond. Maar eigenlijk had ik haar misschien concertkaarten moeten geven, want ze gaan weer optreden. Waar ze al eerder in Las Vegas hebben gestaan. Ze gaan weer naar de Chelsea at the Cosmopolitan. En ze gaan daar 4 concerten weer even geven in maart 2027. Ja, gaat lekker met die gasten. Het vind ik wel mooi, hè, dat dan ze zelf hebben beweerd ooit dat ze eigenlijk toch wel de populairste R&B act ooit zijn, omdat ze 44 miljoen albums ooit hebben verkocht wereldwijd. En ja, dat ze daarom nog steeds zo populair zijn. Nou, oké. Okay. Daar moet je dan mee doen.
0: De Songhits Bible.
1: Ja, we gaan weer een pagina vullen van de Soul Night Bible. Met een indrukwekkende lijst aan mensen die inmiddels in dat lijstje zitten. Die toch wel iets moois hebben afgeleverd op het gebied van de soul. In de breedste zin van het woord. En Jan, goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
1: Jij gaat er ook iemand aan toevoegen. Waar zat jij aan te denken?
2: Ik zat te denken aan de Brothers Johnson met Strawberry Letter 23.
1: Oh, dat is leuk. Want een keer niet Stomp, die draaien we nog wel eens regelmatig van Brothers Johnson. Ja. Maar met name deze Strawberry Letter 23, die hoor je wat minder vaak voorbij komen. Wat raak je in dat nummer, los van het feit dat hij zo weinig misschien voorbij komt?
2: Ja, hij past gewoon heel goed in de avond. Oh. En op dit moment, vind ik.
1: Ja, dat vind ik een goed argument.
2: Ja. Nou ja, daarom zitten we ook aan de telefoon met elkaar.
1: Ja, nee, maar je hoeft mij niet wijs te maken. Want ik vind ook dat alles klopt aan dat nummer. En sowieso, als Quincy Jones het geproduceerd heeft, ja, ben je eigenlijk al uitgesproken. Moet je het gewoon sowieso toevoegen, toch?
2: Wat mij betreft wel.
1: Ja. Nou ja, dat gaan we dan doen. Dus bij jou kan de radio weer een tandje harder, denk ik zo.
2: Ga ik doen.
1: Ja, en geniet lekker van jouw keuze. Want voor de duidelijkheid, wat gaan we ook alweer draaien?
2: Strawberry Letter 23.

0: En een flinke tour van natuurlijk Sheila E. Maar ik besef dat we vanavond sowieso wel flinke aandeel Prince muziek hebben. Apollonia Sex draaide ik eerder ook al. Dus ik neem aan dat je me vergeet dat er wat Prince invloeden vanavond in deze show zitten. Maar ik kan me dat niet voorstellen dat in de zonlight dat je daar problemen mee hebt. Met een flink aandeel Prince natuurlijk. Hè. Ik vind de mooie dame Sheila E. die natuurlijk altijd gelinkt wordt aan Prince. Aan de veelzijdigheid ook die zij ook beheerst. En waarvan ze ooit van zichzelf heeft gezegd. Ja, ik heb eigenlijk een hele eclectische manier van muziek maken. Ik speel Latin jazz, maar soms improviseer ik ook. Ga ik gewoon lekker een beetje improviseren. En dat is het leuke aan mijn optredens. Geen show is hetzelfde. Dat heeft ze wel duidelijk geleerd van de grootmeester zelf natuurlijk. En van Prince.
1: NPO Radio 2 Soul Night Dip.
0: Ja, het is een discussie. Moet je een meesterwerk gaan coveren als het Lovely Day betreft van Bill Withers? Nou, er is iemand opgestaan. Sterker nog, twee heren zijn opgestaan. Die hebben gezegd, nou, oké, dat gaan we gewoon eens een keer doen. Anderson .Paak en Corday. Met een Grammy Award op zak natuurlijk. Dan kan je natuurlijk heus jezelf wat veroorloven. En ze hebben het aangedurfd. Ja, het is niet gewoon een sampletje doen. Het is eigenlijk gewoon een remake van Lovely Day. Die zij voor hun rekening nemen. Er komt ook een album aan van de mannen. Eind oktober komt het uit. Heavy is the Crown. En dit is alvast een smakelijk voorproefje. A Good Day. Anderson .Paak en Corday.
1: NPO Radio 2 Soul Night.

Ja, het is niet de gelukkigste dag in het leven van Martha Reeves. Vorige maand ging ze nog viral omdat ze zong en het Amerikaanse volkslied bij een hele belangrijke honkbalwedstrijd in de Verenigde Staten. En dat ging niet al te best, zal ik maar heel eerlijk zeggen. Het was naar eigen zeggen nat en winderig op het veld. En ze konden zichzelf ook niet zo goed horen daar. En ze zou ook niet hebben geweten dat er twee achtergrondzangeressen mee zouden doen. Stonden daar opeens. Hè? En ze werd naar eigen zeggen overstemd. Ja. Nou goed, laten we er dan ook gelukkig ook blijven eren op alles moois wat ze gelukkig al eerder heeft gemaakt. Deze natuurlijk, hè, Martha en de Vandellas. Nowhere to Run. Hey, het is zaterdagavond, de zon uit. Jouw lichtpuntje in deze zaterdagavond qua muziek, waarvan je denkt van, hey, ik zit nog ergens op te wachten. Ik mis nog iets in jullie playlist. Dat moment is nu aangebroken dat je ons kan helpen aanvullen, waarvan je denkt, oh, hier heb ik nu heel erg zin in. En dat mag iets heel gevoeligs zijn, een mooie soul ballad. Maar misschien wil je iets funkies horen. Eventjes iets even om lekker op te kunnen dansen in de woonkamer. Laat het maar weten. Via die NPO Luister-app ben je van harte welkom. Dus als het maar soul, disco, funk, R&B vibes heeft, dan zijn we er al blij mee. Dus laat van je horen, wat kunnen we absoluut nog even aanzetten. Deel ik ondertussen iets wat ik altijd bloedmooi heb gevonden. Sowieso al in de versie van Lenny Kravitz, toen hij dat begin jaren 90 uitbracht. Maar toen deze dame het nog eens een keer dunnetjes over ging doen, dacht ik, kan het nog mooier? Ja, het kan soms nog mooier. Zeker als zij het zingt. Angie Stone en haar versie van Heaven Help.

0: I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together. I want you to get together.
1: En die wil je toch nog even horen, die laatste, ja. Och, jaar 2000. Welke strand het je ook zat. Overal kwam Sanje mee uit de speakers. En deze was toch wel erg lekker. Roze Roes. Roze Roes. Roze Roes. Als je maar snel uitspreekt, dan klinkt het nog een beetje. Hey Tonko, goedenavond.
2: Goedenavond, Jasper.
1: Hey, ja, je wil een beetje de jazzy vibes een beetje vasthouden, begrijp ik, hè?
2: Jazeker. Ja, de jazzy funky vibes.
1: Ja, ja. Hoe kom je hier opeens bij? Ik was deze echt helemaal vergeten.
2: Ja, ik heb jaren geleden de cd gekocht bij de cd-winkel in Hilversum. Ja. Ik was specifiek naar dit nummer op zoek. En vroeg aan de eigenaar van de winkel, die echt alles kent. Ik zei, dat nummer van Studio Sport, heel gaaf uitgevoerd door een funkband. Maar zei meteen, dat is Horn of Plenty. Ja. En pakte de cd. En toen werd ik trotse eigenaar van de cd.
1: Oh, wat goed. Ja, Bert uit Haarlem die dit ooit inderdaad hebben gemaakt. En ja, natuurlijk de bekende tune van Studio Sport, die ooit door Tony Eijk natuurlijk gecomponeerd is. Die zei eventjes in een funky jazzy jasje hebben gestoken.
2: Ja, helemaal geweldig.
1: Ja, te gek. Dus ik viel hem ook gelijk op. Ik denk, nou, dat moeten we eventjes doen. Dus, en ben je een sportliefhebber en sowieso in het algemeen? Heb je iets überhaupt met Studio Sport? Ben je vaste kijker?
2: Om heel eerlijk te zijn, verder dan de intro-tune kwam ik niet.
1: Oké, nou ja, dan prima. Dat is alleen... Daar zit je ook helemaal goed mee. Hey, we gaan er lekker van genieten. Ik wens je een mooie avond.

Vaste waarde natuurlijk in de zon uit Sister Sledge. En All American Girls zijn ervoor. Horn of Plenty. Met een ode aan de stoen. De tune natuurlijk van Studio Sport. Aangevraagd door Tomco. En er worden sommige mensen dan weer helemaal wakker. Steve die zegt, ja, Horn of Plenty, die heb ik vaak live gezien begin jaren 90. Ik denk in Bloemendaal. Beach Bob, strandtent, de zomer. Oh. We go way back, ja. Nou, fijn dat soort dingen dan weer opkomen poppen. En fijn om dat soort dingen ook te kunnen delen. Met

Hey, van Amsterdam. Hey, zo meteen na 11 uur dan duiken we in de inspiratiebronnen van Olivia Dean. Grote vraag is natuurlijk door wie zij zich heeft laten inspireren. Nou, je kan er waarschijnlijk al een kleine voorstelling bij maken. Dat duiken we zo in. Ja, en een paar weken geleden was het B-Day natuurlijk. Althans, de grote Beyoncé-verjaardag 45 tikte ze aan. En toen had ze zoiets van, laat ik dan nog eens keer dat fantastische album nog een keer opnieuw uitbrengen. Geproduceerd destijds toen al door Pharrell. En ze hadden nog één nummer in de kluis liggen waarvan ze dachten, misschien moeten we die toch maar eens een keer uitbrengen. Beyoncé en Pharrell samen.

0: NPO Radio 2.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost, Autotaalglas.
8: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
9: Ontspan. Tel tot 10. 1...
10: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
14: 11 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media en journalisten. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later, op het Malieveld, gooiden relschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft Ajax thuis niet kunnen winnen van Excelsior. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Willem II verloor thuis met 1-0 van Fortuna Sittard. Verder was Heerenveen met 4-0 te sterk voor Sparta. ADO Den Haag pakte zijn tweede punt van het seizoen. De thuiswedstrijd tegen Cambuur eindigde in 1-1. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. Dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia en zij eindigden op de 9e plaats. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking en af en toe regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen eerst een paar buien. In de middag zon en wolken. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
15: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
16: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
18: Fans van voordeel.
7: Aldi.
19: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
18: Volido.
20: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
21: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
22: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
23: De vriendelijke specialist DA.
21: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
24: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
25: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
24: Dus waar moet je zijn voor de magic?
25: Joujou.
26: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde... met maar liefst 25 volumedeals.

0: Jasper de Vries.
1: Ja, met Jelly Bean en Steven Dante en The Real Thing. En ja, de grote Jelly Bean natuurlijk, die ooit achter de knoppen zat bij onder andere Whitney Houston, Madonna, Michael Jackson, de Pointer Sisters. Die op een gegeven moment dachten, nou ja, ik kan ook zelf misschien iets uitbrengen. En dan huur ik af en toe gewoon iedere keer weer een andere zanger. En heb ik misschien ook zo op deze manier mijn succes. Het was, zoals hij zelf zei, gewoon een leuk uitstapje om zelf een keer iets te maken. Nou ja, niet geheel onsuccesvol, hè. En zometeen maken we een mooie reis langs muzikale inspiratiebronnen van soulartiesten. Maar eerst eventjes iets anders.
0: NPO Radio 2, Soul Night, Dip.
1: Ja, nieuw talent van eigen bodem, Hana Sopakua. 24 lentes jong is ze. En ze is niet alleen voorzien van een fantastisch mooie stem. Ze kan ook nog voortreffelijk bas spelen. En ze heeft een heerlijke warme stem. Afgestudeerd aan de Rock Academy. En ze brachten eerder dit jaar al I Wish That Things Could Always Stay The Same uit. Hebben ook hier gedraaid, hier in de Soul Night. En nu heeft ze een opvolger. All Okay. En ja, ze zingt eigenlijk dat het gewoon okay is om soms wat somber te zijn. De zon gaat uiteindelijk altijd weer schijnen. En zeker als je haar hoort. Hana Sopakua. All Okay.
0: NPO Radio 2. Soul Night.

Voor het geval een beetje knikkend op de bank zat en dacht ik val bijna om. Ik denk even nog iemand even een zetje energie geven voor de zaterdagavond. Boom, shake the room. Jazzy Jeff en de Fresh Prince, oftewel Will Smith natuurlijk. En daarvoor nieuwe muziek van Nederlandse bodem. Oh, oké, Hanna Sopakua. Hou die dame in de gaten wat mij betreft. Want dat is een dame waar we hopelijk nog veel plezier aan gaan beleven. Ja, en geen artiest ontstaat natuurlijk zomaar achter iedere sound. En achter elke sound schuint inspiratie. Elke artiest die staat natuurlijk op de schouders van de ander. En we gaan altijd op zoek hier in de Sunlight met Shai naar die muzikale lijn. En volgen dan ook even de invloeden van artiest tot artiest. En we hebben vanavond Olivia Dean in de spotlight. Die doorbrak ooit met haar debuutalbum Messi. Daar liet ze geluid op horen. Ja, dat voelde zo fris. Eigenlijk kwam er alles bij elkaar. Klassieke 70's soul, warme neo-soul en toch ook wel een beetje intieme popliedjes. En niks waarvan je dacht van, nou, dat klinkt wel heel overgeproduceerd. Van die trucjes dat je denkt, oh, hier is een autotune aangezet. Nee, geen rare elektronica, maar gewoon een organisch geluid met warme blazers, analoog toetsenwerk en een fluweel zachte stem natuurlijk. Hè, die doordrenkt is van eerlijkheid, kwetsbaarheid en tijdloze elegantie. Ja, oordeel zelf maar. De wereld zou natuurlijk er mooier uitzien als Olivia Dien.

sluit vanavond op Olivia Dean, Nice to Each Other. En ja, als we dan naar haar inspiratiebronnen gaan kijken, dan beginnen we toch echt wel bij gelijk Aretha Franklin. Voor Olivia Dean toch wel de absolute koningin en haar grootste inspiratiebron als het gaat om pure emotie, vocale zeggingskracht en dramatische soul. En ja, Olivia groeide op met, ja, wie heeft het eigenlijk niet gehad natuurlijk, de grote van Motown. En ze heeft met name geleerd van het luisteren naar Aretha hoe je een verhaal zo zingt dat het voelt alsof je echt je hart ter plekke breekt of juist overstroomt van liefde. En die volstrekt natuurlijke controle over dynamiek, van een intiem warm fluisteren tot een krachtig koperblazende uithaal. Het vormt allemaal de basis van hoe Olivia haar eigen stem gebruikt. En dat hoor je, het komt allemaal tezamen eigenlijk in die heerlijke iconische track van Aretha Franklin, Until You Come Back To Me. Ja, swingende, speelse Motown soul, die combineert natuurlijk met een onweerstaanbaar, eerlijke, verlangende tekst. Zo legt Olivia Dean in haar eigen nummers diezelfde organische warmte en verhalende zeggingskracht. Geen gladgestreken studiotrucjes, maar puur gewoon op gevoel, op het ritme van een heerlijk, voortkabbelen klassieke groove. Ja, waar Aretha Franklin natuurlijk ook zo met name fantastisch in was. Combinatie van soulvolle elegantie, speelse ritmes en die moeiteloze, emotionele zang. Het is een rechtstreekse ode natuurlijk aan die tijdloze klasse van Aretha Franklin. De grote inspiratiebron van Olivia Dean. Until You Come Back To Me. Oh, zo mooi dit.

Een van de vele parels van Aretha Franklin die Olivia Dean hoorde en dacht, dit moet ik ook gaan doen op deze manier. En daar hebben we in ieder geval één grote inspiratiebron afgetikt, maar we gaan er nog eentje aantikken. En dat is toch ook wel Miss Lauryn Hill. Een grote invloed voor Olivia Dean. Sterker nog, haar moeder noemde Olivia zelfs naar haar. Olivia Lauryn Dean. Zo, nou, dan kan je wel zeggen dat er de inspiratie met de paplepel erin gegoten is. De Miss Education of Lauryn Hill was natuurlijk het album dat Olivia leerde hoe je rauwe, kwetsbare eerlijkheid kunt verweven met een meeslepende, tijdloze groove. Ja, ze noemt dan ook Hills vermogen om verhalende, poëtische teksten te combineren met de warme neo-soul, de ultieme les in songwriting. Die emotionele gelaagdheid en de mix van R&B, soul en pop hoor je direct terug bij Olivia Dean. Net als bij Lauryn Hill natuurlijk draait het bij Dean om die rauwe kracht van een gebroken hart dat wordt omgezet in pure muzikale schoonheid, waarbij haar stem dan moeiteloos schakelt tussen intieme spreektaal en volle, soulvolle, krachtige uithalen. Ja, en als je dan denkt aan het album The Miss Education of Lauryn Hill, dan moeten we misschien deze parel er zeker eventjes bij pakken. X Factor,

je zou het niet met elkaar matchen, Cisco en de Beatles. Maar er zit toch een, ja, toch een element van inderdaad de cover in van Eleanor's Rigby. Natuurlijk de Went Columbus cover in ieder geval. En het originele plan was om die beat eigenlijk rond het specifieke stukje eigenlijk om te bouwen. Maar ja, samplen van de Beatles, dan moet je de portemonnee toch wel gaan trekken. Is een beetje moeilijk. Uiteindelijk lieten ze dan toch een andere violist, bekend onder andere van Star Wars, de partij live in de studio inspelen. Bruce Dukoff. En ja, die zorgde ervoor dat het toch wel toch nog een iconische track uiteindelijk er ook wel weer werd. Hè, natuurlijk. De Tang Song van Cisco. Hey, het is tijd voor de Soul Train Flashback. Altijd in de Soul Night met Shai doen we dat zo rond dit tijdstip op zaterdagavond. Dat legendarische tv-programma natuurlijk, hè, waarin de Soul natuurlijk echt geëerd werd. Daarvoor gaan we nu terug naar 1976. Het jaar waarin toch wel een van de meest legendarische optredens toch wel was. Van OJ's, de OJ's. En ja, dat was wel ultiem disco wat ze daar neerzetten. Dat was wel natuurlijk echt midden in het tijdperk van de disco. Wijde pijpen hadden ze aan samen met de dansers. En glanzende stoffen over opvallende overhemden met brede kragen. Grote afro-kapsels, alles zat erin. En op dat moment hadden ze een hele grote klapper te pakken met deze I Love Music. Het knalde toen echt uit het beeldscherm. OJ's toen in de Soul Train.

erbij gezet om het imago een beetje in stand te houden. En zoals ze zelf ooit zei, ik ben eigenlijk niet meer zo ongeduldig als vroeger. Want ja, vroeger sloeg ik mensen, als ik het niet eens met ze was, met wat ze zeiden. Gewoon uithalen, bam, hou je mond. Ik was eigenlijk vreselijk. Vind ik wel zelfkennis. Hey, kun je lager zingen dan Barry White? Deze gasten hebben het wel geprobeerd. Of ze het gehaald hebben, nou, oordeel zelf. Fun Loving Criminals.

0: Radio 2.
1: Ster.
0: Het is centen sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
2: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
0: Nu bij Dirk, WCL. Kuip, 225 gram, 99 cent.
3: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
9: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
10: Opgelost, Autotaalglas.
8: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
11: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
12: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
11: Oh, en nu niet?
12: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
11: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
0: Dit is NPO Radio 2.
13: Middernacht, het begin van zondag 20 september. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het extreemrechtse protest de afgelopen middag in Den Haag zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het extreemrechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. Premier Jette heeft zijn afschuw uitgesproken over het geweld en andere gedragingen van de demonstranten, zoals het brengen van de Hitlergroet. We laten het demonstratierecht niet misbruiken, aldus Jette. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De 2 Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu zesde staat. Ook ADO Den Haag heeft nog geen overwinning geboekt. De ploeg speelde thuis 1-1 gelijk tegen Cambuur. Ajax liet punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. En ook Sparta wist zijn thuiswedstrijd niet te winnen. Heerenveen was met 0-4 veel te sterk. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. En bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Zona.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumenten vuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion die de afgelopen middag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden vanwege de actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. Journalisten van 3 Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten de afgelopen dag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel vrijdag al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. Van één verslaggever werd ook het toegangspasje ingenomen. De 3 nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. Zo meldt CNN dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media. Zowel bedrijven als journalisten zijn vaak het doelwit. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan ook dan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 2 uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Ze woont in de wijk Watergraafsmeer. Door de explosie ontstond rookschade in de woning. De bewoner bleef ongedeerd. Porsche meldt op TikTok dat het haar huis was. Ze spreekt van een laffe daad en zegt dat niemand verplicht is haar te volgen of te liken. Volgens de influencer zijn er sterke aanwijzingen wie er verantwoordelijk is voor de aanslag. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden